0: tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

Goedenacht. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta.

0: Volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog, koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers.

0: Alsof je op een bruiloftsfeest bent. Hè? Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Goedemorgen, we gaan beginnen aan de Koen en Sander Show. Dit is Show. Het nieuws van 6 uur, hier is Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Een groot succes, zo noemen de vakbonden de grote OV-staking van gisteren. In totaal legden maar liefst 8000 mensen het werk neer op het spoor en in het stad- en streekvervoer. Ze kwamen in actie tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook deze mensen gingen staken. Waarom, vertellen ze bij RTL.
2: Als ik ziek word, dan wil ik wel dat er een goed vangnet is waar ik op kan vertrouwen.
3: Doe het voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Want als die plannen van de regering doorgaan, dan hebben mijn kinderen en kleinkinderen daarmee te maken.
1: Het kabinet zou de plannen al wat hebben afgezwakt, maar de bonden willen dat alle bezuinigingen compleet van tafel gaan. Goed nieuws voor automobilisten op de A28, want de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is weer open. En dat is een stuk sneller dan verwacht. De brug ging maandag dicht omdat er zand en grind rond de pijlers was weggespoeld en de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Rijkswaterstaat heeft dat na een spoedreparatie sneller hersteld dan gedacht, waardoor het verkeer weer gewoon door kan rijden. Flink schrikken voor de Oekraïense president Zelensky. Zijn vliegtuig was vlak na het opstijgen in Moldavië, namelijk bijna geraakt door een drone, dat meldt de Noorse premier. Zelensky was in Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald. Waar de drone precies vandaan kwam, is niet bekend, maar het zou Zelensky's vliegtuig op een haar na hebben gemist. En voetbal dan. Feyenoord is niet echt lekker begonnen aan de Champions League. De club speelde uit tegen Barcelona en verloor met 5-1. Al na een paar minuten was het raak.
4: Eén keer door in de richting van Rafinha. Die neemt een prachtige... Ach, wat een lichaamsvrij beweging. Het is een geweldige goal van de Braziliaan. En zo komt Feyenoord binnen 3 minuten op een 1-0 achterstand.
1: Over deze wedstrijd hoor je Feyenoord-aanvoerder Valente bij Ziggo Sport.
5: Ja, je voelt natuurlijk in alles vandaag dat Barca gewoon een paar maatjes te groot is. Ik denk dat we op momenten aardig voetbal hebben laten zien, maar uiteindelijk straft ze het zo goed af.
1: Ja, vanavond is het de beurt aan PSV. Om 7:15 spelen zij tegen Shakhtar Donetsk. Krijg je het weer van Buienradar. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje. Vanmiddag droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dankjewel Renske, dan is er verkeersinformatie. Nog geen vertragingen op dit moment. Wel even de melding van de A1 Barneveld in de richting Amersfoort. Terschuur, een ongeluk met een vrachtwagen daar. Verkeer richting Ede, volg Amersfoort. En let op, want we rijden een fijn stukje om via de A1, de A28, de A27 en de A12. Succes!
6: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
0: Sander Show! Zo, daar zijn we dan weer. Een nieuwe dag ligt voor je klaar, Sander. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.

0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow. Donderdagochtend 10 september. De dag voor het grote feest eigenlijk.
1: De dag voor het grote feest?
0: Ja, morgen is... Ja, ik heb een dubbele dag. Dus morgen is 11 september. Morgen is het ook 25 jaar geleden. 25 jaar geleden. Dat die vreselijke aanslagen in Amerika hebben plaatsgevonden op de Twin Towers.
1: Ja, dat gaan we niet vieren.
0: Daar gaan we wel bij stilstaan. Wellicht morgen natuurlijk in het nieuws. Maar morgen vieren wij 20 jaar de Koen en Sander Show.
1: Ja, 20 jaar ellende op je radio, zeg ik altijd als ondertitel.
0: Ja.
1: Maar goed, er wordt nog steeds behoorlijk naar geluisterd. Dank daarvoor. We willen alle luisteraars ook bedanken. Dus Ans, Aagje, Aart, Aad, Adelheid... Nog een Adelheid. Mooie naam eigenlijk, Adelheid.
0: Adelheid.
1: Ja.
0: Adelheid ken ik van Adelheid Rozen.
1: Ja, dat is de
0: enige Adelheid.
1: Ja, en wat hij nou... Maar volgens mij kent ze zichzelf niet meer van Adelheid Rozen.
0: Dat zal inmiddels een beetje op leeftijd zijn.
1: Ja, dat denk ik.
0: Actrice. Ja. Ja.
1: En flamboyant type.
0: Ja?
1: Ja, ik weet nog dat... Ja, maar goed, dan gaan we terug de tijd in. Maar goed, zo lang bestaan we ook al. Die had een keer een aanvaring bij Sonja Barend met Boudewijn Buug.
0: Ken
1: je
0: zo.
1: Dat? Toen zei ze, hou nou een keer je botte harses, Buug. Dan leer ik lekker op tv, toen kon het allemaal nog, weet je wel.
0: Heerlijk.
1: En daarna gingen ze maar met z'n tweeën een pilsje drinken.
0: Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Zo, Sander, hoe is het met je? Hoe ben je de donderdag begonnen?
1: Even gewoon, boe.
0: Ik heb het ook.
1: We zitten natuurlijk vanmorgen, gisteren, een mega drukke dag gehad. En toen kwam ik er ook nog eens achter. We hebben dus vandaag een fotoshoot. Dat is een kijkje in ons leven. Ja, soms, het is niet geen hobby. En ik vind het nog steeds na 20 jaar niet leuk. Maar soms moet je gewoon even op

0: voor een interview wat we hebben gehad.
1: Ja.
0: En dan kom ik er, dacht ik, gisteravond, ik leg morgen, dan moet je, krijg je weer zo'n appje, of zo'n briefing, als dat heet. De kleren die je mee moet nemen. Nou, het staat vooral in wat je niet mee mag nemen. Nou, als ik door mijn kledingkast ga, blijft er een tanga over en twee paar sokken.
1: Nou, dat wordt een leuke fotoshoot.
0: Geen bloemetjes, geen kleurrijke dingen, geen motiefjes. Hey, en geen
1: kleurrijke
0: logos.
1: Dingen, toch?
0: Ja, nou ja, maar niet, ik denk, ga niet in een pimpel.
1: Maar ik heb het zelf, want ik ben, ja. Ik word nooit van mijn wekker wakker. Vanmorgen werd ik ineens van mijn wekker wakker. En ik liep zo achter de feiten aan de hele ochtend.
0: Ja, dat heb ik ook.
1: Ik was te laat. Het verkeer zat tegen. Het was allemaal. En toen zat ik in de auto en dacht ik, shit. Ik had de kleren voor de fotoshoot over de badrand hangen. Maar ja. In alle haast vergeten.
0: Ja. Teruggegaan?
1: Nee.
0: Hoe hou je dit aan?
1: Dit hou ik aan.
0: Oh, dan kunnen we net goed afzeggen.
1: Nee,
0: maar ik moest dus vanochtend, maar ja, dan wil je niemand wakker maken. Dus met het licht uit en mijn zaklampjes van mijn telefoon.
1: Ja, joh.
0: Sta ik in die kast en denk, zie die klok verder tikken. En dan kom ik beneden en heeft de kat naast de kattenbak gepist. En kan je dat weer opruimen?
1: Want, wat is dit?
0: En ik werd wakker van, ik had een droom over boven Erven Doornes. Ik had ruzie met hem. Nou, dat is misschien geen droom gebleken. Maar ik was nog helemaal niet klaar om wakker te worden. Dus mijn hart zat in mijn keel. Zo stond ik op. En uiteindelijk dacht ik, nou, up, op de fiets. Ik heb een Albert Heijn tas vol met kleren. Pak ik gewoon alles. Het zal me niet verbazen als er een Elsa-jurk van de kinderen tussen zit. Gewoon alles in de tas gesodemieterd. En dat past natuurlijk niet op de fiets. Dus toen moest ik met de bakfiets. Nou, dat is zwaar trappen, kan ik je vertellen. Want die is helemaal als een galamise. Ik ben gewoon kapot. Ik heb de mond van toe beklommen voor mijn gevoel. Gedraaid zich mijn plaat.
1: Maar weet je wat ik zo grappig vind? Ze zegt toch eens hele goede vriendinnen, die worden tegelijk ongesteld.
0: Ja, nog twee dagen wij.
1: Jij zegt, de kat heeft naast de kattenbak gepist. Ik kom beneden, heeft olie op de grond gescheten.
0: Ja.
1: Wat is dit? Wij hebben gewoon een soort zelfde ochtend gehad.
0: Ja, nou, ik moet wel zeggen, op een gegeven moment kwam Tessa naar beneden, die zei, het was de kat niet, ik was het.
1: Jij zegt, Lotte heeft op de keukenvloer gegeten.
0: We hebben de ringbeelden hebben klaarstaan. Hey. Ik krijg misschien een tandpaks voor mij.
1: We kunnen in ieder geval de komende vier even tot rust komen. Even een beetje bijkomen met de ochtendshow van Joe. Hopelijk is jouw ochtend wat beter. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Even bijkomen met Genesis.

0: was dan weer met de Hot Stuff in de Koen en Sander Show, waar we zojuist het programma hebben geopend. Tot de conclusie kwamen dat we nog even een klein beetje moeten bijkomen.
1: Zo, ja. Het was hectisch al 24 uur. Maar we zijn er gewoon. At your service.
0: Zeg jij. Zo, dat is een Pim Fortuyntje deze.
1: At your service.
0: Zeg jij, we doen even. Zullen we even bijkomen nog met één liedje? En dan die grote spreuk van Sander?
1: Dus jij zegt nog een liedje draaien. Ja? En dan misschien de spreuk van Sander. Dus nog even niet de spreuk van Sander, maar eerst nog even een liedje.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: En welk liedje dan?
0: Nou, deze. Eerst of eerst?
1: Nee, laat het gewoon aan. Tuurlijk, mooie plaat.
0: Om de dag mee te beginnen, de spreuk van Sander volgt naar deze. Die mooie plaat van Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears.

0: Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Goedemorgen. 6:50 op de donderdagochtend. De ochtendshow van Joe. En die kan natuurlijk niet beginnen zonder... Daar is hij weer. De spreuk van Sander.
1: Een stoel zonder poten blijft gewoon een stoel.

0: Zou je nog één keer de spreuk kunnen herhalen van zojuist, Sanne?
1: Nee, dat is juist de kracht. Zelfs als je een scheurkalender hebt, je kan niet op 13 maart nog eens een keer terugbladeren naar 9 maart.
0: Zal ik hem dan even reproduceren?
1: Een stoel zonder poten blijft alsnog een stoel.
0: Ja. Komt kritiek op?
1: Van wie?
0: In de app van Joe, van Alex.
2: Sorry hoor, Sander, maar een stoel zonder poten is niet nog steeds een stoel, maar toch gewoon een zitting.
1: Nee, bij Alex dat is een stoel, maar dat is een stoel zonder poten.
0: Ja, ik snap de kritiek wel een beetje.
1: Stel even een eetkamerstoel, je haalt de dingen er vanaf. Dus de poten.
0: Ja.
1: Wat houdt nou toch geen zitting? Gewoon een stoel, dan zeg je, mijn stoel is kapot.
0: Ja, maar als stel, jij komt een kamer binnen, de kamer is helemaal leeg. Er staat daar alleen een stoel zonder poten. Zo, dus zonder poten, zo boem op de vloer.
1: Ja.
0: En dan zegt toch niet iemand tegen, dan zeg je niet, hé, er staat een stoel.
1: Dan zeg je, deze stoel is kapot, daar kan ik niet op zitten. Of zeg je, hé, wat mooie kamer, lege kamer, wat doe ik hier? Hé, daar staat in de hoek een zitting.
0: Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wil jij je mengen in deze discussie? Of,
3: ik sla even over.
0: Wat heb jij straks in het nieuws?
1: Of zal ik dan toch een nieuwe doen?
0: Oh!
1: Een hoge uitzondering.
0: Ik zou zeggen, broed er even op. Je moet nu echt even van goede huizen komen. Straks na het nieuws.
1: Oké, dat is goed. Ja. Ja.
3: Ja, na de lepelkaasjes met listeria, salamiworst met vreemde voorwerpen, is er nu weer iets wat wordt teruggeroepen.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Deze zaterdag... Super.

0: bij Bol.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Hubo, 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Hey!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
6: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 stuur.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Weerbericht van Buienradar. Vanmorgen een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje. Vanmiddag dan wordt het droog en 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie. 11 vertragingen op dit moment op de weg langs op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 35 minuten, dat komt door een ongeval. Er zijn reddings- en bergingswerkzaamheden bezig de hoogte van Terschuur op die A1. En verkeer richting Ede volg Amersfoort. Rij je om via de A1, de A28, de A27 en de A12. Gaan we naar het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Tijdens de landelijke OV-staking hebben gisteren 8000 mensen het werk neergelegd. De vakbonden vinden dat het een groot succes was. 24 uur lang reed er bijna niks. Voor deze studenten in Den Haag was het daarom een uitdaging om op school te komen. Zo hoorde Omroep West.
24: Ik ben gelukkig gebracht met de auto, maar anders had het niet mogelijk geweest om hier te komen.
25: Ik heb geen fiets, dus ik ben aan de wandel gegaan. Ik woon in de buurt van Den Haag Centraal, dus het is een goede 41 minuten wandelen. Maar gelukkig heb ik goede kuiten.
23: OV-medewerkers protesteerden gisteren tegen de bezuinigingsplannen op de uitkeringen. De agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt zijn jong en kwamen net van de opleiding af, schrijft het AD. De politiebonden maken zich zorgen. Het gebeurt namelijk regelmatig dat nieuwe agenten zonder ervaren collega op pad worden gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee agenten zwaar gewond. Inmiddels zijn ze allebei weer thuis. Heb je een notenallergie? Let dan even op. Albert Heijn roept de glutenvrije speculaasbrokken terug. Door een fout op het etiket staat er niet in dat er ook amandel in zit. Oh. Het kan gevaarlijk zijn als je daar allergisch voor bent. Het gaat om de verpakkingen met een houdbaarheidsdatum van 26 maart 2027. Je kan een product gewoon terugbrengen naar de winkel. Een bon is niet nodig. En na een hoop geruchten is hij dan gisteravond eindelijk aangekondigd. De allereerste opvouwbare telefoon van Apple. Hij heet de iPhone Duo en heeft het formaat van een paspoort. Maar wanneer je hem openvouwt, heb je een veel groter scherm vergelijkbaar met een kleine tablet. Dat was ook het doel van Apple om de iPhone en iPad met elkaar te combineren.
2: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. We started with the experience that we wanted for ourselves. A larger display that feels as natural and intuitive as iPad.
23: Ja, goedkoop is die alleen niet. Het basismodel van de iPhone Duo kost ruim €2400.
3: Zo!
4: Nee, ja, en dan moet je weten, Sander, dat als jij er nog even een dikkere harde schijf in wil hebben, dan loopt die op tot €4000.
3: Jezus, jongens, hé. Maar ik moet een nieuwe telefoon, want ik dacht dus al dat ik zelf zo'n opvouwbare had, maar dat was dus niet waar.
4: Dat ging even niet goed. Nee. Renske, dankjewel voor het belangrijkste nieuws, donderdagochtend. Ja, en zojuist beloofd door Sander.
3: Ja.
4: Jij hebt een spreuk gedaan. Doe hem nog even één keer.
3: Een stoel zonder poten blijft alsnog een stoel.
4: Kwam wat kritiek op?
3: Ja, is jammer, maar ik wil aangeven dat je mensen niet moet afschrijven als ze bijvoorbeeld gewoon niet voldoen aan de omschrijving die je in je hoofd hebt zitten als rigide mens.
4: Maar toch ben jij, heb jij de hand over je hart gestreken?
3: Ja.
4: En is daar een nieuwe spreuk van Sander?
3: Een feestje dat eindigt met meer dan vier gedijt altijd beter met de flexibele kringspier. Even gewoon een ander boekje, dacht ik zelf.
4: Dankjewel.
3: Waarmee ik wil aangeven dat...
4: Nee, het is duidelijk. Het is heel duidelijk. Jeroen, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
4: Had jij voorkeur voor de eerste spreuk of de tweede spreuk van Sander?
6: De eerste vind ik wat makkelijker.
4: Hey Jeroen, wij gaan weer een poging wagen om deze keer achter jouw beroep te komen. Het werk wat jij doet. Je bent 58 jaar, je komt uit Voorschoten. En hier is alvast vraag 1 van de beroepentest.
3: Jeroen, hoeveel moet jij praten voor en op je werk?
6: Mijn werk bestaat bijna alleen uit praten.
4: Een collega van ons. Doe iets op de radio misschien. De beroepentest gaan we spelen samen met jou over 3 minuten hier in de

0: is het beroep van Jeroen uit Voorschoten. Hij is 58 jaar. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Ja, Sander, die alsof hij het aanvoelde, stelde de vraag: hoeveel moet jij praten voor en op je werk? En toen zei hij: ja, mijn werk bestaat bijna alleen maar uit praten. Dus daarmee hebben we natuurlijk al de nodige kennis in huis. Kunnen wij vol goede moed naar vraag 2?
2: Ja, wanneer komen. Want ja, je praat met mensen natuurlijk, denk ik. Wanneer komen die met jou in aanraking?
1: Wanneer komen ze bij mij in aanraking?
2: Ja.
1: Dat kan zo'n beetje elke dag zijn en elk moment van de dag. Dus het kan 's ochtends om 9 uur zijn of 's avonds om 12 uur.
2: Oh, ook 's avonds laat?
1: Ja, helaas.
0: Welke opleiding heb jij moeten afronden voor je werk?
1: Voor dit werk heb ik geen enkele opleiding gevolgd. Ik ben er zo ingerold.
2: Okay,
1: dus mijn achtergrond, ik heb een horeca- en evenementenachtergrond, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken.
2: Wat vind jij het leukste? Wat is het doel van jouw werk?
1: Mijn doel, dat is een goede vraag van mijn werk, is dat ik mijn omgeving een stukje beter maak. Cryptisch, hè?
2: Ja, heel cryptisch.
0: Ja, het is wel een beetje...
2: Maar ik heb wel het idee dat jij een beetje in de entertainment-achtige sector zit, in het vermaak.
0: Ik vind wel... Nee, nou ja, laten we er de vraag van maken. Zit jij in de entertainment sector?
1: Nee.
0: We hebben nog 2 vragen die we mogen stellen.
1: Oh jeetje, jongens.
0: We hebben nog voorlopig 0 appjes binnen.
2: Ja, dat is niks nieuws, hè?
0: Wat?
2: We hebben nooit appjes.
0: Nou, ja, juist wel.
2: Tot welke beroepsgroep... Onder welke beroepsgroep valt jouw werk?
1: Ik ben 100% ambtenaar. Voor een, ik zal een kleine hint geven, voor een nogal grote gemeente in het land. En met de nodige problematiek.
2: Oh.
0: Kun jij ons, Jeroen, een... Je praat veel, hè? Bijna alleen maar. Mm-hmm. Kun jij ons dan een zin of een term of iets delen? Wat jij dan echt, wat je vaak gebruikt, het liefst, waar wij ook nog een klein beetje uit kunnen afleiden wat het werk is wat je doet.
1: Nou, er kunnen wel eens rond mijn werk de nodige dingen gebeuren. En wat ik dan doe is sowieso de betrokken partijen enorm geruststellen of vooral verder helpen. Door te schakelen tussen een aantal partijen binnen de gemeente of binnen mijn werkomgeving.
2: Ja, nu klink je als een ambtenaar. Ja,
0: oké.
2: Jeetje.
0: Nou, ik zie nu gelukkig heel veel appjes binnenkomen. Dus luisteraars, die komen in ieder geval met suggesties. We kunnen de hulp gebruiken, Jeroen, om achter jouw werk te komen. We gaan ons even buigen over alles wat er binnenkomt. En dan hebben wij straks een antwoord voor je. Tot zo.
1: Yes, hoi.

0: Mr. Big Wild World, er komen veel appjes binnen voor. De beroepentest. Onze beroepentest vandaag met Jeroen uit Voorschoten, 58 jaar. Wat weten we aan de hand van de 7 vragen over het werk wat hij doet? Nou, hij praat veel, eigenlijk alleen maar. En dat praten kan ieder moment van de dag zijn, zelfs 's avonds laat. En dat doet hij omdat zijn doel met zijn werk is de omgeving beter te maken. Dat doet hij onder andere door, als er iets gebeurd is in zijn werkomgeving, de betrokken partijen gerust te stellen en te schakelen tussen die verschillende partijen. Hij is 100% ambtenaar voor een grote gemeente in Nederland met de nodige problematiek, zei hij. Jeroen heeft geen opleiding nodig voor dit werk en hij zit niet in de entertainment sector.
1: Ja, er komen heel veel, echt heel veel suggesties binnen. Dank daarvoor. En bij alles denk ik, oh, dat zou wel eens kunnen kloppen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld bij wat Natasja zegt.
2: Ik denk dat hij werkt bij het RSC van de politie. Dat is eigenlijk de telefooncentrale van 0900-8844. Dus...
1: Ja, nou ja, en dan gaat bijvoorbeeld Dylan, die zegt de ambtenaar, crisisdienst, gemeente, mediator, maatschappelijk bemiddelaar. Wij denken dat hij werkt bij een hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten, zegt Teunis. Uitvaarten, denkt René.
0: Oh, ja.
1: Incidentcoördinator, zegt Martin. Wijkcoach, nazorgmedewerker, woordvoerder, wat meerdere keren binnenkomt, is burgemeester.
0: Oh.
1: Dat zou wel een stunt zijn, dat wij gewoon nu een burgemeester aan lijn hebben. En op het spoor van zijn zit er ook veel.
3: Het is duidelijk, meneer is wethouder.
0: Oh ja.
1: Ja, en wat ook, moet ik toch even zeggen, vind ik een mooi beroep, daar heb ik verschillende films over gemaakt. Onderhandelaar van de politie. Dat ergens een gijzeling is en dat je dan wordt, en dan moet je gaan praten.
0: Hij heeft het wel over verschillende partijen.
1: Ja.
0: Daar heeft hij het natuurlijk wel over.
1: Want wat zei hij nou helemaal aan het einde? Even kijken hoor. Er kunnen dingen gebeuren, dan stel ik de betrokken partijen gerust.
0: Ja.
1: Verder helpen door te schakelen tussen aantal partijen binnen het gemeentewerkgeven.
0: Nou, dat,
1: is hij niet gewoon woordvoerder voor de gemeente?
0: Ja, maar stel je dan betrokken partijen gerust? Dan vind ik dat telefoonnummer 0...
1: Nou ja, dan ben je wel naar de mensen toe.
0: Maar als jij de politie nodig hebt, bijvoorbeeld telefoonnummer belt, stel je ook mensen gerust? Ja, kijk, ik heb het idee dat een woordvoerder voornamelijk het woord voert en dan weinig eigen verantwoordelijkheden heeft. Maar misschien heb ik het helemaal mis.
1: Dat kunnen nu gebeuren. Ja, jij denkt dat in een telefoon.
0: Ja, nee, ja, goed. Dat zei Natasja natuurlijk net. Waar zou jij voor kiezen?
1: Ja, ik heb gisteren de doorslag gegeven. Dat was fout. Maar ik denk toch dat hij iets van woordvoering doet. Communicatie. Mediator. Ik denk dat hij het vooral echt van praten moet hebben en niet zozeer van praten aan de telefoon.
0: Jeroen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen jongens.
0: Ben jij woordvoerder?
4: Nee. Jullie zaten er even heel dichtbij.
0: Oh, nee toch?
1: Burgemeester.
4: Nee, ook niet. Ook niet. En ook geen wethouder. En ik sta lekker met mijn voet in de klei.
0: Politieman?
4: Ja, zo. Nee. Nee, nee, nee.
0: Wat doe je dan?
4: Jullie zaten dichtbij bij de functie wijkcoach. Maar ik ben wijknetwerker in een probleemwijk in Rotterdam.
0: Oh.
4: En alles wat de wijken aangaat, of het nou grasprietjes zijn, of schietpartijen, de losse stenen, tot burenruzies, alles komt langs mijn tafeltje. En daar probeer ik de regie op te voeren. En daar heb ik alleen maar mijn stem voor nodig. Dus geen computers,
0: nee.
4: Geen apparaten.
0: En zo te horen heb je heel veel plezier in je werk, joh.
1: Nou.
4: Ja, dat klopt wel. Ja. Ik heb de mooiste baan van de wereld, zeg ik altijd. Maar het is al hard werken, want wat ik al zei, ik werk ook vaak 's avonds.
1: Ja, snap ik. Dat staat nooit stil. En moet je ook met het glasvezel en zo? Omdat je een wijknetwerker bent?
4: Ja.
0: Als altijd netwerk.
4: Nee, hele goeie.
0: Dankjewel Jeroen, fijne dag vandaag.
4: Maar Swint, en veel plezier morgen, hè, met jullie jubileum.
0: Dankjewel. Yippa!

0: goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor de donderdag. Straks het nieuws van 7 uur. Renske, waar ga je het over hebben?
1: Er zijn weer meerdere records gesneuveld. Je hoort straks welke.
0: Komt straks ook een heel mooi liedje aan in de ochtendshow. Vroeger echt wel fan geweest van deze band. Een liedje uit de jaren 90, Sander. Eén noot. Strong.
2: Ben je fan? Ben je een fan? Ja.
0: Ja, ik vond dit, dat album, de score, ja, ik vond het fantastisch. Het was even een heel ander soundje, geluid.
2: Ja, ja, ik zeg Twarres.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Nee, de Fugees.
0: Ja, ik moet de titel hebben natuurlijk.
2: Oh, ik,

0: nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
8: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Goedemorgen, 7 uur het nieuws, Renske van der Zalm.
3: Goedemorgen. Het was de heetste augustus ooit. Afgelopen maand zijn er wereldwijd opnieuw veel temperatuurrecords gesneuveld. Volgens de Europese Klimaatdienst werd het op aarde gemiddeld bijna 17 graden. En ook het zeewater was met gemiddeld ruim 21 graden warmer dan ooit. De aarde warmt door de uitstoot van broeikasgassen steeds verder op, met alle gevolgen van dien. Van hittegolven en bosbranden tot extreme droogte die de economie miljarden kost. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Dat bevestigde de veiligheidsregio nadat ze uren naar de man hadden gezocht. Dat deden ze onder andere met sonarboten en duikers. Voor de kust van de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een grote brand op een veerboot. Bijna 90 mensen worden nog vermist. De kustwacht heeft tientallen mensen uit het water kunnen redden, maar het schip wordt nog volop geblust. De boot voer vlakbij een bekende toeristische plek, maar het is nog onduidelijk of er ook toeristen aan boord waren. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft niet opnieuw voor een stunt gezorgd op de US Open. Hij speelde vannacht de kwartfinale tegen de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. De Duitser is een van de grote favorieten voor de titel en dat maakte hij waar. Zverev won met veel gemak van de Zandschulp, klonk zo bij Eurosport.
4: En dan is het gedaan. Zit het toernooi erop voor Botik van de Zandschulp? Is het bereiken van de kwartfinale natuurlijk wel een prachtig resultaat.
3: Alle Nederlanders liggen nu uit het toernooi.
5: Toch jammer hoor. Zo'n stuntje. Ik heb er weer even zin in. Gewoon dat,
2: Het is echt knap dat hij zo ver gekomen is.
5: Absoluut. Maar dat hij dan, het zou zo lekker zijn als je dan gewoon weer half en dan een hele. Dat we lekker dromen met z'n allen. Ja. Dat zou lekker zijn. Misschien in de toekomst.
3: Krijg je nog weer van Buienradar. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje. Vanmiddag droog en het wordt 19 tot 22 graden.
2: 15 vertragingen op dit moment op de weg. Het valt wel mee met de drukte. Behalve op de A2. Daar een fikse vertraging. Den Bosch richting Utrecht bij Geldermalsen. 55 minuten extra reistijd zijn reddings- en bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk daar. Verkeer richting Ede op de A1. Hou er even rekening mee. Volg Amersfoort. Je kan dan keren bij het knooppunt Hoevelaken. Er is daar een ongeluk gebeurd. De hoogte van Terschuur.
6: Dit is Joe met Koen en Sander.
7: De Koen en Sander Show.
2: Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, gisteravond Feyenoord. Vanavond PSV in de Champions League. En raad eens even, wij hebben

0: You Too en Pride in the Name of Love. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, donderdag. Donderdag 10 september. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. En ik zeg ook natuurlijk goedemorgen Sander.
3: Hey, goedemorgen.
0: En nieuwslezer Renske.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik moet even aan jou denken, Renske.
4: Oh.
0: Je had ons gisteren natuurlijk ongelooflijk tuk. Terwijl wij dachten, zo, we gaan Renske even beetnemen. Ja, werd het eventjes precies 180 graden de andere kant op.
3: De bedrieger bedrogen.
0: Ja, er staat, mocht je het gemist hebben, wil ik even verwijzen naar het filmpje. Op onze Instagram-pagina, @koenensander. Heeft te maken met Sander, die dacht, ach, ik ga even gewoon 11 verschillende shirtjes aantrekken. Kijken of Renske het door heeft.
3: Ja.
0: En wij dachten, ze heeft helemaal niks door.
3: Nee, joh.
0: Ze heeft helemaal niks door.
3: Ja, appte maar nog. Wat een dooie.
0: Nou, dat appte ik niet, Sander. Nee. Ja, bleken wij dus. Nou, laat ik het zo zeggen, we hebben een fatale blunder begaan.
3: Absoluut. Iets volledig over het hoofd gezien. En dat maakt het alleen maar leuker eigenlijk.
0: Ja, check even het filmpje, is leuk. Zo, nou, wat hebben we dan deze ochtend allemaal te melden? Nou, gisteren natuurlijk de landelijke OV-staking. Het goede nieuws is, vandaag rijdt alles weer. Ook de treinen rijden weer. En er is even een onderwerp dat we straks moeten bespreken. Het betreft namelijk de etiketten in de trein. En de vraag, mag je je schoenen uittrekken in de trein?
3: Oh.
0: Daar gaan wij ons straks even over buigen. Reacties mogen nu alvast binnenkomen, met name van treinreizigers. Mag je schoenen uittrekken in de trein? Wat vind je daarvan? Kom maar even door in de app van Joe. Gisteren was de presentatie van Apple. De echte fans hebben daar natuurlijk al heel lang naar uitgekeken, Sander. Jij ging er even lekker voor zitten om 7 uur gisteren.
3: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het toch wel bijzonder dat Apple eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. Zo zie ik dat.
0: Wat bedoel je?
3: Nou, ze hebben nu een dubbelklapper.
0: Ja, een opvouwbare iPhone is gisteren.
3: Ja, en dat is natuurlijk niks nieuws.
0: Klopt.
3: Nou, toch?
0: Dat klopt.
3: En ik vind daar nou niet de meerwaarde van een iPhone in zitten.
0: Nee.
3: Goed, ze doen er nogal druk over. Hij is gepresenteerd. Het is dichtgeklapt, is die 5,4 inch. Dat is zo groot als een paspoort. Eenmaal open, vouwt hij uit tot 7,6 inch. Dichtgevouwen is hij 9 mm dun. En op opengeklapt is hij 4,5 mm dun. Het gaat je €2339 kosten. En opengeklapt €3412.
0: Maar goed, als jij er een voorspelling... Ik heb gisteren zitten kijken. En het is heel veel bla bla. En je denkt eigenlijk met alles, oh nou, dat is wel... Maar als je onderaan een streep nou bekijkt wat er eigenlijk gepresenteerd is... valt het gewoon een beetje tegen.
3: Het valt tegen. Het is ook knetters duur.
0: Heel duur.
3: Heel
0: zelfs
3: duur.
0: Oude iPhones worden duurder, hè?
3: Ja?
0: Heeft allemaal te maken met het chiptekort en noem maar op. Ja.
3: Maar goed, en dan sta je al een harde schijver in... en je gaat richting de €4000. Ik vind heel veel geld. En toch, dat is het knappe van een groot Amerikaans bedrijf als Apple. Dat heb je ook bij bijvoorbeeld McDonald's of Coca-Cola. Toch denk je, ik moet hem hebben.
0: Ja.
3: En dat is ook bij een Big Mac.
0: Het komt ook door die gelikte presentatie. Ja. Het ziet er

0: trappen er toch met z'n allen massaal in.
1: Ja, gisteren op hetzelfde tijdstip speelde Feyenoord in en tegen Barcelona verloren met 5-1. Nou ja, zagen we wel een beetje aankomen. Ja. Zagen we wel een beetje aankomen.
0: Altijd, altijd leuk. Een stunt is altijd in potentie in de maak, maar het mocht niet baten. Na 3 minuten was het al 1-0. Ja. En dan weet je wat. Ja.
1: Dan weet je genoeg. Vanavond de beurt aan PSV.
2: Ja. Met Joe zit je front row.
1: En dit is leuk. Ah, dit is, ik durf het uniek te noemen. Vanavond 7:15, Champions League. PSV tegen Shakhtar Donetsk. En we hebben hier 2 kaarten liggen.
0: Ja, je kan vanavond gewoon even bellen. Ik ben wat later thuis, want ik moet of mag naar de wedstrijd PSV Shakhtar Donetsk. Dus als jij zo meteen een goed antwoord weet te geven, ben je er vanavond bij.
1: Vanavond nog?
0: Vanavond nog.
1: Gewoon vanavond in het PSV-stadion in Eindhoven.
0: Let wel. Inclusief hapje en drankje.
1: Oh.
0: Ja.
1: Het enige wat je moet doen is antwoord geven op het raadsel van Sander.
0: Ja, het is niet een voetbalgerelateerd raadsel, het heeft wel met voetbal te maken. Maar nee, het is gewoon even, het is vroeg in de ochtend. Die grijze massa moet eventjes in beweging komen. Dus kortom, we gaan wat beleven om 7:10.
1: Oké, okay, luister goed. Zet de radio even een klein tikje harder. Dit is jouw kans om die 2 tickets te winnen voor PSV vanavond in de Champions League.
0: Ja, komt u. Geertruida. Obispo, Wanner, Gustil, Perisic, Van Bommel, Pepi, Dest, Mauro Junior, Schouten, Lammers, Dennisman, Bayraktarević en Peter Bos staan op het trainingscomplex De Hertgang langs de lijn te kijken naar het tweede elftal van PSV. Ze staan met z'n 14e onder 1 paraplu. En toch wordt geen van hen nat. Hoe kan dat? 14 man. Met z'n onder 1 paraplu en geen van hen wordt nat.

0: jammer gisteren. Ja, het was ook wel een stunt geweest als ze daar een resultaat hadden gehaald tegen Barcelona. Maar het is Feyenoord niet gelukt in de Champions League. Wel heel gaaf om te zien, toch? Gewoon daar in Camp Nou, Barcelona, ja, Feyenoord. Ja,
1: absoluut. Ja hoor, die jongens van Feyenoord, de selectie, die gaan dit nooit vergeten, denk ik.
0: Nee, daarom. Nee. En ze hebben toch nog even één keer gescoord, dus dat is lekker. Vanavond PSV tegen Shakhtar Donetsk in eigen huis. Aftrap 7:15.
1: Voorspelling, hè? Want jij bent de PSV-man.
0: Ja. Oh, mag ik voorspellen?
1: Nou, sterker nog, je moet voorspellen.
0: Ik denk dat PSV met 2-1 gaat winnen.
1: Oh, ja, lekker. Goed begin is het halve werk.
0: Nou, dat zou wel even lekker zijn, ja.
1: Ja.
0: Wij hebben, ja, dat is wel uniek, we hebben hier gewoon 2 kaarten liggen voor de wedstrijd van vanavond. Je kan dus vanavond gewoon front row met een hapje en een drankje naar die wedstrijd gaan kijken. Maar dan moet je wel antwoord geven op het raadsel van Sander.
1: Ja. Geert Ruido, Obispo, Wanner, Gustil, Perisic van Bommel, Peppi, Dest, Mau Junior, Schouten, Lammers, Dennisman, Bayraktarević en Peter Bos staan op het trainingscomplex De Hertgang langs de lijn te kijken naar het tweede elftal van PSV. Ze staan met z'n 14e onder 1 paraplu en toch wordt geen van hen nat. Hoe kan dat?
0: Ja. Silke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, ik hoor de zachte G al.
2: Zeker, ja. Ik woon 100 meter van het PSV-stadion.
0: Nee, joh.
1: Oh.
2: Ja. Ja.
1: Is dat,
2: we zijn
1: is dat
2: niet
1: leuk?
2: Bij vanavond. Ja, we horen ze altijd. We horen natuurlijk iedereen juichen, of niet.
1: Of
2: maar,
1: niet.
2: Ja.
0: Hey, en we? Wie zijn we?
2: We, ik, mijn man en mijn 2 kinderen.
0: Oké, en is iedereen PSV-fan?
2: Ja, vooral mijn man, ik en mijn zoon.
0: Mm-hmm.
2: Dus, nou ja, mijn man is PSV-fan, maar houdt gewoon van het voetbal.
1: Ja.
2: En mijn dochter natuurlijk ook, maar ja, allemaal.
1: Ja, die is meer voor Ajax, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nee. Hey Silke, ze blijven allemaal droog.
2: Ja.
1: Hoe kan dat?
2: Dat komt.
1: Geen van hen is nat.
2: Omdat het niet regent.
1: Het regent niet, zo simpel is het.
2: Ja.
1: Komen toch foute antwoorden binnen. Ze zitten op elkaars nek. Ze staan binnen. Er is een afdakje. Ze hebben een parasol erop liggen. Het is allemaal niet goed. Nee, het regent gewoon niet.
0: Is wel de vraag, Silke. Ja, 2 kaarten. Wie gaan er dan nu?
2: Ja, ik denk sowieso ik, natuurlijk.
1: Juist. En je dochter, ja. Dat zou nou leuk zijn.
2: En mijn dochter.
0: We wensen je hoe dan ook een hele, hele mooie avond dat de PSV mag gaan winnen. En laat morgen even weten hoe het was, hè.
2: Oh, ze zijn hartstikke blij. Ik ga ze nu bellen.
0: En mocht je er vanavond niet bij zijn, kun je natuurlijk wel gewoon kijken. 7:15 is de wedstrijd PSV tegen Shakhtar te zien op Ziggo Sport. Dit is Blondie in de ochtendshow.

0: Blondie in Heart of Glass. Het is bijna 7:30. Zometeen krijg je het nieuws van deze donderdag van Renske.
1: Ja, we weten de weg weer te vinden naar iets ouds en vertrouwds.
0: Wat het is, hoor je zo.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren.

0: powerpeer.nl/business.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van powerpeers.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Het weer van Buienradar. Vanmorgen een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje mogelijk. Maar vanmiddag droog wordt het 19 tot 22 graden. En er is de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 35 vertragingen. Dat valt wel mee met de drukte. Het valt niet mee op de A2 in Den Bosch richting Utrecht voor de Martinus Nijhoofdbrug. Een uur vertragingen, een file van 13 kilometer daar. In de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht 25 minuten. Het is 19:30 in de Koen en Sander Show. Renske, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het was vorige maand behoorlijk warm. Afgelopen augustus gaat de boeken in als warmste ooit gemeten. Volgens de Europese Klimaatdienst werd het op aarde gemiddeld bijna 17 graden... waarmee er opnieuw grote temperatuurrecords zijn gesneuveld. Ook het zeewater was met gemiddeld ruim 21 graden warmer dan ooit. Door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde steeds verder op... wat leidt tot hittegolven, bosbranden en extreme droogte. De Klimaatdienst maakt zich zorgen... want de droogte kost onze economie ook miljarden. Tweede Kamervoorzitter Van Kampen is helemaal klaar met protesten vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die dinsdag het vragenuurtje verstoorden met geschreeuw. Klonk toen zo.
17: U gelooft het niet.
18: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik.
16: Ook krijgen de demonstranten een verbod voor de Tweede Kamer. Als dit nog een keer gebeurt, wil de voorzitter direct de hele tribune laten ontruimen. Goed nieuws voor mensen met een beenprothese. Ze kunnen voortaan gewoon de attracties van de Efteling in... zonder hun prothese af te hoeven doen. Speciaal voor hen is namelijk de Safe Strap ontwikkeld. Een speciale veiligheidsriem die de beenprothese tijdens de rit stevig op zijn plek houdt. De riem is ontwikkeld samen met de TU Delft... en ze leggen bij RTL uit hoe de strap precies werkt.
19: Dan gaat er een mandje om je bovenbeen, onder je knie en onder je enkel. En die trek je eigenlijk wel strak voordat je in de achtbaan gaat zitten. Zodra je gaat zitten, dan trek je hem nog iets aan. En dan kan je veilig een ritje maken.
16: Vanaf 1 oktober is de Safe Strap beschikbaar bij 4 attracties... waaronder de Baron en de Zweefmolens.
15: Het is om te voorkomen dat die prothese loskomt... en ergens tegen iemand zijn hoofd aanvliegt.
16: Precies, of ergens anders belandt op plekken waar je dat niet wil.
2: Ja, dan kan je wel een soort van je benen in je nek leggen.
16: Ja, steeds meer mensen weten de weg naar de bibliotheek weer te vinden. En vooral jongvolwassenen zijn vaker lid van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg vorig jaar namelijk met maar liefst 22%. En dat succes is niet zo gek, want bibliotheken is tegenwoordig veel meer dan alleen een plek om boeken te lenen. Het is volgens het AD echt een ontmoetingsplek geworden waar je kunt werken, koffie drinken en zelfs films kunt kijken.
7: Oh.
16: In de Brabantse Vught kan je ook biljarten in de bibliotheek. En om te zorgen dat iedereen er eentje in de buurt heeft, wil het kabinet gemeente vanaf volgend jaar mogelijk verplichten om minimaal één bibliotheek te hebben.
7: Zo, maar als ik ergens lang niet ben geweest, dan is het de bibliotheek.
2: Oh ja, dat snap ik wel.
7: Jij komt met de kindjes daar nog regelmatig, hè?
2: Ja, zeker, maar niet voor mezelf. Ik ga bijna wekelijks naar, want ja, je blijft je wel schil kopen aan boeken. Het is gewoon heel mooi. Want ze kunnen, het is goed. Het is inderdaad een oase van rust. Het is fijn. Als je zo'n bibliotheek binnenstapt. En dat blijft nog, dat is het mooiste. Je moet echt stil. Je moet echt een beetje gedempt volume hebben. Veel mensen lezen en werken daar ook. Ik merk dat ik nu al zacht ga praten. Maar dat geeft meteen rust, weet je. Dat heeft het is een hele vertrouwde, veilige, rustgevende omgeving. En inderdaad, het inspireert. Want je kan er alle kennis van de wereld staat dan in de bibliotheek. En die kindjes mogen allemaal kinderboeken. Maar ik ga zelf. Ik heb ontzettend smetvrees.
7: Oh ja.
2: Ja, ik heb ooit een keer een boek geleend. En daar zat op pagina 16 zat al een nou, ja, ik zal het maar vertellen. Heeft iemand gewoon zijn neus geleegd in dat boek?
7: Nee.
2: Daar ben ik de komende 340 jaar genezen. Ja, vies.
7: Nou, dan heb ik nu wat voor jou. Want ik heb even zin in een discussie. Mm-hmm. Een discussie op de radio met ons en de luisteraars. Dus bemoei je er ook tegenaan in de app van Joe. Het gaat over de trein.
2: Ja.
7: En het volgende. Mag je je schoenen uittrekken in de trein?
2: Ja.
7: Dan wil ik straks jouw mening wel even.
2: Oké. Die heb ik.
7: Dat had ik al zo voorgevoeld.
2: Die heb ik.
7: Laat het even weten.

0: Toto, Rosetta, straks in de ochtendshow Earth, Wind & Fire.
1: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: En het goede nieuws van vandaag is, alles rijdt weer. En dan heb ik het even over het openbaar vervoer, de treinen, de bussen, de trams. Het gaat allemaal weer.
2: Ja, de pont ook. Dat was mooi in Amsterdam. Dan heb je van noord naar het centrum heb je pontjes. Die gaan heel vaak. Maar dat was gisteren natuurlijk niet. Dus moest iedereen met een fiets over de enige brug over het water in Amsterdam. Dan ga je de Schellingwoudebrug. Maar die had storing, dus die stond de hele dag open.
0: Ach.
2: Dus er kon meer naar de overkant.
0: Nou, na de staking van gisteren mogen we gewoon weer onder andere met de trein. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp. Mag je je schoenen uittrekken in de trein?
2: Ja, Koen, wat vind je zelf?
0: Ik vind dat dat kan.
2: Nou ja.
0: Nee, ik vind dat dat kan. Kijk, zeker voor de lange treinreis kan ik me voorstellen dat het lekker is om gewoon eventjes zo de boel te laten. Schoentjes uitdoen. Kijk, in mijn geval, ik trek ook elke dag schone sokken aan. Ja, dat gaat niet stinken of ruiken of wat dan ook.
2: Nee, maar goed, dan vertrouw ik op jouw hygiëne, kan ik wel vertrouwen.
0: Ja.
2: Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle 15, 16 miljoen andere treinreizigers.
0: Nee, kijk, als iedereen het doet, maar ik vind dat moet gewoon kunnen. We leven in een vrij land, moet gewoon kunnen. Gewoon een relaxte manier van treinreizen. Dus ja, als je die behoefte hebt, doe het lekker.
2: Maar jij zit in een viertje. Dus twee om twee, hè? Twee.
0: Ja.
2: En iemand dus, want je weet, schoenen uit betekent dan mogen je sokken, met je sokken mag je op het bankje.
0: Ja.
2: Dus jij zit daar zo, je mag gewoon net je tas naast je. En dan komt Maurits uit Sertogenbosch. Die heeft de hele dag gelopen op die. En die gooit eventjes. Ja, die schoen. Gadverdamme.
0: Ik begrijp hieruit dat jij niet zo enthousiast bent.
2: Nee. Nee, je betaalt gewoon voor service, voor kwaliteit. Je wil van A naar B. En als iedereen zijn schoenen uit, wat mensen lopen. En zeker op zo'n warme zomerse dag. Ja, daar moet ik niet aan denken. Kijk, als je sandalen aan hebt, vind ik het. Maar je wordt geconfronteerd met dingen die gewoon verstopt horen te zitten. Namelijk voeten.
0: Ja, maar daar heb jij sowieso een
2: uitdaging
0: tegen.
2: Ja, maar van die sokken die met gaten erin. En dat loeft, hand staat gewoon je kant op. Ja, ik ga ook geen visrooster in de trein. Dat doe je ook niet.
0: Een vis roosteren in de trein?
2: Ja.
0: Wat een stomme vergelijking.
2: Ja, dat gaat ook stinken.
0: Ja, maar je gaat geen vis, dat doet niemand, Sander.
2: Nee, nou, ook weer je schoenen uit.
0: Nee, dat is niet waar. Nee, dat gebeurt wel degelijk.
2: Ja, daar moet je wat voor zeggen.
0: Toon heeft ons een berichtje gestuurd.
3: Eén goedemorgen, ja, natuurlijk. Je mag je schoenen uit in de trein. Ja. Mits als je je voeten hebt gewassen.
0: Ja. Dat zegt Toon dan.
2: En met zo'n lachje dat hij denkt, ik was mijn voeten nooit.
4: Ik vind dat je de schoenen aan moet laten, want anders gaat het stinken in de trein en in de bus.
0: Ja, precies. Ja. Dirk.
5: Goedemorgen, Koen en Sander. Waarom zou je de schoenen niet uit mogen trekken in de trein? Ja. Zeker als je heel ver moet, kan dat best fijn zijn.
0: Kan dat lekker zijn, ja. Ben ik helemaal eens met Dirk.
2: Ja, maar je denkt alleen aan jezelf. Daar gaat het om.
0: Ja, maar je vraagt toch mijn mening?
2: Nee, deze mensen. Maar je hebt gewoon nog met medepassagiers te maken.
0: Milou?
6: Schoenen uittrekken in de trein? Nee. Gewoon nee, nee en nog eens nee. Bah.
2: Ja. Ja, Vincent zegt misschien wel goed. Ik ben van mening dat er een aparte wagon of een treindeel moet komen voor mensen die hun schoenen uit willen doen. De kaascoupé. Vind ik een goeie. Dat wordt de derde klasse.
0: Ik zie Esther nog binnenkomen.
7: Goedemorgen, Koen en Sander. Nou, ik vind eigenlijk wel dat het kan. Ja, waarom niet?
0: Ik zou eigenlijk zeggen vandaag, de treinen rijden weer. Neem gewoon even de proef op de som.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Als mensen zonder schoenen in de trein gaan staan, dan ga ik staken.
0: Ja, maar jij gaat sowieso nooit met de trein, Sam.
2: Morgenavond weer.
0: Morgenavond?
2: Ik ga heel vaak met de trein.
0: Waar ga je morgenavond heen?
2: Hilversum.
0: Oh.
2: Ja.
0: Is waar, ja. Ja. Earth and Fire Fantasy en straks...

0: Medley, Medley Deeply.
1: De mop van Cato.
2: Ja, Truly, Manly, Deeply ben ik verliefd op mijn dochter Cato. En dat pareert ze altijd met een heerlijk mopje voor ons elke dag.
3: Sarah gaat een nieuwe rok kopen. De verkoopster vraagt: moet er nog iets veranderd worden? Alleen de prijs, antwoordt Sarah.

0: van Joe en het nieuws van 8 uur zometeen. Renske.
1: Ja, de treinen rijden nu naar de staking weer, maar de volgende hobbel op het spoor dient zich al aan.
0: Hoor je zometeen en...
2: Zijn dat het uittrekken van schoenen?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Sander, één noot van een grote hit.
2: Oh,
0: een drumroffeltje.
2: Mag ik hem nog één keer horen?
0: De vraag is, hoe heet dit nummer?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Nootje erbij.
2: Oh, maar baby, dat is Jackson 5. Blame it on sunshine.
0: Ja,
2: en dan? Blame it on a good times. Doe wij blame it on the boogie.
0: Ja.
2: Godsamme.
0: Hoor je zo.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: deals bij Bol. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
3: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea. 2 plus 3 gratis. En conferansperen. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
9: De Koen en Sander Show. 8 uur. Renske.
10: Goedemorgen. Treinreizigers moeten wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt het fors gestegen aantal problemen namelijk maar niet onder controle. De afspraak is dat er hooguit 520 grote storingen per jaar mogen zijn. Maar ProRail gaat daar dit jaar opnieuw ruim overheen. Ook volgend jaar verwacht de spoorbeheerder de limiet niet te halen. Vaak kan ProRail er weinig aan doen, zoals bij spoorlopers, dieren rond het spoor of extreem weer. Moet je over de A28 bij Nijkerk? Goed nieuws. De Hardenbergenbrug is sinds gisteravond weer open. En dat betekent dat je tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om hoeft te rijden. Maandag ging de brug dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers van de brug was zand en grind weggespoeld. De brug zou eigenlijk vanavond pas open gaan, maar de spoedreparatie ging sneller dan gedacht. Spanje wist wel degelijk van tevoren dat een stormloop op komst was bij de exclave Ceuta, blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Eind juli werd Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika, overspoeld door tienduizenden migranten. De Spaanse Veiligheidsdienst had daar al voor gewaarschuwd, zo blijkt nu. Dat is opvallend, want de Spaanse premier Sanchez zei eerder namelijk dat de bestorming een grote verrassing was.
11: Ceuta, zeg je, hè?
10: Ja.
11: Ik had laatst nog iemand die had het over Keuta.
12: Oh. Ja, zo schrijf je het wel, maar...
10: Ja, dat is wel heel Nederlands, ja, Keuta.
11: Keuta.
10: Ja, dan gaan we nu naar voetbal. Ondanks de harde nederlaag van Feyenoord gisteravond in de Champions League is Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tevreden. Barcelona bleek een maatje te groot, zodat 5-1. Toch speelde Feyenoord goed, zegt van Bronckhorst.
13: Soms verlies je met 5-1 en voel je je kansloos. En heb je eigenlijk niet gezien wat je wil zien van tevoren. Ik denk dat we vandaag in de momenten heel moeilijk hebben gehad tegen een geweldige ploeg. Maar ik denk dat we ook momenten hebben gepakt om ook het voetbal te spelen wat we willen.
10: Was te horen bij Ziggo. Vanavond is het de beurt aan PSV. Om 7:15 spelen zij hun eerste wedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Krijg je het weer van Buienradar. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje. Vanmiddag droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
9: Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 59 files. Dat is eigenlijk voor de donderdag niet eens heel druk. Er zitten wel een paar langere vertragingen bij, hoor. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 3 kwartier. Een te hoog voertuig probeert de Drechttunnel door te komen. Dat is niet zo handig. Op de A16 Rotterdam-Breda bij die Drechttunnel 35 minuten extra. A16 Terbrechtseplein-Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord 35 minuten. En een uur op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht Centrum.
14: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
15: En dat gaan we vieren.
14: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Koen en Sander.
16: De Koen en Sander Show.
9: Ja, Sander, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen.
9: Nou, morgen de grote dag, hè?
11: Morgen, ja, we feest.
9: 20 jaar en Kai van de middagshow, ja, die...

0: Bob Marley.
1: En hij hield ook wel van een beetje gras.
0: Ja. Even een jonko opsteken.
1: Even een jager.
0: En dan een balletje trappen en dan ja, de studio in. Dat was het leven van Bob Marley samen met de Wailers. Could You Be Loved? In de Koen en Sander Show. Goedemorgen zeg. Donderdag 10 september. 5 over 8. Morgen de grote dag. Dan bestaat het programma op de kop af.

0: Ja, het is 10 september. Het is vandaag beloofd dat het een mooie dag wordt. Maar vannacht heb ik iets meegemaakt. En ik wil het graag even met jullie delen.
1: Oh.
0: Ik moest 2:15 moest ik even te plassen gaan. Ja, ik ga richting de 50, hè. Je prostaat gaat toch, klopt wat vaker op de deur dan nodig, ook s'nachts. Maar dan, toen ging ik te plassen en toen liep ik weer terug naar het bedje. En toen dacht ik, voor het eerst in denk ik 3, 4, 5 maanden, ik heb het een beetje koud. En dan kruip je zo lekker, letterlijk onder de wol.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat ken ik wel.
0: Want normaal lig je toch met je voet buiten, omdat je het weer warm hebt. En je ligt te wapperen.
1: Ah ja, we hebben de heetste augustus ooit gehad.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Het was niet om doorheen te komen, joh.
0: En ik dacht, oh, en dan ging ik onder mijn deken. En ik heb daardoor ook zo ongelooflijk vast geslapen. Dat mag je. Ik denk gewoon dat de buren dachten dat onze achtergaat naar de ballen was. Maar ja, vannacht had ik het gewoon echt koud. Lekker, de herfst komt eraan.
1: Ja.
0: Fijn.
1: Ik kan me hier volledig in herkennen. Ik heb ook een goede nacht gehad. Lekker diep geslapen. Maar er zijn ook dingen aan jou, Sanne, waar ik me totaal niet in kan herkennen. Jij bent een man, jij bent altijd op de hoogte. Je bent op de hoogte van het nieuws. Je leest af en toe ook eens een goed boek. Je weet veel, je hebt een ijzersterk geheugen. Ik vind het ongelooflijk... dat jij als een van de weinigen in Nederland... niet kijkt naar B&B Vol Liefde.
0: Ja, dat klopt.
1: Waarom is dat? Heb jij daar iets tegen?
0: Nee,
1: is
0: het een aversie? Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik vind het tempo net even te traag.
1: Oh ja.
0: En ja, ik heb er gewoon geen tijd voor. Het is met 4 ontzettend lieve kindjes en die lees ik graag voor. En dan s'avonds, ja, dan zit ik 19:15 keer op de bank. En dan moet ik toch zeggen, ja, dan is de keuze voor B&B voor Liefde... ja, dan maak ik dan, of het is voetbal, of we kijken een serie of een film... ja, dan is dit staat dan niet bovenaan. Laat niet onverlet dat ik, ondanks dat ik een non-believer ben... om het maar zo te zeggen, volledig in de fretfuik zit. Want het is fret voor, fret na.
1: Ja, ik zou willen zeggen, jij krijgt van B&B voor Liefde... niet meteen een vreugdeplasje.
0: Nee, daar gaat de prostaat niet te plassen.
1: Zoals Fred zou zeggen.
2: In eerste instantie krijg ik daar geen vreugdeplasje van.
1: Ja, die Fred. Maar hoe ver zit jij in de Fred-fuik?
0: Nou, ik weet dat het een lulhannes is, maar waarom niet helemaal?
1: Oké.
0: Okay. Of helemaal niet eigenlijk.
1: Dan ga ik jou straks, over een half uurtje, ga ik jou even bijpraten wat betreft Fred.
0: Leuk.
1: En alles wat jij gemist hebt van dit seizoen.
0: Even een spoedcursusje, Fred.
1: Even een spoedcursusje, Fred, zometeen.
0: Dat ik kan uitleggen waarom ik hem haat.
1: Het is eigenlijk, ik heb iets voorbereid, het is een beetje Sander...

0: Versus Fred.
1: Oh!
0: Ja.
1: Nou.
0: Of Fred versus Sander. Dit is voor je te bekijken.
1: Nou, ik zou zeggen, daar krijg ik wel een vreugdepasje.
0: Ja, en Kai Merks van de Middagshow. Ja, wat is die man? Ja, het is een hele lieve collega, maar die... Ja, die is aan het oproepen om kaarten te sturen voor ons 20-jarig jubileum morgen. En het drijft allemaal een beetje uit de hand te lopen. Dus we moeten Kai maar eventjes gaan bellen. In de hoop natuurlijk dat hij wakker is. En dat hij zijn vreugdeplasje alvast heeft gedaan.

0: 5 van de middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.
1: Ja, dat is een beetje zoals de afgelopen dagen is gegaan. Kai is heel erg gas aan het geven.
2: Ja.
1: En wij zijn een beetje op de rem aan het drukken.
2: Ja, maar het is toch, als je zelf het feestje niet viert, kijk, uitgenodigd worden is leuker dan zelf uitnodigen.
1: Ja, dat is het een beetje.
2: Dan kan je namelijk van alles maken. Ja. Ja. Ja.
1: Wij hebben gezegd, joh, bespaar je de moeite met die kaarten. Maar Kai die geeft alles om morgen hier met de postzak vol binnen te komen, heb ik het idee.
2: Ja. Wij hebben aan de telefoon de buurman van Kai.
1: Nee, het is Kai zelf nu. Hi, Kai, goedemorgen.
3: Hallo, ik ben er. Ja, hallo, ik ben er. Sorry hoor, ik zit ook een beetje in de chaos, want de kids moeten over een minuutje of 7 op school zijn. Dus ik doe alles even tussendoor.
1: Oh,
3: maar, maar goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We willen even ruim de tijd nemen om met jou even te kletsen, Kai. Maar
3: daar hebben we dus geen tijd voor.
2: Laten we beginnen bij je jeugd in Zeeland. Hoe heb je die ervaren?
1: Hey, maar Kai, ik ben gewoon even benieuwd, want jij hebt helemaal een app ontwikkeld dat je dus kan doorgeven, kaartjes kan sturen. Dat is allemaal heel lief bedoeld. Maar gebeurt dat ook daadwerkelijk?
3: Nou, ja, zeker wel. Ja, kijk, het was voor mij natuurlijk ook afwachten, maar jullie liggen heel goed bij het Nederlandse volk, jongens.
1: Oh, dus verrassend.
3: Dat moest ik dus ook maar afwachten. Ja. Maar iedereen wil jullie heel graag een kaartje sturen, dus er komen wel degelijk kaarten binnen.
2: Ja, het is voor ons allemaal een verrassing, maar wat kan je zeggen, wat gaat er met die kaarten gebeuren?
3: Daar kan ik niks over zeggen.
1: Ach.
3: Ja. Nee, dat is niet leuk. Nee, je kunt natuurlijk niet vragen van, goh, kom je op mijn verjaardag, wat neem je mee?
1: Nee, maar
3: dat is toch een verrassing, dat is toch het leuke?
1: Dat is ook zo, maar Sander en ik kunnen daar niet zo heel goed tegen, want normaal gesproken hebben we de touwtjes gewoon in eigen hand natuurlijk. Maar morgen, op de dag dat we die 20 jaar bestaan, morgen gaan we natuurlijk vieren op de radio met onze luisteraars. En we willen ook gewoon die luisteraars graag een beetje vertellen waar ze naartoe zijn. Ja. Maar iedereen houdt het een beetje achter voor ons.
3: Ja, dat klopt. Ja, en dat zal tot op de dag van, tot dat moment zal het ook gebeuren.
1: Oh ja.
3: Ik ga er niet te veel over zeggen. Nee. Maar het wordt leuk. Het is toch ook leuk dat je dan net op die 20 jaar viering, dat je dan net de touwtjes uit handen geeft.
1: Ja.
3: Toch ook leuk.
2: Ja. Nou ja, morgen vanaf 6 uur zijn wij jarig en meer kunnen we dus niet zeggen.
1: Nee. We gaan het vieren. En er gaat wel wat gebeuren. En ik heb zomaar het idee dat misschien Kai ook met zijn kinderen binnenkomt wandelen morgen. Dat zou gezellig zijn.
2: Maar hij mag niks zeggen. Gelukkig mag je wel heel veel zeggen over je deelname aan Stars on Stage. Welke liedjes ga je allemaal doen?
3: Dat mag ik niet zeggen.
2: Jezus.
1: Nee, maar wat leuk dat jij meedoet. Want dat is op jouw lijf geschreven natuurlijk. Aan Stars on Stage, Kai.
3: Ja, dankjewel. Ja, ik vind dat ook echt heel erg leuk. Eigenlijk al sinds het eerste seizoen dat het op tv was. Want het wordt het vierde seizoen. Dacht ik, dat lijkt me echt wel super. Want ik ben altijd geïnteresseerd geweest in theater en musical. En gewoon even, mee in, krijgen van wat gebeurt er allemaal. Want het lijkt allemaal erg gemakkelijk. Wat er op het podium gebeurt. Maar er zit natuurlijk ontzettend veel werk achter. En ik mag dat nu gaan ontdekken. Ja. Dus dat vind ik echt heel erg leuk.
2: Nou, en wat ik heb even de andere kandidaten. Je kan hem zomaar eens gaan winnen ook. Want er zit niet één echte zanger tussen.
3: Nou, Jeroen van der Boom.
2: Nou, dat bedoel ik.
1: Nee, maar ik denk wel dat Kai, dat is een sluiper, weet je wel?
2: Ja.
1: De eerste aflevering en dan uiteindelijk gaat hij gewoon heel ver komen.
2: Ik denk dat Kai een dieseltje is.
1: Ja, precies. Oh ja, hij moet rustig op gang komen.
2: En dan staat hij gewoon in de finale, gewoon bam.
1: Maar Kai,
3: nou,
1: er is wel iets heel leuks en dat weet jij dan weer niet. Want wij houden misschien niet van geheimen, misschien jij ook niet.
3: Ja,
1: maar wij hebben dus hier, we hebben echt kosten nog moeite gespaard om erachter te komen. En eigenlijk mogen we het niet uitzenden. Maar jij hebt auditie gedaan voor Stars on Stage. En dat gaat, dat gaat helemaal niet op televisie komen natuurlijk.
3: Nee.
1: Maar wij hebben wel de opnames hier onder de knop.
3: Nee joh, hoe kan dat nou?
1: Dat jij daar zingt en doet. Ja.
3: Nee toch?
1: Dus ik weet dat het niet mag.
3: Maar dat kan helemaal niet. Nee, dat kan helemaal niet.
2: We willen jou niet in het probleem hebben. Dus we nemen zelf mensen van RTL. We nemen zelf de verantwoordelijkheid. Koen en Sander Show. En het zegt niet alles. Maar het geeft wel aan welke kwaliteit jij in huis hebt.
3: Oké.
1: Sorry Kai, we gaan het toch nu even laten horen. Komt-ie. jouw auditie voor Stars on Stage.
4: I'm a dancer. I wanna move around on the floor. I'm a dancer. I make you beg for more. I'm a dancer. You really turn me on. I'm a dancer. You make me going on and on. I'm a dancer.
1: Nou, die gaat ver komen hoor.
3: Nou, toen was je toen van de boom al geweest, hè? Van daarna. Dat kon wel meedoen.
1: Zoals Sander zei, een dieseltje.
2: Ja, die is
1: rustig beginnen.
2: Kille Kai. Ja.
1: Kai, ga lekker je kinderen naar school brengen. En ik denk dat we elkaar morgen zien. Gezellig.
3: Ik denk het ook. Bedankt en tot morgen.
1: Tot morgen. Hoi. 20 jaar de Koen en Sander Show, vieren met ons mee. De uitnodiging bij deze. Morgenochtend tussen 6 en 10. Allemaal te volgen hier bij Joe. Natuurlijk in de Koen en Sander Show.

0: Survivor, Eye of the Tiger. Straks het nieuws van 8:30. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, straks hoor je wat we met z'n allen vaak nog onderschatten. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie. Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raam.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Pensioenpunt.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Het weerbericht van Buienradar. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Kan in het westen nog een buitje vallen. Maar vanmiddag overal droog. Temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie, er zijn een 65 vertragingen. Dat is voor de donderdagochtend best wel normaal eigenlijk. Valt wel mee. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel 40 minuten. Ook 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Oostvoorn naar Gorkum bij Ridderkerke Zuid. En dan de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk bij Ridderkerk Noord 35 minuten. Laatst op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug ben je 50 minuten langer onderweg. 8:30, we gaan naar het nieuws. Hier is Renske van der Zalm.
3: Goedemorgen. Ben je de problemen op het spoor zat? Nou, dan slecht nieuws. ProRail krijgt het fors gestegen aantal grote storingen namelijk maar niet onder controle. Er mogen per jaar eigenlijk maar 520 grote storingen zijn, maar ProRail redt dat dit jaar opnieuw niet. Vaak komt dat door overmacht, zoals spoorlopers, dassen onder het spoor of slecht weer. Ook volgend jaar wordt het waarschijnlijk niet veel beter. ProRail denkt dat het de norm opnieuw niet gaat halen, wat de spoorbeheerder waarschijnlijk weer een flinke boete van het kabinet oplevert. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens tropische dagen. Een werkgeversorganisatie pleit er in de Telegraaf voor om op hete dagen makkelijk te schuiven met werktijden, zodat personeel in de koelere ochtend- of avonduren kan werken. Op hete momenten kunnen we ons namelijk minder goed concentreren en daardoor zijn we minder productief. Flexibele werktijden zouden moeten helpen dus. Dan een peperdure belofte van de Amerikaanse president Trump. Als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen, dan krijgt elke volwassen Amerikaan een geldbedrag van $5.000. Dat zei Trump vannacht op een partijcongres.
4: Well, if the Republicans win, you win with us and you get $5.000. It will be called the Trump dividend.
3: Ja, Trump zou er dik 1 biljoen euro voor nodig hebben. Waar hij dat vandaan wil halen, zei hij niet. Ook is onduidelijk of dit wel mag. Experts omschrijven het als een vorm van omkoping.
5: Ja, dat mag toch? Dat mag, laat ik zo zeggen, in Europa mag.
6: Nee, joh.
5: Was meteen alle hens aan dek. Dat is inderdaad gewoon omkoping. Als je op mij stemt, krijg je. En ik kan het niet eens waarmaken ook. Maar er zijn genoeg Amerikanen, of wanhopig of niet nadenkend, die dat dan toch te harte nemen. Ja, dat is wel, maar het is ook wel echt wel iemand die de kat in het nauw nu mee.
2: Kat in het nauw, absoluut.
3: Ja. Ja, we gaan het zien in november dus. Ja, en we onderschatten nog altijd het gevaar van de dode hoek. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland. De dode hoek is natuurlijk het deel van een auto of een vrachtwagen waar je de chauffeur niet kan zien. Vooral als je op de fiets zit of aan het wandelen bent, is dat gevaarlijk. Maar veel mensen zijn zich daar dus niet bewust van, zegt deze onderzoeker.
7: Mensen denken vaak, oh, de chauffeur ziet mij wel. Of ik kan er nog even snel langs voorbij. Dat is echt levensgevaarlijk.
3: 8 op de 10 mensen denken wel te weten hoe ze veilig uit de dode hoek van een vrachtwagen kunnen blijven. Deze onderzoeker geeft toch nog wat tips.
7: Blijf altijd rechts en ruim achter grote voertuigen. En houd minimaal 3 meter afstand rondom grote voertuigen. En ga er niet automatisch vanuit dat een chauffeur jou altijd maar ziet. Want dat is niet het geval.
3: Ja, op veel scholen wordt tegenwoordig ook lesgegeven over de dode hoek.
5: Ja. Nou, ik weet niet of het iets van deze tijd is, maar of het wordt drukker. Of, ik heb toch het idee dat mensen ook minder betrokken zijn of minder opletten in het verkeer. Het wordt allemaal toch wat asocialer, individueler. Ik zie in ieder geval veel meer fout gaan, laat ik het zo zeggen. Ja, het komt ook door elektrische fietsen natuurlijk.
2: Telefoongebruik.
5: Ja, telefoongebruik voor kleine autootjes. En bijvoorbeeld gisteren, toen was het zo ontzettend slecht weer. Wat je dan krijgt, is dat mensen gaan fietsen met een paraplu.
2: Ja, dat heb ik nooit begrepen.
5: Nee, je wordt toch wel nat. Dus ja. Dat op een fiets heeft een paraplu geen zin. Die hebben dan sowieso 1 hand. En dat bedekt je zicht.
2: Ja,
5: er was een meisje op een elektrische fiets. Die wilde even zo haaks het fietspad over. En dan wilden ze de weg oversteken. Om vervolgens aan de andere kant de weg uit te komen. Maar er kwamen auto's aan. Maar dat had ze niet goed gezien door die paraplu. Dat zag ze vrij laat. Dus ze moest volledig remmen. Dus ze kwam haaks overdwars stil te staan. Op het fietspad. Maar wat ze ook niet zag, was dat het stoplicht net op groen ging en dat er een kluwe van fietsers aankwam die met z'n drieën op dat meisje inreden.
2: Oei.
5: En ze nog boos worden ook, ja. Dat meisje. Want er lagen 3 man op de grond, maar het lag niet in haar met de paraplu. Nee. Ja.
2: Wees gewaarschuwd en let een beetje op. Dankjewel Renske voor het belangrijkste nieuws voor vandaag, donderdag 10 september. Oei. Da, da, da, da, da, da. Dit ken je wel eens, Sander.
5: Dit is BME voor
2: jou. Oh, dat weet je wel.
5: Ja.
2: Dat weet je wel. Ja, je hebt natuurlijk niet gekeken. Heel veel mensen kijken wel, ook heel veel mensen kijken niet. Ik heb een beetje meegekeken over de schouder van mijn vriendin. En dat wordt dan zo verslavend dat je eigenlijk vervolgens geen uitzending meer mist.
5: Ja.
2: En dat gaat natuurlijk heel veel over Fred. Ik heb bedacht, Sander, om jou een beetje bij te praten over wat je allemaal hebt gemist dit seizoen. Fred versus Sander quiz.
5: Ja.
2: Bijvoorbeeld, Fred heeft natuurlijk zijn eigen B&B.
5: Ja.
2: Op Bonaire.
5: Ja,
2: dan komen er allemaal mensen komen daar naartoe. Bijvoorbeeld Monique. En Fred heeft een beetje een lastig gesprek met Monique. Hij verwijt haar werkelijk van alles. Maar zij is best wel onder de indruk van Fred. En als het dan even stilvalt, dan zegt Fred...
6: Ik ga je iets uitleggen. Mm-hmm. Yvonne... sprankelt, zit vol met energie. En ik merk, en dat vind ik heel vervelend om te zeggen... Mm-hmm.
2: Ja, hij is niet zo heel erg kapot van haar. Maar hoe zou jij dan dat zeggen tegen
5: Monique? Nou, dan zeg je netjes, denk ik... ondanks dat ik toch gevoelens voor je heb... zijn het niet de gevoelens die matchen aan liefde.
2: Ja.
5: En wil ik je ontzettend bedanken voor je reis hier naartoe.
2: Ja.
5: En ik hoop dat je toch een leuke tijd. Maar onze wegen moeten nu in ons beide belangen scheiden.
2: Nou, Fred niet. Die zegt dit.
6: Je zit een beetje in de weg.
7: Ja.
2: Oh. Je zit een beetje in de weg. Nou, en zo zijn er...

0: Please don't go. In de Koen en Sander Show, veel mensen gaan in een zwart gat vallen. Want ja, B&B voor Liefde, het seizoen zit er eigenlijk op. Het hangt er een beetje vanaf hoe je kijkt natuurlijk. Want op Videoland kan het zijn dat je nog een beetje achterloopt. Naar vanavond op televisie te zien, de reunie. En dan horen we hoe het allemaal is afgelopen. Je kent het concept, hè, Sander?
1: Ja, zeker.
0: Je kijkt niet, maar je weet natuurlijk, het zijn B&B-eigenaren. Ze zoeken de liefde en ontvangen in hun B&B dan ook verschillende mensen die zich hebben opgegeven.
1: Ja, en is het gewoon een kwestie van uiteindelijk toch, oneerbiedig gezegd, selecteren.
0: Ja, en er worden natuurlijk gesprekken gevoerd, er worden dingetjes gedaan. Ja, één man valt natuurlijk gewoon ontzettend op. Daar wordt heel veel over gesproken. Zelfs als je B&B voor liefde niet kijkt, kan het je niet zijn ontgaan dat Fred natuurlijk heel vaak wel onderwerp van gesprek is. Jij hebt hem gemist, Sander.
1: Ja, maar ik krijg genoeg van Fred mee. Het gesprek van de dag, mensen hebben het over Fred. Ik zit in een Fred-fuik. De naam valt 3-4 keer per uur.
0: Ik ga toch even wat dingetjes met je doornemen. Gewoon wat jij afgelopen seizoen allemaal hebt gemist. Uitspraken van Fred. Dit is de Fred versus Sander quiz. Ja. Ben benieuwd wat jij zou hebben gezegd in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, luister even naar een hele serie verwijten van Fred naar Ellen, die dus langskomt in zijn B&B, omdat Ellen Fred wel ziet zitten.
2: Ik heb wel een beetje het idee na zo'n dag dat het lijkt wel of je een soort auditie doet voor directrice voor een dierentuin. En daar ga je dan heel goed in mee, snap je? Ja. Ik heb je echt een paar keer geprobeerd te verrassen met iets. En dat komt helemaal niet over.
3: Nee.
2: Ja, ik ben heel erg verrast. Heel erg. Maar wel de kant op waar ik niet heen wil.
0: Ja, ik heb erin geknipt. Het is een hele stortvloed aan verwijten. Want eindelijk heeft Ellen de moed om daar iets op terug te zeggen.
3: Ja, had je misschien zelf ook wat meer dan over kunnen vragen. Ja,
0: had hij misschien zelf ook wat meer over kunnen vragen. Dan volgt er een ongemakkelijke stilte.
1: Ja.
0: Wat zou Sander dan hebben gezegd?
1: Nou, dan zou ik zeggen, als dat zo overkomt, dan neem ik dat te harte. En dan spijt het mij. En dan zal ik toch kijken of ik voortaan misschien wat empathischer kan zijn.
0: Ja. Nou, daar de hele serie verwijten van Fred naar Ellen, zegt Fred vervolgens na deze ongemakkelijke stilte:
2: we gaan niet verwijten.
3: Nee, maar dat ga ik ook helemaal niet.
2: Dat ben jij niet waard, dan ben ik niet waard.
3: Nee, zeker niet.
0: Heftige. Hey, goede gesprekken zijn natuurlijk leuk, maar iedereen die B&B voor Liefde heeft gekeken weet, Fred zoekt het vooral in het fysieke. Hij slaat dan ook spontaan een arm om Doete heen die bij hem is, om eigenlijk de remmetjes, zoals hij zegt, de remmetjes even los te gooien. Fred wilde natuurlijk gewoon eigenlijk een beetje van Bill, dus die probeerde wat dichterbij te komen. Die slaat een arm om haar heen.
2: Vind je het romantisch?
3: Ja.
2: Vind je dat leuk? Ja, wat zou jij verder van mij nodig hebben om nog wat remmetjes los te gooien? Of...
3: jij moet gewoon Fred zijn.
0: Ja, Doete zegt, jij moet gewoon Fred zijn.
1: Ja.
0: Wat zou jij daar dan op zeggen?
1: Nou, kijk, dan heb ik toch dat ze. Het wordt een beetje geflirt. Dan zou ik zeggen, ik ben altijd Fred en ik hoop dat het voldoende is.
0: Nou ja, nee, Fred zegt dat anders hoor.
2: Dan mag ik ook lekker aan je zitten.
1: Gadverdamme. Ja, het is niet wat hij zegt, maar hoe hij het zegt.
0: Oh ja, en dan kennen we natuurlijk allemaal. Ja, ik denk deze ook viral gegaan, deze uitspraak van Fred.
2: Sorry hoor, maar ik moet enorm plassen, dus ik ga even de zee in.
3: Water naar de zee dragen.
0: Ze zitten daar op het strand en Fred zegt denk ik moet ontzettend plassen, ik ga de zee in.
1: Ja, en dan zegt zij water naar de zee.
0: Ja, ze denkt, wat moet ik hier nou weer op zeggen? Hoe zou jij reageren dan? Ja, als Fred zijnde?
1: Dan zou ik een grapje maken of zo. Van wat zou ik dan zeggen? Niemand die het merkt, zoiets, weet ik veel. Ja.
0: Heb je niet meegekregen wat hij hier zei?
1: Nee.
0: Echt niet meegekregen?
1: Nee.
0: Luister goed, dit is voorbij voor je het weet.
3: Oké. Okay. Doe je mee?
0: Ga je mee?
1: Nee, gadverdamme joh. Wat een viezerik, hé.
0: Zullen we nog even naar Monique?
1: Ja.
0: Monique is dan ook weer bij Fred in zijn B&B. En Monique is eigenlijk best wel onder de indruk van Fred.
4: De hele verkoop vond ik prachtig. De immense hoeveelheid mensen die Fred kent, dat vond ik bijzonder.
0: Ja. Zonder de indruk.
1: Ja.
0: Enthousiast over Fred.
1: Denk aan het begin van een ontmoeting.
0: Andersom blijkt de vonk nog niet zo heel erg te zijn overgeslagen. Dus hoe zou jij dat haar brengen dan? Hoe zou je dat zeggen?
1: Nou, dan zou ik zeggen, wederom dank voor je komst. Maar ja, ik denk dat mijn amoureuze gevoelens niet bij jou liggen.
0: Ja. Nee, Fred niet.
2: Ik vond het met Yvonne echt een feestje. En ik vond het met Monique een martelgang.
1: Jezus Christus.
0: Erg, hè?
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Nog eentje?
1: Ja, eentje, ja.
0: Ja, Fred heeft een B&B. Ik herhaal, Fred heeft een B&B.
1: Ja.
0: Maar wat blijkt, als het tijd is voor het ontbijt, dan is hij al weg.
3: Ja, ik denk, we gaan even gezellig samen ontbijten, maar hij was al fietsen.
0: Ja, hij was fietsen.
1: Ja.
0: Fietsen. Nou, vervolgens wordt Fred ermee geconfronteerd. Wat zou Sander dan zeggen?
1: Je hebt gelijk. Misschien is het sociaal wenselijker als ik even...
0: Nee, joh.
1: Nee.
0: Nee, nee, Fred zegt...
2: In mijn B&B wordt niet ontbeten. Absoluut niet.
0: B&B. Bed and breakfast.
1: Ja, gewoon een beest.
0: Maar dat wordt niet ontbeten. Ja, ongelooflijk.
1: Leuk, Fred.
0: Je moet ook een keer meedoen, Sander. Je bent een stuk liever dan Fred.
1: Hij moet een real-life show krijgen.
0: Even

0: SOS. Bijna 9 uur. Renske heeft straks het nieuws.
1: Ja, veel advocaten in ons land worden zwaar bedreigd. Dat heeft vaak te maken met relaties.
0: We hadden het net over B&B voor Liefde. Vanavond is de reunie-aflevering. Veel mensen gaan dat natuurlijk volgen. Maar niet iedereen kijkt. Dus zoals Sander, die kijkt het bijvoorbeeld niet. Ja, ook niet, Renske?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Nee.
0: Mag ik nog één Fredje tegen je aanhouden?
1: Nou, kom maar op.
0: De meest spraakmakende deelnemer van dit seizoen. Fred die ontmoet Yvonne. Die gaan vervolgens gezellig samen boodschappen doen. En wat blijkt? Yvonne blijkt feilloos Spaans te kunnen. En zij knoopt een gesprekje aan met de kassière. Moet je even luisteren hoe goed dat klinkt.
2: Hola, buenos días. Yo te hablo en español.
3: Oh, muy bien, Mari. ¿Española?
2: No, bueno, soy holandesa, pero he vivido más de 36 años en Alicante, en España.
0: Gewoon feilloos. Indrukwekkend, zou ik wel kunnen zeggen. En vervolgens zijn ze dan terug in de B&B. Renske en Sander, hoe denk je, wat zegt Fred dan als hij terugblikt op dit moment? Wat zegt hij dan?
1: Nou, Fred nu een beetje kennende zegt hij, dat klonk nergens naar.
4: Ja, of je hebt me buitenspel gezet, want je sprak Spaans en ik niet.
0: Ja, nou, luister.
5: Toen je bij de cashier kwam, toen leek het wel een Formule 1 pitstop van verbale pauzes en PK's. Yes. Dus het kwam daar een herrie uit.
6: De drie noten.
4: En maar zijn er nog überhaupt mensen bij Fred?
0: Ja, ik mag niet te veel spoileren, denk ik. Maar het antwoord is nee.
4: Oh, gelukkig.
0: Maar goed, we gaan hem vanavond zien in de reunie. En dan horen we het allemaal van hemzelf ook. Ik denk dat hij ook gaat reageren op alle kritiek. Want hij wordt echt kapot gemaakt.
4: Ja,
0: alles
4: ja, ja, ja, gesprek van de dag.
0: Zometeen hebben wij de singalong voor je na 9 hier in de ochtendshow. Lekker meezingen met onder andere dit liedje. Eén noot, maar welke hit is dit?
4: Nog één nootje erbij. Ja, dan moet daar houdt het bij.
0: Ja, met de derde noot dan hoor je de titel al. Ja.
4: Nee, we gaan voor twee.
0: Twee noten en je mag de titel appen van dit liedje. Te winnen het Koen en Sander showpakket.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Trappen, ja, daar ga je.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, Remon!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
12: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
12: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
0: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Singalong komt eraan. Nu 9 uur, Renske.
23: Goedemorgen. Veel familierechtadvocaten in ons land worden bedreigd. Bij bijna de helft is dat wel eens gebeurd, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. Dat gebeurt vooral wanneer advocaten slachtoffers van partnergeweld bijstaan. Zij zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden.
24: Hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken. Het voelde bij mij alsof hij eigenlijk zei, ik zie mijn kinderen niet. En als jij dit niet oplost, zul jij ook je kinderen niet meer zien.
23: Sommigen nemen nu vanwege hun veiligheid minder zaken aan. Voor cliënten wordt het daardoor moeilijker om een advocaat te vinden. Het was de heetste augustus ooit. Afgelopen maand zijn er wereldwijd opnieuw veel temperatuurrecords gesneuveld. Volgens de Europese Klimaatdienst werd het op aarde gemiddeld bijna 17 graden. De aarde warmt door de uitstoot van broeikasgassen steeds verder op, met alle gevolgen van dien. Van hittegolven en bosbranden tot extreme droogte die de economie miljarden kost. Er wordt steeds meer duidelijk over de fatale crash van een vrachtvliegtuig in Miami. Zondag schoot het toestel van de landingsbaan en daarbij kwamen 5 mensen om het leven. Uit nieuwe gegevens blijkt nu dat een van die piloten, zijn collega, vlak voor de ramp meerdere keren waarschuwde dat ze veel te snel en te laag vlogen. Het vliegtuig ramde uiteindelijk meerdere auto's. De piloten zijn inmiddels verhoord, maar er zijn nog een hoop vragen. En voetbal dan, want na Feyenoord is het vanavond de beurt aan PSV. De club speelt de eerste wedstrijd in de Champions League. De tegenstander is Shakhtar Donetsk en het gaat waarschijnlijk een pittige pot worden, denkt ook PSV-trainer Peter Bos.
25: Als je ziet vorig jaar dat ze weliswaar Conference League, maar toch tot de halve finale doordringen, dan is dat knap en dan weten we dat we aan de bak moeten.
23: Ja, de wedstrijd begint om 7:15. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Al kan er in het westen een enkel buitje vallen. Vanmiddag blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden.
22: 51 vertragingen op de weg. Op dit moment zitten wel een paar langere bij nog. De A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel 35 minuten. Dan naar Woerden langs de A12 Den Haag richting Utrecht. Half uurtje extra daar. En een uur vertraging op de A15 Oostvoorde richting Gorkum bij Ridderkerk Zuid. Gaan we naar Ridderkerk Noord op de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk 35 minuten. En de laatste ook bij Ridderkerk Noord op de A16 Rotterdam in de richting Breda 40 minuten vertraging daar. Goed, Sander, jij hebt besloten om 2 noten te laten horen van een grote, grote, grote hit. Zometeen hoorbaar in de singalong. Maar hoe heet dit liedje? Mag je nu appen?
26: Ja, Martin denkt dat het Pump of the Jam is. Dat is niet goed. Ice Ice Baby komt binnen en denkt Martijn. En Belinda heeft het ook fout, want die appt Saldo en Papa.
22: Nee, is niet goed. Nee, kunnen we niet goed rekenen. Het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beter Bed. Als je weet hoe dit liedje heet.
27: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
28: En dat gaan we vieren.
27: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Joe, sing along. De Joe Singalong met Koen en Sander.
22: Een hele goede morgen voor de donderdagochtend. Even lekker

0: sing-along in de Koen en Sander Show.
1: Ja, twee noten laten horen. Aan de lijn hebben wij Ellie uit De Waard.
2: Ja, De Waard, ja.
3: Heerlijke Waard.
1: Ja, maar dan zeg je De Waard, hè, als echte waarden is.
3: Ja, nee, here you go weird, zeggen wij.
2: Wat zeggen jullie?
1: Go weird.
3: Here you go weird. Als je een Engelse vraagt om Heerlijke Waard uit te spreken, zeg je here you go weird. Die is mooi, hè.
2: Hey Ellie, je bent lekker aan het niksen.
3: Ik ben, de moestuin zometeen lekker winter klaarmaken alvast, ja.
1: Ja, ja. En een hele stomme vraag, maar hoe maak je een moestuin winter klaar?
3: In ieder geval alle onkruid en alles, alle fruit en zo eraf halen. Zorgen dat je niks geks hebt. En alle zomerplanten een beetje winter klaarmaken, dus inpakken voor de kou.
1: Oh ja.
2: Ja, dat hoort erbij.
1: Mutsje, sjaaltje breien, handschoentjes.
3: Ja, precies.
2: Ellie, je bent lekker naar Joe aan het luisteren. Hou dat vol vandaag, deze donderdag.
3: Ja.
2: We hebben twee noten laten horen, Sander zei het, van deze grote hit. Nou, die was makkelijk, toch?
3: Ja, vond ik eerlijk gezegd wel. De eerste noot had ik hem al. Ja, het ging meteen al push it.
2: Ja! Push it van Sander Peppa is het goede antwoord. En daarmee mogen we jou ontzettend feliciteren, Ellie. Want het Koen en Sander Show pakket komt jouw kans op.
3: Jee!
2: En we doen er ook een kussen bij van Beter Bed om lekker te slapen.
3: Ja, heerlijk. Ik heb echt een nieuwe kussen nodig.
1: Nou, Ellie, wat kijk fijn. Eens. Helemaal goed.
3: Ja,
1: jij duikt de moestuin in.
3: Ja, en de kerstlichtjes al van de zolder afhalen. Want ja, het is alweer bijna tijd, hè?
2: zeg het niet te hard. Sander vindt dat nog echt te vroeg is. Ik ben, denk ik.
3: Ja, dat weet ik. En wij niet.
1: Nee, het is 10 september. Ga je de moestuin winter klaar? Het wordt nog 24 graden volgende week.
3: Ja, heerlijk. De kerstlichtjes hangen bij mij al buiten, hoor.
2: Vind ik ook wat vroeg, hoor. Ja. Moet ik eerlijk toegeven.
3: Nee, het wordt weer vroeg donker. Dus het is weer heerlijk gezellig hier in onze straat.
1: Je weet wat ze zeggen, hè? Here you go weer.
3: Ja, precies.

0: drankje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
10: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo,

0: als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Weerbericht van Buienradar. Van alles wat zon, we hebben wolken. In het westen kan het ook nog regenen. Vanmiddag droog en 19 tot 22 graden.
1: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Yes! Goedemorgen, donderdagochtend, midden in de Singalong. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Status quo, rocking all over the world komt eraan. Nu Madonna, La Isla Bonita.

0: Status Quo en Rockin' All Over the World. Even lekker een paar snerpende gitaren in de singalong.
1: Zeker, die ontbreken wel in deze.
0: Ja. Ja. Rutger Kot, ach, wat een leuke vrouw. Prachtige stem heeft ze. En je hoort haar nu in de Joe Singalong. Met haar grote hit Vrede.

naar beneden. Olivia Newton-John samen met Ilo en Xanadu in de Joe.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor €13,99. Dus even opstarten, even sparren.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. 18 plus, speel bewust.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
22: NHA.nl.
23: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: 10 uur, dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. De Consumentenbond wil dat de camerabril van techbedrijf Meta verboden wordt. Die ziet eruit als een gewone bril, maar je kunt er ook mee filmen. Als je een opname maakt, gaat er een lampje knipperen op de bril, zodat mensen zien dat er wordt gefilmd. Maar te vaak is dat toch niet duidelijk en dus kun je er ook stiekem mee filmen, zegt de Consumentenbond.
11: Er wordt wel beweerd dat het lampje duidelijk is, wat aangeeft dat er gefilmd of gefotografeerd wordt. Maar het is niet altijd goed te zien, zeker niet in de zon of van een afstand. En het lampje is ook te makkelijk af te plakken.
2: Ja, en omdat je daar dus stiekem mee kunt filmen, wil de Consumentenbond dat de bril verboden wordt. Het verbod zou in heel Europa moeten gelden. 4 op de 10 familierechtadvocaten krijgen te maken met ernstige bedreigingen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer RTL Nieuws. Het gaat om advocaten die zaken behandelen rondom huiselijk geweld en scheidingen, waarbij boze ex-partners zich steeds vaker tegen de advocaat keren. De bedreigingen variëren van kapotgesneden autodaken, online stalking, tot directe doodsbedreigingen. Hierdoor weigeren steeds meer advocaten dit soort zaken nog aan te nemen. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. De NOS meldt nu dat de Voedsel- en Warenautoriteit dat echt wil gaan veranderen. De dieren hebben tijdens hun dagenlange reis soms niets te drinken. Doen de transportbedrijven er niets aan, dan komen er boetes. En het gaat lekker met de Bieb. Steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt het CBS. Vooral twintigers worden vaker lid. Komt onder meer door allerlei kortingen. En ook is de bibliotheek inmiddels veel meer dan een plek waar je alleen een boek kunt lenen. Er wordt namelijk van alles georganiseerd, zegt de directeur van de bibliotheekvereniging bij de NOS.
24: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
2: Nou, om te zorgen dat iedereen een bieb in de buurt heeft, wil het kabinet gemeenten vanaf volgend jaar mogelijk verplichten om minimaal 1 bibliotheek te hebben. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Al kan er in het westen nog een enkel buitje vallen. Vanmiddag blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden.
1: En het gat is gevuld bij de Maasbrug. Op de A2 in de buurt van Den Bosch was een gat in de weg, maar ze hebben daar een tijdelijke vulling neergelegd. En dat scheelt ook voor de files die ze inmiddels afgenomen op de A2 richting Den Bosch. Nu 10 minuutjes. Showverkeer van Flitsmeister. Bij de reis.
25: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
26: En dat gaan we vieren.
25: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Hey, goedemorgen met de

Goedemorgen. Je luistert naar Joe. En nog 2 weken. En dan komen de volgende boys op een dik uur rijden van Arnhem. 10 avonden achter elkaar in de Merkur Spiel Arena van Düsseldorf.

0: het geluid van de dagelijkse scheurkalender. En daarmee is het blaadje van 9 september afgetrokken. Staan we op 10 september vandaag. En op de scheurkalender staat: de lengte van een cd is vastgesteld op exact 74 minuten... omdat de 9e symfonie van Beethoven, wat het favoriete muziekstuk was van de baas van platenmaatschappij Sony, er in zijn geheel op moest passen.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Beste 70s, 80s en 90s muziek hoor je bij Joe. En we gaan gewoon lekker met de stroom mee vandaag. Stap zo meteen in bij Kenny en Dolly.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Nu bij Spar in de buurt. Roomboter appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers, even sparren.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
7: Smin. Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
7: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smin. Boost yourself.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
15: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
13: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm, verpakking van 100 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Goedemorgen, ik ben Timoer van Joe en dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Even opletten, als je op de A15 rijdt, Oostvoorne, Gorkum, voor Ridderkerk-Noord, staat een voertuig met pech. Het is half 11.
23: Dit is Joe.

liedje ik hierna ga draaien. Het origineel is van het Jamaicaanse trio. Moeilijke naam. The Paragons. Dit liedje.

Met zometeen muziek van Anouk. En over een halve minuut, prachtig zonliedje van Grover Washington. Als het goed gaat met je relatie, dan raad ik je af om de volgende IKEA-meubels in elkaar te zetten. Want ze hebben onderzocht wat de grootste IKEA-relatiebrekers zijn. Met op nummer 3 de Brimnes bedbank. In elkaar zetten van die bedbank met 3 lades eronder. God, ja, al die schroefjes, al die schortjes en die lades heeft een stressindexscore van 86. Op nummer 2 met een stressindexscore van 87, de Hemnes bedbank. Die heb ik thuis in de logeerkamer. Dat is een prachtig ding, hoor. Maar die moet je uitschuiven van een 1 naar een 2-persoonsbed. En al die scharniertjes en die uitschuifdingen. Vreselijk, vreselijk. En op nummer 1 met een stressindexscore van 100. Het is dit de meest relatieontwrichtende IKEA-meubel om in elkaar te zetten. De Pax. Iconische IKEA-kledingkast, dat enorme grote ding. Deze is voor alle stellen die nu al vloekend een pakskast in elkaar aan het zetten zijn. We can make it if we try. I see the crystal raindrops fall and the

0: Radio. En wat een luisteraars toch. Sheila Tijmensen, die appte net. Nou, ik heb gistermiddag nog 3 paktkasten in elkaar gezet van IKEA. Marge in de breedte, 0 centimeter. Marge in de hoogte, min 3 centimeter. Dit is ongelooflijk. En ze zegt, het ging als een zonnetje. Nou, weet je wat ook als een zonnetje gaat? De muziek bij Joe. Tina Turner komt eraan zo meteen. Na het nieuws van, we zitten alweer op 11 uur. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, daarin dat de politie nog lang niet klaar is in Overasselt. Want 9 dagen na de veelbesproken schietpartij gaan ze weer onderzoek doen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
9: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar belder.nl.
8: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
9: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Het is 11 uur, het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
12: Goedemorgen. De politie gaat opnieuw onderzoek doen in het Gelderse Overasselt. Na de dodelijke schietpartij van laatst gaan grote teams weer de omgeving doorzoeken. Nu boeren maïsvelden hebben gemaaid, hebben speurders beter zicht om te zoeken naar bewijs. En gisteren werden er rond een basisschool al vuurwapens gevonden die mogelijk te maken hebben met de schietpartij waarbij een beveiliger om het leven kwam. Het zou allemaal te maken hebben met een conflict in de drugswereld. Ze moeten verboden worden in heel Europa. Brillen van het bedrijf achter Facebook en Instagram. Daarvoor pleit de Consumentenbond. Op het oog lijkt het te gaan op een gewone zonnebril, maar je kunt er ook mee filmen. Er gaat wel een lampje branden als de camera aanstaat, maar dat is simpel af te plakken. Je hoort de Consumentenbond erover.
13: Er zijn ook een aantal medewerkers die hebben hem gedragen. En die zeiden zelf ook van, ik kreeg er gewoon een ongemakkelijk gevoel van. Ik wilde bijna tegen iedereen zeggen, hallo, ik heb een camerabril. Ik ben je niet aan het filmen. Dus het geeft al ongemak. Dit gaat gewoon te ver.
12: Ja, volgens de bond is de bril een groot gevaar voor mensen hun privacy. Ons land wil meer gaan doen tegen spionnen en onbekende drones. Defensie wil daarom een nieuw geavanceerd verkenningsvliegtuig kopen. Het gaat om een toestel dat vanuit de lucht hele gebieden in de gaten kan houden. Nu is Nederland nog afhankelijk van verouderde NAVO-toestellen. Maar met het nieuwe verkenningsvliegtuig kunnen we zelfstandig dreigingen opsporen. Hoeveel het ons land gaat kosten, wil Defensie niet zeggen. Ja, en nog voetbalnieuws. Supporters van SC Utrecht mogen zondag gewoon weer mee naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. Wel is een speciale bus de enige manier om er te komen. Deze maatregel komt na de uit de hand gelopen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles afgelopen weekend. Die wedstrijd werd gestaakt nadat Utrecht-fans meerdere keren vuurwerk en bekertjes op het veld gooiden. En de wedstrijd werd uiteindelijk ingehaald en toen werd het 3-3. Het weer van Buienradar, zon en wolken, vanmiddag overal droog. Het is nu nog vrij fris, straks wordt het maximaal 22 graden.
11: staat iemand met pech op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden plus 15 minuten.
10: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
14: En dat gaan we vieren.
10: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Timo Perlin.
11: Drove my Chevy to the levee. Don McLean komt eraan met die mooie American Pie.

een paar seconden. De Lighthouse Family, de vuurtorenfamilie. En je weet het nog, hè? Aan het aantal lichtflitsen van een vuurtoren kun je zien waar aan de kust je ergens bent in Nederland. Tel je er 2 in 10 seconden, ben je in Scheveningen. Tel je 4 lichtflitsen per 10 seconden, ben je in Den Helder.

0: Zometeen 11:45 is het weer tijd voor een nieuwe editie van Papa Appelsap. Heb je die van gisteren gemist? Dat ging over het liedje van Ilse de Lange. Ja, daar hoorde deze luisteraar het volgende in.
1: Ik hoor daar toch echt zo'n krentenbol.
0: Nieuwe editie Papa Appelsap. Zometeen 11:45.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hey, Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gekke huis bij Leenbakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Ga met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Pas je eindelijk het perfecte.

0: anders doe.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Lekker, een musli-reep. Ja, we zitten hier in de studio, ik zit hier met nog iemand. We zeggen, maar het is toch een musli-reep? En elke keer hoor je in die reclame een musli-reep. Ja, dat zijn de dingen waar ik dan blij van word. Waar ik minder blij van word, is dan de vertraging op de A16. Die is aan het ontstaan. Langzaam rijdend verkeer op dit moment op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum is de vertraging opgelopen tot 1 kwartier. Joe, verkeer van Flitsmeister. Het is 11:30.

Het is Jarro op donderdag met Papa Appelsap zometeen. Verkeerd staande songteksten vandaag in Michael Jackson in Beat It. En we moeten ook even wat tijd inruimen zometeen voor Hathaway. Want Hathaway heeft een nieuw album. Gaat momenteel de hele wereld over met zijn tour. En hij staat binnenkort op 36 kilometer verwijderd van de Achterhoek. 17 november staat in Oberhausen in de Turbinehalle. Moet je bij zijn, want de hitte van zijn charisma van Hathaway schoeit de zaal nog sneller dicht dan de beste teunergrill in Oberhausen. What is Love komt eraan.

0: En deze verkeerd verstaande songtekst is ingeleverd door Eelco Luik, 39 jaar. Gaat dit weekend genieten van de dorpsfeesten in Echtenburg, Friesland. Maar zal daar niet gaan zingen. Want als Eelco begint te zingen, begint de hond te blaffen en de dochter te schreeuwen.
1: Ja, zeker.
0: Geen woord aan gelogen, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Eelco Luik, dames en heren. Nou, ik zou zeggen, zing het dan maar. Welk liedje, waar heb jij Mama Appelsap in ontdekt?
1: Beat it, beat it. No one wants to beat it.
0: Goed gedaan, goed gedaan. Michael Jackson natuurlijk. Eelco, waar is dit? Wanneer heb je allemaal appelsap gehoord en wat is het precies?
1: Nou ja, ik zat wel geregeld in de auto en dan kwam dat liedje voorbij. En dan hoor je op een gegeven moment hoor je me file zingen.
0: File?
1: File!

0: Elvis Presley in de Ghetto by Joe. Met een glimlach kondig ik hem af. Omdat hij zo mooi is. Nieuws van 12 uur komt eraan met Nathalie van Zuylenkom. Nathalie, hallo.
1: Hallo. Een nieuw plan van president Trump zorgt voor veel kritiek in Amerika. Wat dat is, hoor je zo.
0: Daarna begint het Joe Ethisch Lunch met deze.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
11: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Dit is jou. Het is 12 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Nathalie van Suynekom.
12: Goedemiddag. Opnieuw wordt er druk onderzoek gedaan in het Gelderse Over Asselt. Begin vorige week was daar die veelbesproken schietpartij. Het kan nog zijn dat er wapens in de omgeving liggen.
13: Daarom zoeken we ook vandaag specifiek nogmaals in het maïsveld, dat vandaag ook gehakseld is, wat zoeken makkelijker maakt. En ook in de buurt van scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Heumen wordt vandaag extra gezocht.
12: Gisteren werd er rond een basisschool al vuurwapens gevonden die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. Het aantal mensen dat besmet raakt met het West-Nijl-virus stijgt. Sinds vorige week kwamen er 9 patiënten bij, meldt het RIVM. En daarmee staat het totaal nu op 18 besmettingen. Je kan het West-Nijl-virus krijgen via een prik van een mug. Het RIVM zei eerder al dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
14: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
12: Als bij de NOS, tot nu toe zijn 3 patiënten aan het virus overleden. Dan naar Den Helder. Ook daar wordt op dit moment onderzoek gedaan. Op een terrein van de marine is een verdacht pakketje gevonden. Het pakket lag in een postkamer en het hele gebied is afgezet. Een speciale eenheid van Defensie doet er nu onderzoek. En flinke kritiek op een plan van de Amerikaanse president Trump. Hij belooft elke volwassen Amerikaan $5000 als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen. Dat zei Trump vannacht op hun partijcongres.
15: Well, if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
12: Ja, voor het plan is ruim 1 biljoen dollar nodig. Maar waar dat geld vandaan moet komen, dat zei hij niet. Experts noemen dit een vorm van omkoping. Dan nog het weer van buienradar, zon en wolken vandaag. Maximaal 21 graden. Morgen kan het af en toe gaan regenen. Het wordt dan wel net zo warm.
11: Dankjewel, Nathalie.
12: Alsjeblieft.
11: Dan jouw verkeer van Flitsmeister. We hebben sinds de Papa Appelsappen aflevering van net een nieuwe jingle daarvoor. En die gaat als volgt. File, file, no one wants to be in the file. Het gaat langzaam op de A50 door een aanrijdingje net. Arnhem naar Apeldoorn. Bij Waterberg verlies je 10 minuten. No one wants to be in the future.
16: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
17: En dat gaan we vieren.
16: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. De Joe 80's Lunch met Timur Perlin.
11: En daar gaan we. We beginnen met het duo waarvan je wist dat je ze nodig had. Hier zijn George Michael, Aretha Franklin. I knew you were

zwart, denk niet wit bij Joe. Zometeen, ja, dit vind ik zo leuk bedacht van disco-koning Nile Rodgers. Die heeft My Old Piano gemaakt, dat liedje. Heeft hij zo leuk gedaan, want terwijl iedereen in de disco in de 80's juist al die ouderwetse instrumenten weggooide en elektronische muziekinstrumenten gebruikte, dacht hij, nee, we brengen de piano weer terug als een soort eerbetoon aan de muziek. En hij liet het Diana Ross zingen. Prachtig liedje, My Old Piano.

en Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

dat je niet moet gaan zeuren om een dure espresso-machine als de eigenaresse van de B&B gewoon koffie zet met water en een kannetje. Is dat je soms je tanden moet bleken om te zorgen dat je partner je leuk vindt. Dat je jezelf nooit belangrijker moet laten vinden dan de honden van je partner. En dat sommige klootzakken altijd klootzakken zullen blijven. En dat je ze verder een miserabele 198 maanden van de rest van zijn leven toewenst. Ja, dat zijn de lessons in love. Vanavond nog één keer op tv dan de reunie van B&B voor Liefde.

0: hoort u mij?
1: Hallo.
0: Ik zal de microfoon wat harder zetten.
1: Ja. Zometeen bij Joe in de 80's Lunch hoor je een prachtige liedje van Hot Chocolate. It started
0: with a kiss. Ja, zo begon het allemaal.
1: En Nick Kershaw komt eraan en Toto en nog zoveel meer.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
8: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
12: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Yeah!

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
7: Lekker.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.

later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu...

0: safetychildren.nl/business.
1: Doneer een schoolpakket via safetychildren.nl/school.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Oh, wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Dit is Joe. De Joe Ethisch Lunch met Timo Perlin.
8: Half 1, een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen en is zo in de vangrail terechtgekomen op de A50. Richting Apeldoorn is de vertraging 40 minuten vanaf Waterberg. Nick Kershaw.

0: rennen. Ik ben aan het rennen door de studio heen, want morgen is natuurlijk de grote dag. En Koen en Sander zijn net weg. Kai, heb je het voor morgen? Voor Koen en Sander?
1: Ja.
0: Heb je het geregeld?
1: Het is, ik denk dat alles geregeld is.
0: Oké. Okay.
1: Totale verrassing.
0: Is dat totaal niks zeggen?
1: Ik zeg het. Oké. Het is niks aan de hand.
0: Spanning. Morgen bestaan ze 20 jaar en dan zijn ze ook allemaal... Ja, ze hebben een heel leeg draaiboek, ze hebben geen idee. En we zijn hier met z'n allen achter de schermen bezig voor een grote verrassingsuitzending. Even snel naar de redactie. Heel kort, hè? Maar zonder iets te verklappen. Wat kunnen we morgen verwachten? Dit is de producer van Koen en Sander.
2: Er gaan toch een aantal taartjes gegeten worden.
0: Oh nee, dat is wel heel saai. Jij gaat gewoon helemaal niks. Jij vertelt niks, expres. Ah, er zijn allemaal grote... Is alles klaar hier, jongens?
3: Yes!
0: Oké, morgen... Natuurlijk, hartstikke idee. De grote verjaardagsshow van Koen en Sanders bestaat 20 jaar. En alleen hier wordt dat gevierd. En nergens anders. Wat is Kai nou aan het doen? Kai, wat is dat dan op de grond dan?
1: Ik wil over zeggen, daar kan ik nog niks over zeggen.
0: Nou, dit wordt leuk.
1: Ja, dit wordt heel leuk.
0: Geheim, hè? Geheim. Ik ga het aan niemand doorvertellen. Morgen, 6 uur.

0: Dit is Joe met straks vanaf 1 uur de beste Edwin van Nederland. Want hij heeft heerlijke muziek zoals... Ik had ook al idee. En Nathalie komt eraan met het nieuws van 1 uur. Nathalie, hallo.
1: Goedemiddag. Vorige week werd bekend dat er een grote ontslaggolf komt bij de gemeente Amsterdam. En daar is nu meer over bekend.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, €1,99. Dat is lekker voordeel.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit

0: Real Deals Bijbel.
1: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedemiddag. Er zijn nog meer mensen besmet geraakt met het Westnel-virus, meldt het RIVM. 18 mensen hebben het virus nu of hebben het gehad. Je kan het Westnel-virus krijgen via een prik van een mug. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, zei het RIVM eerder.
3: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
2: In totaal zijn er dit jaar in ons land 3 mensen aan het Westnel-virus overleden. Er is meer bekend over de grote ontslaggolf bij de gemeente Amsterdam. 2500 mensen moeten daar weg. Het gaat dan onder meer om mensen die bij de verkeersafdeling werken. Ook op veel andere afdelingen moeten mensen weg. De banen moeten voor 2030 zijn geschrapt. Ons land wil meer gaan doen tegen spionnen en tegen drones die hier zonder toestemming rondvliegen, meldt Defensie. Ze gaan daarom een nieuw vliegtuig kopen. Het gaat om een verkenningsvliegtuig dat hele gebieden in de gaten kan houden. Hoeveel dat vliegtuig kost is onbekend. En het Witte Huis heeft een van hun spelletjes verwijderd. Vorige week kwam de Amerikaanse overheid op de officiële site opeens met een spelletjespagina. Je kon dan spellen als Tetris en Snake spelen. Die hadden alleen een andere naam. Bijvoorbeeld het spel Build the Wall. Daarin moesten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens overstaken. Dat spel is nu verwijderd. En we sluiten af met het weer van Buienradar. Zon en wolken vandaag, maximaal 21 graden. Morgen kan het af en toe gaan regenen. Het wordt dan wel net zo warm.
1: Nathalie, dankjewel. Joe verkeer door Flitsmeister. File rijden op de A16, Breda-Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 35 minuten maar liefst. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo. Daar is net een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vertraging daarachter is 18 minuten.
4: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
5: En dat gaan we vieren.
4: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe in het Edwin Noorlander.
1: Een bijzonder goede donderdagmiddag. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Uit je radio, 10cc en Sade zometeen. En hier is Phil Collins.

Dancing Sea en Dreadlock Holiday bij jou op donderdag. De dag waarop je lichaam werkt, maar je hoofd al weekend heeft. Goed dat je erbij bent voor je welverdiende portie hits uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen een zangeres die ooit bij de Dunkin' Donuts werkte. Daar werd ze alleen ontslagen omdat ze te veel met de jelly machine aan het spelen was. Ja, en met dat apparaat werd bijvoorbeeld de aardbeien- of frambozenvulling in die donuts gespoten. Dit verhaal gaat over Madonna. Je hoort er zometeen met Vogue. Na deze van Sade.

altijd lekker, hè, Madonna. Oh. En morgenochtend een speciale Koen en Sander show. 20 jaar lang zijn ze dan saampjes op de Nederlandse radio te horen. En 20 jaar is lang, hè. In 20 jaar tijd kan een baby geboren worden of groeien tot een volwassen persoon. En in die tijd leren lopen, praten, fietsen, autorijden, opleiding volgen, stemmen. Nou, zo lang dus zijn Koen en Sander al een duo. En een speciale verrassingsjubileumshow is er morgen. Zet je wakker, want het wordt 4 uur feest tussen 6 en 10 hier bij Joe. Billy Ocean, hoor je zo. Eerst Mr. Mister en Broken Wings.

0: Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Yes, de Hitster Battle of the Generations. Het partyspel, dat kan van jou worden als je zo meteen meespeelt. En het spelletje tot een goed einde weet te brengen uiteraard. De Joe Hit Quiz, hoe werkt het? Ik ga je 3 liedjes laten horen. En het zijn allemaal liedjes uit of de jaren 70, of de jaren 80, of de jaren 90. En heb jij het juiste decennium bij de fragmenten die je hoort, dan win je dus. Nou, wil je meespelen? Pak dan eventjes de Joe-app erbij nu. En vertel me alvast uit welk decennium dit nummer komt. Enrique Iglesias en Bailamos. Is het jaren 70, 80 of 90? Je antwoord kun je kwijt via de Joe-app. Heb je het goed, word je misschien zometeen teruggebeld en speel je mee. En ik ga deze van Enrique helemaal draaien. En ook Europe komt eraan en de final countdown.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
16: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
16: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
18: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: nemen die banaan.
1: Naar Jumbo.
0: Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
12: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
14: 2 minuten over 30:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Gorkum en Arkel. 18 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 3 kwartier. En de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daar is tussen Waterberg en Hoenderloo 18 minuten vertraging ontstaan. En dat komt door een ongeluk met een vrachtauto. Zometeen spelen wij nieuwe Joe Hitquiz.
15: Dit is Joe.

0: deze jas uit de jaren 90. En daarmee kon je je net opgeven via de Joe App voor...
1: De Joe Hit Quiz.
0: Jorde, Baila, Mos. Zometeen onder andere nog de Pet Shop Boys hier bij Joe. Maar eerst gaan we de Hit Quiz spelen. En Charity is vandaag de kandidaat. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Edwin.
0: En je bent lekker aan het knutselen. Je bent een discobal aan het maken thuis.
2: Ja, klopt. Een lamp die ik aan het beplakken ben met disco-steentjes. Om er zowel een lamp als discobal van te maken.
0: Nou, wat leuk zeg. Nou, een heerlijke activiteit voor de donderdagmiddag. En ondertussen gaan wij even een spelletje spelen. Ben je een beetje goed met een spel als Hitster?
2: Ja, zeker. Een van de beste in de vriendengroep.
0: Oh, kijk, jij wint altijd.
2: Ja, zo goed als.
0: Nou, je durft de lat in ieder geval lekker hoog te leggen gelijk. Eerst maar eens even bewijzen. Ik ga je 3 hits laten horen. Als het moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen... of het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster... Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go. De eerste opgave is deze.
2: Ethisch
0: zeg jij. Wij hoorden King met Love and Pride. En je bent goed van start gegaan, want Ethisch is hartstikke goed. 1985 was het jaar waar die in uitkwam. Oké, lekker bezig. Hou dit vol. De volgende.
2: Seventies.
0: Ah, je bent zelfverzekerd, dat hoor ik al. Cold as Ice van Foreigner is inderdaad jaren 70, 1977. Oké, de laatste komt er nu aan. Is dit jaren 70, 80 of 90? Als je het juist hebt, win je.
2: Nineties.
0: Helemaal zeker van je zaak, Charity?
2: 90's it is.
0: Ja, oké. We hoorden de Cranberries met Oats for My Family. En het is goed. Ja.
2: Yeah.
0: 1995. Nou, je bent er doorheen gevlogen. Gefeliciteerd. Je wint het partyspel Hitster editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier.
2: Wat superleuk. Dankjewel.
0: Morgen, 14:30. Dan speelt Chantal een nieuwe ronde van de Joe Hit Quiz. Vond je het leuk? Wil je ook een keertje meedoen? Meld je dan zeker aan. En het eerste liedje dat we net voorbij hoorden komen was deze uit 1995.

0: Pet Shop Boys and Always On My Mind. Het laatste nieuws zometeen met Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Den Helder wordt al uren onderzoek gedaan op een terrein van de marine. Ik vertel je zo meer.
0: En verder Fleetwood Mac en ook Aerosmith staat klaar.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.

0: Boeingbo.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost
7: yourself. Nieuwsflash. Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
9: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
10: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Gamma! Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
16: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
18: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
22: Terstal. Maak elk moment mooi. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
23: Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, nu.nl nieuws heeft Nathalie van Zuiderkom.
24: Goedemiddag, in Den Helder wordt nog steeds onderzoek gedaan op een terrein van de marine. Daar werd eerder vandaag een verdacht pakketje gevonden. Het pakket lag in een postkamer en het hele gebied is vervolgens afgezet. Een speciale eenheid van Defensie doet er nu onderzoek. Dan naar Gouda, daar is de politie op zoek naar een bestuurder die is doorgereden na een ongeluk met een kind, meldt Omroep West. Het ongeluk was vanochtend op een kruising. Hoe het met het kind gaat is niet bekend. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en hitte. En sport, Eredivisie, PEC Zwolle neemt zondag geen extra maatregelen om te voorkomen dat alsnog Feyenoord-fans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee. Vorige maand liep het nog flink uit de hand tijdens de wedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af en gooiden met fakkels. Fans van PEC met een seizoenskaart mochten extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar het Feyenoord-fans zijn gegaan. Nog het weer van Buienradar. Zon en wolken vandaag maximaal 21 graden. Morgen af en toe een spat regen. Het wordt wel net zo warm.
23: Dan het verkeer op Joe door Flitsmeister natuurlijk. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel. Daar de langste file voor dit moment. 54 minuten maar liefst. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg. Daar 21 minuten. Er zijn nog 13 andere files. Als je daarin staat, verlies je max een kwartiertje. Goeie reis.
25: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
26: En dat gaan we vieren.
25: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
23: En zometeen een van de mooiste filmhits aller tijden als je het mij vraagt. Aerosmith uit Armageddon, I Don't Wanna Miss A Thing. Ook de Crusaders komen eraan. En dit is Fleetwood Mac.

Doobie Brothers en Listen to the Music op Joe. Ja, er verandert best veel voor muzikanten tegenwoordig. Vroeger kon je alleen een hit scoren via de radio of tv eigenlijk. Maar tegenwoordig is social media ook super belangrijk. En het leuke is, muziek van jaren geleden kan ook eens weer een tweede leven krijgen door social media. Bijvoorbeeld Murder on the Dance Floor van Sophie Ellis Baxter een paar jaar geleden. Running Up That Hill van Kate Bush kwamen jaren na het uitkomen weer terug in de hitlijsten. En dat gebeurt nu ook een beetje met deze. So Incredible van Ilse de Lange uit 2008. Honderden filmpjes nu op TikTok. Mensen die aan het dansen zijn op haar muziek. En ze weet zelf ook niet wat haar overkomt. En ze ziet wel steeds weer jonge mensen naar haar concerten. Dus dat is leuk. En toch wat positiefs aan social media. De grote doorbraak van Ilse was in 1998 met deze. I'm Not So Tough op Joe.

0: Ilse de Lange, I'm Not So Tough. Bij Joe met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Bruce Springsteen, Lammenbeat en ook Duran Duran.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus, overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
14: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
19: Met nieuwe nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Zijn we klaar?
19: Quickfit en weer verder.
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Het is 2:30, Joe verkeer door Flitsmeister. A2 is in Wiegels-Gestel naar het knooppunt Empel op de hoofdrijbaan. Daar 18 minuten vertraging. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Gorkum en de brug over de Linge. Kapotte vrachtwagen zorgt daar voor 17 minuten extra. En de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg 25 minuten.
27: Dit is Joe.

Chris Norman en Susie Quattro en Stamblin in hoorde je bij Joe Sietse. Die is student en die spaart voor een reis naar Japan. Die heeft tot nu toe de beste score van de week bij de Alpha Battle. 7 goede antwoorden in 30 seconden. Maar weet je dat vandaag te verbreken, dan pak je 1000 euro. Wat moet je doen? Nou, associaties geven bij de begrippen die Kai noemt strakjes in de middagshow. Je krijgt daarbij een letter waar alle antwoorden mee moeten beginnen. Dus stel, je moet een bekende Nederlander met de letter C roepen. En je zegt Chantal Jansen, dan heb je een puntje verdiend. En heb je dus meer dan 7 goede antwoorden in 30 seconden, dan pak jij 1000 euro. De weekfinale is zometeen om 16:45. Lan & Beat ook bij Joe, naar Bruce Springsteen. Hier is Glory Days.

Vandaag is de grote dag, vanavond op RTL 4. En als je nu al niet meer kan wachten, ook al te zien op Videoland, de reunie van B&B voor Liefde. Ik heb het al gezien, dus ik moet even uitkijken dat ik niks spoiler nu. Maar ja, wat denk jij? Zijn Timothy en Michael nog een setje? Is de liefde tussen Paul en Mario ontsproten? Is Thomas nog steeds geïnteresseerd in Max nu ze met Thomas het bed heeft gedeeld? Heeft Arie zijn tanden laten bleken? Nou, allemaal belangrijke vragen. Je gaat erachter komen. Het wordt een avondje smullen als je fan bent van B&B voor Liefde. Om 20:30 dus op RTL 4 en nu al te zien op Videoland. Casey en de Sunshine Band, omdat we ook een beetje Disco Donderdag vieren zometeen. That's the way I like.

0: And that's the way I like it. Het nieuws zometeen van 3 uur. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. FC Utrecht heeft laten weten of ze zondag fans meenemen naar de wedstrijd tegen Excelsior.
0: Hoor je over een paar minuutjes. En de hits van Joe, die zijn er uiteraard ook. Zometeen de Police, Earth and Fire en ook Elfaville.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse... het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes... en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
9: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Wop, wop, wop.
10: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen. Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis.

0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
10: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Dit is Joe. 1 minuut over 3. Nu.nl nieuws krijg je van Nathalie van Zuiderkom.
15: Goedemiddag. Justitie gaat geen activisten vervolgen die de A12 vorige maand blokkeren. Volgens het OM krijgen ze bij hun volgende blokkade een waarschuwing. Pas bij een derde keer gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Dan naar Den Helder. Het verdacht pakketje dat werd gevonden op het terrein van de marine blijkt loos alarm. Dat bevestigt de marechaussee tegen NH. Het pakket lag in een postkamer en het hele gebied werd afgezet voor onderzoek. Maar inmiddels is de boel vrijgegeven. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone opnieuw om wat te doen aan de hoge inflatie. Het belangrijkste tarief gaat van 2,25 naar 2,5%. Afgelopen juni kwam er ook een 0,25% bij. Dat was toen de eerste renteverhoging in bijna 3 jaar. En voetbalfans van FC Utrecht mogen zondag gewoon mee naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. Dat laat de club weten. Afgelopen weekend misdroegen een paar supporters van Utrecht zich. Ze gooiden vuurwerk op het veld. Toch mogen ze zondag gewoon mee. Ze mogen alleen niet zelf naar het stadion van Excelsior rijden, maar moeten met een supportersbus mee. Vandaag het weer van Buienradar. Zon en wolken vandaag bij maximaal 21 graden. Morgen kan af en toe een spat regen vallen. Het wordt dan wel net zo warm.
14: Op de weg dan. 20 files nu. De meeste vertragingen zijn onder het kwartier. Er is er eentje langer. Dat is de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg. 23 minuten.
16: Al 20 jaar. De Koen en Sander Show.
17: En dat gaan we vieren.
16: Luister morgenochtend vanaf 6 uur. En vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
14: Ik heb trouwens iets gehoord in de wandelgangen over de jubileumshow van Koen en Sander. Vertel je zometeen wat ik heb gehoord. Ook Earth, Wind en Fire na de Police. Every Breath You Take.

Earth and Fire en Weekend hoorde je bij Joe. Nou, het weekend begint niet voordat morgen de Koen en Sander show er weer is, tussen 6 en 10. En dan een speciale uitzending, want Koen en Sander zijn inmiddels 20 jaar bij elkaar op de Nationale Radio. Wordt een speciale show en ik heb in de wandelgangen gehoord dat er sowieso om 7:15 en om 7:15 een mystery guest langskomt. Met uiteraard ook een cadeautje om ze te feliciteren. En jij kunt ze ook nog feliciteren. Check daarvoor eventjes de app op joe.nl. Morgenochtend vanaf 6 uur dus 20 jaar Koen en Sander hier bij Joe. De Cranberries hoor je zo al na Elfenville. Hier is Big in Japan. Winter.

Ja, net geen 40 graden. Maar toch even de zomer uit je radio bij Joe. Je hoorde Los Lobos en La Bamba. Die stonden vorig jaar nog in Nederland voor een afscheidstournee. Maar groot nieuws deze week, hè. Stevie Wonder die komt naar Nederland voor een solo-show. En dat is echt voor het eerst in jaren. 28 oktober, het is al best snel. En kaartjes die gaan morgenochtend vanaf 10 uur in de verkoop. Normaal staanplaats, die kost je zo'n €120. Een klein tipje, als je een creditcard hebt, dan heb je al een pre-sale. Ja, mocht je de link willen, stuur dan even een berichtje in de Joe-app. Stuur ik je het linkje. De show staat in het teken van zijn debuutalbum Songs in the Key of Life. En daar stond deze ook op. Dit is I Wish, Stevie Wonder, bij Joe.

0: Wish hoorde je bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ace of Base, zometeen dan ook Tracy Chapman, Fast Car.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
22: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
24: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
22: Bij Hubo 20%. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
24: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
0: Het is 3:30. Goedemiddag. Joe, verkeer door Flitsmeister A1 Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Ongeluk gebeurt net. 39 minuten file erachter. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht West en Gorkum. Kapotte auto. 20 minuten is daar de vertragingstijd. Tracy Chapman komt eraan. En ook Ace of Base.
1: Dit

Ace of Base en The Sign hoorde je bij Joe. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. Op je hopelijk lekkere donderdagmiddag. Ik ben Edwin, goed dat je erbij bent. Zometeen Billy Joel, dat wordt ruim 5 minuten genieten. Piano Man hoor je over een paar minuutjes. En mocht je nog een nieuwe jurk zoeken, even een tippie. Een van de jurken van bijle prinses Diana wordt geveild. Het gaat om de zogenoemde wraakjurk. Ja, zo wordt die genoemd. Het was namelijk de jurk die ze droeg op de avond dat prins Charles op tv opbiechtte dat hij een affaire had met Camilla. Ja, je moet er wel even voor sparen, want als je deze jurk ook bij jou in de garderobe wilt hangen, dan kost dat je waarschijnlijk zo'n 2,5 ton, hè? Dat is niet misselijk voor een tweedehandsje. Je krijgt er wel ook een catalogus bij die door Diana is gesigneerd. En dat is dan weer eens wat anders dan dat je op Vinted allemaal vindt, hè? Dat is allemaal een stuk goedkoper. Dit is The Outfield bij Joe en Your Love.

Mitchell en Piano Man hoorde je op Joe. Het zijn de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En iedere ochtend hoor je die hits, terwijl je ook geniet van de Koen en Sander Show. De leukste ochtendshow van Nederland. En morgenochtend hebben de mannen een jubileum te vieren. Dan zijn ze al 20 jaar een duo op de Nederlandse radio. Dat is bijna langer dan Bassie en Adriaan. Morgenochtend gaan ze dat vieren met een speciale jubileumshow. En om 7:15 en 7:15 komt er ook een special guest. Nou, de studio is net al hier helemaal versierd, dus we zijn er klaar voor. Ik hoop jij ook. Zet lekker je wekker en luister vanaf 6:00 naar de Koen en Sander Show.

0: Bizar. Het is bijna 4 uur. Betekent dat zometeen de weekfinale door is van de Alpha Battle. Eerdemiddagshow bij Kai. 1000 euro kun je winnen. De highscore van deze week die staat op dit moment op 7. Dus kun je dat verbreken, dan kun je zo meteen melden in de Joe-app uiteraard. En Jeroen, wat zit er in het nieuws van 4 uur?
1: Ja, we gaan het onder andere hebben, althans ik, over PSV. Want PSV begint vanavond aan de Champions League. En PSV wil kosten wat kost voorkomen dat het dezelfde fout maakt als vorig jaar.
0: Oké, dat hoor je zo meteen in het nieuws. En na de 4 uur middagboost heb je een verzoekje, meld je in de app. Maar dat hoeft niet als je deze wilt. Ja, David Bowie, Let's Dance voor je zometeen als eerste. Veel plezier bij Kai.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: De 4 uur middagboost, na het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Justitie gaat geen activisten vervolgen die de A12 vorige maand blokkeerden. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en pas bij de derde keer gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten komen er misschien niet mee weg. Zij worden gezien als de veroorzakers van de blokkade. Het aantal mensen dat besmet raakt met het West-Nijl-virus stijgt. Sinds vorige week kwamen er 9 patiënten bij, meldt het RIVM. En daarmee staat het totaal nu op 18 besmettingen. Tot nu toe zijn er 3 patiënten aan het virus overleden. Er is iets meer bekend over de grote ontslaggolf bij de gemeente Amsterdam. 2500 mensen moeten daar weg. De meeste ontslagen vallen op de verkeersafdeling van Amsterdam. En sport, voetbal, vanavond begint PSV aan hun eerste wedstrijd in de Champions League. PSV speelt thuis tegen Shakhtar. Sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Vorig jaar begon PSV het Champions League seizoen met de op papier makkelijkste wedstrijd thuis tegen het Belgische Union. Maar die werd met 1-3 verloren. Vandaar dat iedereen bij PSV nu extra scherp lijkt. We mogen niet starten zoals vorig jaar, zei PSV-aanvaller Ivan Perisic gisteren op de persconferentie.
3: Het weer van buienradar is een mix van zon en wolken. Er is af en toe een bui. Het is 19 tot 21 graden. Morgen begint dat. Later kans op zon bij 20 graden.
2: Even tijd om op te laden.
5: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
6: En dat gaan we vieren.
5: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
7: 4 uur, middagboost.
2: En we zijn weer van de goal. Middagboost, een half uur lang muziek waar je energie van krijgt, kan veel redenen hebben. Misschien wel voor alle PSV-supporters om alvast klaar te stomen voor de Champions League wedstrijd van vanavond, wat Jeroen net vertelde. Welk nummer wil je horen? Laat het weten door het als bericht te sturen in een bericht met de app van Joe of spreek het in zoals Robin heeft gedaan.
8: Goedemiddag, zou je van mij alsjeblieft David Bowie met Last Dance willen draaien? Ik heb wel zin om een beetje swingend tot het einde van mijn werkdag in te gaan. Alvast bedankt.

0: David Bowie bij Joe in de 4 middag boost en Let's Dance. Morgen is een jubileumdag, echt een grote feestdag. Dan bestaat namelijk de Koen en Sander Show exact 20 jaar. En ik wil later deze middag alvast even gaan trakteren. En flink ook. Misschien kun je al invullen wat het is. Want het is iets wat bij elke feestelijke gelegenheid aanwezig is. Namelijk taart. Ja, ik moest even boeren, maar ik heb net een banaantje gegeten. Dus vandaar dat ik even dat ik... Vandaar de stilte, maar ik dacht, als jij niet gaat lachen, dan weet niemand het. Maar ja,
1: dat is niet te noemen, dan ga ik
0: toch weer uitleggen natuurlijk, want ja, goed. Nee, maar taart uitdelen vanmiddag is voor later in deze middagshow. Ga ik je er meer over vertellen, want Ellen zorgt voor een collectieve energieboost in de vorm van Michael Jackson.
2: Ik wil heel graag Black or White van Michael Jackson aanvragen. Ik vind een trip down memory lane. Het doet mij zo denken aan de schoolfeestjes op de basisschool. Meer hoef ik daar natuurlijk niet over te vertellen, hè.

0: Marieke, hoe vaak ben je overdag al in slaap gevallen vandaag?
1: Het gaat redelijk goed. Ik heb niet zo'n goede nachtrustweer eens een keer gehad. Maar goed, het is redelijk goed. Ik weet mezelf wakker te houden.
0: Oh, goed zo. Ja, want je hebt niet zo goed geslapen. Was het alleen deze nacht of gebeurt dat vaker?
1: Nee, ik ben een hele slechte slaper. Ik word wel een keer of 10 wakker vannacht. Dus dat is iedere keer dan weer indommelen en dan zit ik weer overeind. Dus,
0: oh, wat erg. Maar hoe komt het dan?
1: Geen idee. Ik ga wel slaaptraining doen trouwens. Binnenkort start ik daarmee, dus dat scheelt dan weer.
0: Wat apart dat je ook kunt leren slapen, hè? Want hoe zien die lessen er dan uit? Dan ga je liggen en dan ga je slapen. En dan zeggen ze goed gedaan als je weer wakker wordt.
1: Nee, het is eigenlijk veel meer een stukje theorie. En daar, ja.

0: Tijd Show. De zomer is overgegaan in de herfst, maar niet als het aan Sabine ligt.
1: Ik wil graag iedereen een middagboost geven met Acta en Munich. Van dit nummer word ik altijd zo vrolijk en het roept fijne herinneringen.

0: Magda in de Munnik en het regent zonnestralen in de 4 uur middagboost. Herman zegt, mijn nummer. Bedankt.
1: Ja,
0: ja. Genoemd, hè? Natuurlijk, ja, absoluut.
1: In de zon, ja.
0: Nou, precies. Heel veel Hermannen denk ik dat het inderdaad herkennen. Rudo, ik zing deze nog even mee en dan stap ik in de auto op weg naar huis. En er kan nog meer meegezongen worden of playbacken, kijk maar wat je wil. Barry heeft bepaald met welk nummer dat is.
2: Ik wil een nummertje aanvragen. Vorig jaar een vol onaardige playback, daar krijg je een echte boost van. I Want to Break Free van Queen.
3: Dit is Joe, de 4 uur middagboost.

0: Queen met I Want to Break Free. Natuurlijk met de legendarische videoclip van Freddie Mercury. Die staat te stofzuigen. En we blijven even in de schoonmaakhoek. Want Luke die heeft een bericht ingesproken. Ik ga er verder eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken.
1: Ook nog leuk. In de zin van schoonmaken.
0: Want Luke die vertelt precies wat nodig is. Luke, kom er maar in.
2: Ja, lieve luisteraars, met Joe kunnen we lekker knallen met z'n allen. En dat doen we natuurlijk met het praatje Colors van Rolls Royce. Swingen naar

Battle. 1 iemand wint voor 5 uur 1000 euro. Is dat Sietse met zijn 7 goede antwoorden? Of ga jij er nog overheen en kaap je dat geld voor zijn neus weg? Aanmelden voor het spel kan na het nieuws van 4:30. En dan hoor je ook muziek

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Grand. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
10: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
11: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
9: Zon, wolken en af en toe een bui. Morgen begint nat, maar later wat zon bij zo'n 20 graden. Bob Marley naar het nieuws van 4:30. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedemiddag. De relatie tussen ouders en scholen verslechtert, zegt de onderwijsraad. Er zijn steeds vaker ruzies die eindigen bij een geschillencommissie. En ook ervaren leraren meer stress door ouders. Bijvoorbeeld door spanningen over het schooladvies aan het eind van groep 8. Welk type middelbare school raadt de school aan? VMBO, HAVO, VWO? Dat komt niet altijd overeen met het idee van de ouders. Gevolg, teleurstelling en vaak ook gedoe. De Nederlandse fitnessketen Basic Fit blijft uitbreiden. In Duitsland en Oostenrijk zijn nu 26 sportscholen gekocht. Die worden de komende tijd omgebouwd tot Basic Fit locaties. Basic Fit is al de grootste fitnessketen van Europa. En honderden berichten van premier Jette en zijn partij D66... blijken niet zelf geschreven, maar door AI, ontdekte de Volkskrant. Het gaat om ruim 200 berichten op onder meer Instagram, Facebook en X. Premier Jette vindt het zelf geen probleem.
11: Net als, driekwart van de Nederlanders gebruik ik ook af en toe AI om dingen beter te maken. Maar alle social media posts die we doen worden ook door mensen gecheckt.
10: Ja, ook delen van Jettens boek Het Kan Wel en teksten voor campagnefilmpjes zijn met AI gemaakt. Deskundigen waarschuwen dat Jette hiermee zijn geloofwaardigheid op het spel zet.
12: Ja, maar is dat echt zo? Moeten we niet gewoon nog een beetje wennen aan het gebruik van AI? Ik gebruik ook wel eens AI voor de show. Zij het voor teksten, of zij het voor muziek, of zij het voor weet ik veel wat. Het is toch gewoon een creatief hulpmiddel om je net even op een ander pad te krijgen. En je moet altijd checken wat er uit AI komt. Maar het is toch inmiddels, jongens, wel algemeen geaccepteerd dat we gewoon AI kunnen gebruiken en dat inzetten op een verstandige manier nogmaals, toch?
10: Ik ben het helemaal mee eens.
12: Dat maakt toch helemaal niks uit? Dat hoeft de menselijkheid toch niet aan te tasten?
10: Het is nog wat vroeg, denk ik, voor veel mensen. Maar het lijkt mij heel normaal dat je hiermee gebruikt, als je het maar, en dat doet Jette, dat doet de politiek, dat doen zijn medewerkers, het achteraf ook checkt of het klopt.
12: Ja, precies.
10: Het gebeurt ook wel bij toespraken over bijvoorbeeld herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, dit komt niet uit je hart.
12: Ja.
10: Daar is dan wel daar hebben ze misschien wel een puntje mee.
12: Ja.
10: Maar de rest, ja.
12: Nou, als je het als leidraad gebruikt en je zet het daarna om in je eigen woorden, of je checkt wat en je verandert natuurlijk wat. snapt wat je doet als iets uit AI komt, dan lijkt me niet zo'n probleem. Wij krijgen hier ook echt trainingssessies voor. Hier binnen het bedrijf en zo. Die zullen ze ongetwijfeld ook krijgen, toch?
10: Zeker.
12: Denk ik wel. €1000 gaat hier over enkele minuten de deur uit. Daar kun je een heel mooi AI-apparaatje van kopen.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
12: Geen idee, weet ik niet. Aanmelden voor de Alpha Battle doe je over 6 minuten. Na Journey, Don't Stop Believing. En er is Bob Marley. Good times, great music. Dit is Joe. Volgens mij niet eens een apparaatje. Wat is het eigenlijk? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Een apparaatje. Een doosje. Kun je het kopen in een doosje? AI. Een cloud. Hang het in de cloud, AI. In de cloud.

0: Met een volle kar naar de kassa, je rekent je boodschappen af en je denkt, heb ik nou boodschappen gedaan of een tweedehands auto gekocht? Weet je, toch?
1: Ja.
0: Niet, of heb ik staan tanken bij het vriesvak? Wat heb ik gedaan in vredesnaam? Het leven is tegenwoordig ontzettend duur. En daarom kun je nu 1000 euro winnen bij de Alpha Battle. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Denk jij dat je de hoogste score van Sietse met 7 goede antwoorden kunt verslaan? Dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. En dan gaan we over een paar minuten de grote finale spelen. Dus voor 5 uur wint er sowieso nog iemand 1000 euro. Hallo zeg. Je naam in een bericht met de app van Joe is voldoende. We spelen naar Abba dus en Waterloo bij Joe.

0: en Waterloo van Young Cannibals. Over een paar minuten, she drives me crazy.
1: De Alpha Battle.
0: Eerste nieuwe ronde van de Alpha Battle gaan we spelen met niemand minder dan Asmara. Hallo.
2: Goedenavond, goedemiddag.
0: Hallo, goedenavond, goedemiddag.
2: Hai,
0: hai. Hai, hai. Nou Asmara, hoi. Het is zover zeg.
2: Ja, we moeten er niks aan. Zo fan van dit, hè. We vinden het, we spelen dit altijd in de auto samen. Echt
0: super fan. Oh my god.
2: Nee, superleuk. Ik ben echt helemaal in mijn noppies. Ik ben wel zenuwachtig, want ik kreeg het zo'n telefoontje. Ik denk, wat de hel is gewoon gebeurd hier ook? Ik denk, oké. Okay. Dus die meneer zelf van, ja, waarom neem je zo op? Ja, ik neem nooit vreemde telefoonnummers uit. Maar deze wel, het is echt superleuk.
0: Je hoort helemaal niet dat je zenuwachtig bent.
2: Oh, nou, je moet eens weten, als ik zenuwachtig ben, ga ik alleen maar nog meer praten. Dus we moeten nagaan.
0: Ja, dat zeg ik. Je hoort het helemaal niet. Asmara, ja, kom even rustig bij. Het overvalt je dat je mee mag spelen, maar ik hoor dat het je favoriete spel is. Samen met je moeder luister je het altijd. En als we dan naar een score gaan, hoeveel is dan een beetje de gemiddelde score?
2: Ja, het ligt aan welk letter, hè. Het is een beetje, ja, soms...
0: Daarom vraag ik het ook gemiddeld.
2: Even kijken, ja, soms 7, 8. Ik heb wel een keertje ook 10 gehad.
0: Ja.
2: Dus het is echt heel erg verschillend.
0: Keertje 5, keertje 6. Ja, je hebt alles en wel een beetje gehad eigenlijk. Ja, kan ook. Ja. Het ligt aan de letter eigenlijk, zeg je.
2: Het ligt echt aan de letter. Hoe snel hun, zeg maar, ermee spelen, zeg maar. De mensen die u belt, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik. Oké, okay. Nou, Asmara, leuk. Wat zou je doen met 1000 euro? Ben ik ook nog even benieuwd naar. Praat maar lekker door, hoor. Ik vind het heerlijk.
2: Ik heb nog geen flauw idee. Echt, het was me zo overvallend. Ik wist nooit dat het zou gebeuren. Dus het was voor mij al sowieso een hele happening. Ja. Maar dit, ik heb werkelijk geen idee. Geen idee.
0: En nou sta je daar op dat podium en dan mag je het pakken ook, zeg.
2: Oh, ik hoop het zo. Het zou echt wel leuk zijn, hoor. Echt.
0: Ja.
2: Het zou echt heel leuk zijn.
0: Zullen we gaan spelen? Oh.
2: We gaan spelen. Kom maar door, Kai. Kom maar door.
0: Omdat je meespeelt krijg je sowieso als Mara, dat valt waarschijnlijk ook uit de lucht, een staatslot van Staatsloterij.
2: Yeah. Ook altijd leuk. Geweldig. Alles is het leven, wat gratis is leuk.
0: Ja, zo is het. Je moet Sietse proberen te verbeteren. Hij gaf 7 goede antwoorden. Dus ik wil er minstens 8.
2: Minstens 8. Maar ik ga mijn best doen. Nou, meer kan ik niet doen.
0: Geweldig. Ik ga het nog 1 keer goed uitleggen, want ik kan me voorstellen dat het je overvalt en dat je misschien een beetje zenuwachtig bent. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Dan gaat de jury een beraad en dan maak ik bekend wie de 1000 euro heeft gewonnen.
2: Yes.
0: En je mag gaan spelen met de letter G van gezelligheid.
2: Daar hou ik sowieso van. Ik ben zelf ook heel gezellig.
0: Ja, gezellig. Laten we het daar zo over hebben. Wat vind je nou het allergezelligste wat er kan gebeuren? Als je bijvoorbeeld na weekend hebt gezegd, nou, dat is nou wel lekker gezellig.
2: Ja, ik hou sowieso van gezellige muziek. En dat draaien jullie best wel heel vaak.
0: Ja,
2: dus daar hou ik sowieso van.
0: Ja, natuurlijk. Ja, altijd leuk. '70s, '80s, '90s, van alles wat natuurlijk. Als je wat wilt.
2: Heerlijk.
0: Ja. Zeg, als maar we gaan spelen, zeg. Hou eens op. We gaan spelen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, sowieso.
0: Oké, okay, 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dankjewel.
0: Een merk.
2: G-Star.
0: Een land.
2: Griekenland.
0: Een app.
2: Griekenland.
0: Een kleur.
2: Geel.
0: Een vogel.
2: Gier.
0: Een artiest.
2: Gerard Joling.
0: Een koekje.
2: Gerard Joling.
0: Een Disney figuur.
2: Ik heb weer.
0: Zeg iets.
2: Pas. Gerard Joling.
0: Iets in je auto.
2: Gordel.
0: Ja, is buiten de tijd helaas, zeg.
2: Oh shit, jammer. Niet genoeg.
0: Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Als app had je, nou ja, ook wel G-Star kunnen zeggen. Dat heeft een app, ja, bijvoorbeeld. Of Google Maps, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen.
2: Ja, shit, ja.
0: Gerard Joling als artiest is goed. Als koekje ken ik het niet. Gevulde Gerard Joling. Ik heb er nog nooit van gehoord, moet ik zeggen.
2: Nee. Gevulde koek, ja.
0: Ja, gevulde koek. Had gekund. Als Disney-figuur had je Goofy kunnen zeggen.
2: Goofy, ja. Shit.
0: Gerard Joling valt niet onder de Disney-stal, helaas.
2: Nou, bijna. Nee hoor, geintje. Nee, ik hou van je muziek, hoor.
0: Het was de G van gezelligheid, dat hebben we geweten.
2: Ja, dat sowieso.
0: We gaan eens even kijken naar de winnaar. Want de winnaar van 1000 euro van Asmara Prangdom. Ik bouw het op. De 1000 euro van Joe en Staatsloterij gaat naar... Sietse! Sietse, van harte gefeliciteerd.
3: Top, dankjewel.
0: Ja,
2: gefeliciteerd, Sietse.
0: Ja.
3: Hey, dankjewel.
0: Goh zeg, Asmara, ik vond het fantastisch om met je te spelen. Ik vond het erg gezellig met je.
2: Ik vond het ook heel gezellig. Dankjewel voor de voor deze kans.
0: Ja, voor deze kans. En voor niks, hè, voor de rest eigenlijk.
2: Ja, oké.

0: Marion Cannibals bij Joe en She Drives Me Crazy. Ik ben nu ook elke vrijdag te horen tussen 10 en 12 op Joe. En dan geef ik altijd iemand die mee heeft gedaan nog een tweede kans bij de Alpha Battle. We hadden net natuurlijk Asmara aan de telefoon. Asmara, hallo.
1: Ik ben er nog steeds.
0: Ja, je bent er nog steeds. Ja, She Drives Me Crazy, daar zat verder geen boodschap in hoor, trouwens.
1: Nee, hoeft ook niet hoor, ik ben al crazy van mezelf.
0: Nou, en zo is het. Asmara, nou, wat ik dus zei, elke vrijdag tussen 10 en 12 ben ik dus te horen op Joe. En dan geef ik iemand die de alfabet al heeft gespeeld de afgelopen week, maar niet heeft gewonnen, een herkansing om de eigen score te verbeteren. Dat levert je dan alsnog geen 1000 euro op, maar dan betaal ik wel het eerste rondje in de kroeg. Dus ik dacht, mag ik jou morgen bellen daarvoor? Vind je dat leuk?
1: Ja hoor, eerste rondje in de kroeg. Ja hoor, geen probleem.
0: Nou, voor de alfabattle, hè? Bedoel ik, om mee te spelen.
1: Ja, zeker.
0: Kun je dat aan met de zenuwen?
1: Ja, nu weet ik het. Dus nu is het wat minder spannend dan... als je niet gebeld wordt, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Als je onverwachts wordt gebeld, laat me het zo zeggen.
0: Ja, precies, want als je niet gebeld wordt, is het niet spannend natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, oké. Nee, helemaal goed. Dan mag je morgen een herkansing wagen. Goed, dan bel ik je tussen 10 en 12.
1: Is goed, dan hoor ik je morgen tussen 10 en 12. Gezellig.
0: Ik hoor je morgen later.
1: Later, doei.
2: Leuk.
0: Leuk, hè? Gaan we kijken als er meer scoren dan net. Nieuws van 5 uur.

0: bowieslaw.nl. Mis niks en sla je slag. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
7: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
8: Erop uit met een camper. In de natuur.
9: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
15: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
16: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
17: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
20: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
23: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
21: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
19: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
24: Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
25: Bon Jovi na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
26: Goedemiddag. Opnieuw een groot politieonderzoek in Overasselt vandaag. Begin vorige week was daar de veelbesproken schietpartij. De politie zocht vandaag opnieuw bij 2 basisscholen, omdat gisteren bij 1 van de scholen wapens zijn gevonden. En ook komen er steeds meer zoekgebieden bij, zegt de politie.
27: Vanochtend bijvoorbeeld is er een grote akker met mais gekneusd door een boer. Dat betekent die akker komt vrij. Dat betekent dat we die akker zo snel mogelijk willen doorzoeken. Als je kijkt naar die grootte van zo'n akker, dan heb je daar gewoon heel veel mensen voor nodig.
26: Zo'n 100 agenten zochten mee vandaag. Vakbond CNV is boos op VVD-fractievoorzitter Brekelmans. Die vindt dat jongeren best wat meer mogen werken. Wat Brekelmans betreft mag de norm van 5 dagen per week werken weer normaal worden. En dat schiet bij CNV in het verkeerde keelgat. De VVD wil ons terugbrengen naar de 19e eeuw, zegt de vakbond. De uitvaart van de Noorse koning Harald heeft gisteren de Noorse TV een nieuw kijkersrecord opgeleverd. Bijna 6 op de 10 Nooren hebben een deel van de uitzending meegekregen. In totaal hebben ruim 3 miljoen mensen gekeken. En straks om 6:45 begint PSV aan zijn eerste wedstrijd in de Champions League. PSV speelt thuis tegen Shakhtar. En dat is een gemêleerd team, viel sportverslaggever Riepke Bakker op.
28: Wie Shakhtar zegt, zegt Oekraïne. Maar je kunt ook Brazilië zeggen. Bijna de halve selectie van Shakhtar is Braziliaans en dat zijn aardige voetballers. Vorig jaar schakelde Shakhtar door 5 goals van Brazilianen AZ uit in de kwartfinales van de Conference League. PSV is gewaarschuwd.
26: Het weer van Buienradar is een mix van zon en wolken. Er is af en toe een bui. Het is 19 tot 21 graden. Morgen begint nat, later kans op zon bij 20 graden.
25: Het is hier morgenochtend feest.
29: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
30: En dat gaan we vieren.
29: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
25: Omdat Koen en Sander jarig zijn, ga ik over een paar minuten al trakteren. Dus blijf luisteren als je gratis taart wil. Over 6 minuten.

0: ik moest even denken, Let Your Love Flow. En toen dacht ik even, Flow, dat was toch een tijdschrift? Een tijdschrift niet. Dat was volgens mij een boek. Volgens mij heeft mijn vriendin dat gehad. Was dat niet een boek? Ja, magazine-achtig. Maar daarin zaten dan allemaal papiertjes.
1: Papiertjes?
0: Een
1: bladzijde.
0: Dat heette volgens mij de Flow. Of heette dat anders? Nee, dat was dan bijvoorbeeld als je... ik denk dat het anders heet. Nee, dan Flow is een mentale...
1: Ja, mental...
0: Flow magazine, een mentale toestand waar je helemaal opgaat in wat je doet. Weet je wat ik nu heb, eigenlijk. Maar hoe heette dat dan? Wil je dat eens opzoeken, Jesse?
1: Dat papiertje.
0: Zo verwarrend nu al hier. Even die muziek uit. Dat was een boek. En daar kon je op abonneren. En als je dat dan opensloeg, dan zat er bijvoorbeeld... briefpapier zat daarin. Maar een stickervel zat erin met etiketten. Of daar zaten kaartjes in en die kon je er dan uitscheuren. En dan kon je die rond een pakketje maken. Of er zaten... Ja, heb je het gevonden of niet? Help me!
2: Het Flowbook voor paperlovers.
0: Voor paperlovers is het!
2: Wel Flow.
0: Dat jij ook klopt. Maar wel Flow dus.
2: Het is wel Flow.
0: En hoe omschrijven ze het? Het is
2: een dik boek zonder tekst dat volledig is gevuld met papierwaren. Papieren goodies, paper goodies. Waaronder briefpapier, stickers, enveloppen, mini-posters, vloeipapier en slingers.
0: Nou, zie je wel.
2: Het is speciaal gemaakt om helemaal uit elkaar te scheuren en te gebruiken voor sneeuwmeel, knutselen en journaling.
0: Maar dan had bijvoorbeeld mijn vriendin wel eens een kaartje nodig voor iemand. En dan zat dus in dat boek, daar zitten dan ook kaartjes en zo. En die kun je eruit scheuren en die kun je dan versturen. Ja, het is echt, je moet het maar eens opzoeken. Ik vond het een fascinerende wereld. Voor paperlovers.
1: Ik zie het hier staan. Ik ga het eens bekijken.
0: Ja, ga maar eens bekijken.
1: Ik herken het niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het is ook heel goed voor je.
1: Zou het wel,
0: ik denk dat zij dat hartstikke leuk vindt.
1: Ja.
0: Het is ook voor je mentale toestand is het heel goed.
1: Dat is nodig.
0: Dat zijn twee flows in één keer eigenlijk. De flow en de flow. Nou goed,
1: dat zou wel goed worden.
0: Nou, dan kunnen we nu beginnen. Dit is de middagshow, Kai hier. Hallo. We hebben later deze middag antwoord op een onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, deze plek krijgt 3 keer zoveel klanten... de dag nadat het plaatselijke sportteam een belangrijke wedstrijd verliest.
0: Dit kunnen mensen na de flow er toch niet bij hebben.
2: Ja, het is lang, hè? Ja. Zullen we dit gewoon skippen?
0: Zullen we dit heel even skippen en later doen?
2: Ja.
0: Vergeet even het onderzoek wat je net al hoorde. Vergeet dit. Onthoud flow en het volgende. Morgenochtend is feest. Dus zorg even dat je de hele ochtend luistert naar Koen en Sander hier bij Joe. Want het is een feestshow, omdat de Koen en Sander show om de kop af 20 jaar bestaat. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Ik wil ze morgenochtend gaan verrassen met kaarten en een leuke boodschap. En die kun je gratis versturen via de app van Joe of op de site. Dus je moet maar even kijken voor... de app van Joe. En dan kun je daar gratis een kaartje versturen. Het is wel leuk om ze even te feliciteren. Je vindt daar een foto van Koen en Sander met allemaal confetti. En als je daarop klikt, nou daar kun je dat allemaal doen. Ik wil er zoveel mogelijk hebben. Kwantiteit boven kwaliteit. Gewoon stapels en stapels en stapels en stapels. En Jesse, we hebben iets geregeld.
2: Ja, inderdaad. We hebben een sponsor.
0: Dat is fantastisch.
2: Ja.
0: En wat voor sponsor is dat dan?
2: Nou, omdat jij vroeg aan mij van... kunnen we iets regelen dat we kunnen weggeven... als mensen dan een kaartje sturen? Kunnen we dat verloten? Dus ik heb contact opgenomen met toptaart.nl.
0: Zo, meteen echt... hoog de boom in, ja.
2: Ja. En eigenlijk, onder de noemer een taart voor een kaart... kunnen we dus nu onder iedereen die een kaartje stuurt... kunnen we taarten gaan verloten. Maar ik heb er echt tientallen.
0: Een taart voor een kaart.
2: Ja, maar het is echt ook... Ja, toptaart.nl was heel meewerkend. Het is echt een grote taart. Het is een taart voor 12 personen.
0: Zo!
2: Ja.
0: Het is een grote taart voor een taart.
2: Nou, een gezinstaart. Een familietaart.
0: Een familietaart. Nou, wil je een taart voor een kaart? Ga dan even naar de app van Joe of Joe.nl. Verstuur je kaart en dan gaan we zo wat taarten verloten. Ja. En van wie was dat?
2: Toptaarten.nl.
0: Oh, die ken ik. Ja, echt toptaarten. Ja, dat is echt...

0: Avicii bij Joe. En My Destiny. Je hoort over een minuutje of twee Daryl Hall en John Oates met Man Eater hier bij Joe in de middagshow. Maar eerst even vooruitblikken op morgenochtend, want dan is het hier feest. Zorg dat je de hele ochtend luistert naar Koen en Sander hier bij Joe, want het is een feestshow. Want de Koen en Sander show bestaat al om de kop af 20 jaar. Ja, maar 20 jaar. Jeroen, wij zitten hier nu 2,5 jaar. Oh. Kun je je voorstellen dat we hier straks 20 jaar zitten? Nou, ik moet het ons nog zien doen. 20 jaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat redden wij.
0: Dat, ja?
1: Jij
0: dat vind ik hoopgevend.
1: Even kijken, ja.
0: Maar dan ben jij met pensioen of niet?
1: Ja, dan ben ik 76.
0: Dan ben jij 76?
1: Ja, ja.
0: Wat heerlijk. Nou, ik hoop dat je hier nog zit. Ja, geweldig.
1: Ik hoop het ook.
0: Ik wil ze morgenmiddag gaan verrassen met kaarten en een leuke boodschappen. Die kun je gratis versturen via de app van Joe of op de site. Je vindt daar een foto van Koen en Sander met allemaal confetti. En daar kun je dat dan doen. En ik wil er echt zoveel mogelijk hebben. Kwantiteit boven kwaliteit. Gewoon stapels en stapels. En ik heb beloofd dat ik vanmiddag ook zou trakteren als je een kaart verstuurt. Namelijk met een taart. Een taart voor een kaart. Hallo Marco.
2: Hey, goeiedag.
0: Je hebt een kaart gestuurd.
2: Ja, dat klopt.
0: Dankjewel. Was het sowieso al je plan of hoorde je, ach, er valt taart te halen, ik ga nu een kaart sturen?
2: Ja, dat is altijd leuk als er een taart komt, toch?
0: Ja, absoluut. En wil je een 12-persoonstaart?
2: Ja, die komt wel op, denk ik.
0: Ja, met wie ga je hem delen?
2: Met mijn gezin.
0: Met je gezin?
2: En familie.
0: Nou, Marco, van harte gefeliciteerd. Dank voor je kaart. Hier heb je een taart.
2: Dank u.
0: Alsjeblieft. Ik heb hier ook nog Marieke. Hallo Marieke.
3: Goeiedag.
0: Hey, hallo. Wat heb je op jouw kaart geschreven?
3: Ik heb geschreven, gefeliciteerd met 20 jaar feest. Op naar de volgende 20 jaar samen feest.
0: Nou, dat is toch fantastisch. Leuk zeg. En je bent ook op zoek naar een taart? Of was je sowieso van plan om een kaart te sturen?
3: Een taart is wel een extra aanrader, ja.
0: Ja, even een lekkere motivatie. Hè? Dat dacht ik ook, ja. Dat dacht ik ook. Nou, bij deze, je krijgt een taart.
3: Van harte.
0: Leuk. En bedankt voor je kaart. Dat is nog het allerbelangrijkste. Super sympathiek. Dankjewel.
3: Hey, graag gedaan. Hè.
0: Ja, dit allemaal natuurlijk dankzij toptaarten.nl. Ja, ik kan ze zelf niet bakken. Ik zou het wel willen, maar ja, het moet toch ergens anders vandaan komen. Wil je ook nog een 12-persoonstaart? Dit is zo'n gekke show aan het worden. Goed. Wil je een 12-persoonstaart? Je kunt er ook op slapen als je wil. Stuur dan snel nog even je kaart voor Koen en Sander. En wie weet, krijg je een taart voor me. Nou, we zijn er bijna hoor. Het is 17:30. Daryl Hall en John Oates bij Joe. Er is Man Eater.
1: Taart eten.

0: van John Oates, Man Eater, bij Joe hier in de middagshow, waar je over een paar minuten, nou in ieder geval na het nieuws van 5:30, Midnight Oil hoort en Bats Are Burning. En in dat nieuws, Jeroen Latijnhouwers.
1: Onder andere een tennisdroom, die is uitgekomen voor 25 kinderen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: Jasmin.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Kom op.
9: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen... waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
10: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
14: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
15: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: Odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Zon, wolken en af en toe een bui, dat is het weer. Morgen begint nat, maar later wat zon bij 20 graden. Midnight Oil, na het nieuws van 5:30, Jeroen Latijnhouwers.
4: Daar is hij. Goedemiddag, ik begin met een groot internationaal fraudeonderzoek naar paardenvlees. Daarbij heeft de politie in meerdere landen invallen gedaan, waaronder op 7 plekken in ons land. Een criminele bende verkocht sportpaarden als slachtpaarden, maar de sportpaarden hadden medicijnen gehad en mogen daarom niet in de voedselketen komen. Over een half uurtje is het 6:00 etenstijd en mocht je iedere avond om 6:00 eten, dan ben je goed bezig. Een vast etenritme lijkt namelijk goed voor je hart, blijkt uit onderzoek. Maar wie last heeft van een flinke eet-jetlag, steeds eten op verschillende tijden, loopt een groter risico op hart- en vaatziekten, vooral mannen.
5: Nou, dan ga ik.
4: Ik ook.
5: Ja, dat is precies mijn situatie natuurlijk. Ja, ik eet elke avond echt op verschillende tijdstippen. Of normaal, kijk, als we thuis zijn na de show, dan is het een uurtje of, wat zullen we zeggen, 8. En dan liggen de kinderen, Guus en Siem, die liggen dan net op bed. Dus dan ga ik daar ook nog even heen. Dus de ene keer is het 8:10 dat ik heet. De andere keer is er meer heibel, dan is het 8:30. En de andere keer denk je, jeetje, Wina, kunnen we eens eindelijk een keer gaan eten, jongens? En dan is het 9:10. Ja, ik eet op zoveel verschillende tijdstippen s'avonds. Nou, dat is dus echt ongezond. Maar helpt het dan wel als je andere eettijdstippen goed zijn? Bijvoorbeeld je ontbijt en je lunch.
4: Er moet een vaste ritme in zitten. Ja, dat zal zeker helpen. Maar is dat het geval?
5: Dat is redelijk het geval. Ja. Wij hebben hier wel in ons hoofd om 12:30 gaan we eten. Zeg maar, 's middags. Als we hier zijn en aan het voorbereiden. Ja, gaan we lunchen. Ja. Gaan we lunchen.
4: Lunchen.
5: En 's ochtends eet ik tegelijkertijd met de kinderen.
4: Oh, dat
5: is ook wel redelijk altijd dezelfde tijd. Maar die avond, ja, dat is geen pijl op te trekken.
4: Nou, dan ben je 2/3 goed bezig.
5: Ja, inderdaad. Nou ja, 2/3 hart- en vaatziekte dan maar.
4: Nee, 1/3.
5: Oh, 1/3, ja, bedoel ik. Ja, 1/3, ja.
4: Ik sluit af met een droom die werkelijkheid is geworden voor 25 kinderen. Deze kinderen spelen allemaal tennis. En ze kregen in Amsterdam een clinic van oud-toptennisser Roger Federer.
6: Dat dit echt gaat gebeuren, ik kon het eigenlijk niet geloven. Maar nadat hij naast je staat en dat hij met je tennis en dat hij ballen opspeelt, dacht ik wel van ja, ik kan nu niks meer dan genieten.
4: Ja, en dat deed Federer ook.
7: Oh, wat leuk. Good job,
4: man. Na de training mochten er vragen worden gesteld aan Federer.
8: How did you begin with tennis?
4: En dat werd ook.
5: Mooi.
4: Dat denk ik wel Mark Rutte, hè? De jonge man.
8: How did you begin with tennis?
5: Ja, mooi hoor. Ja, lief. Ja.
4: En er werd ook antwoord gegeven.
9: My parents both used to play a little bit. And I played tennis and football until 12 years old. And then I chose tennis, thankfully. Well, otherwise, you would not know me today.
5: Het zou grappig zijn als Federer gewoon zegt,
8: how did you begin with tennis?
5: En dat hij dan zegt, nou, dan zal ik jou eens even vertellen. Dat is namelijk heel geinig is dat gebeurd.
10: Dit is Joe, met Kai Merks.
5: Zeker weten, je maakt kans op een taart. Ik zal je zo even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.
11: Dit moet een spektakelstuk worden.

Midnight Oil en Beds Are Burning. Het volgende is het geval. Je kan gratis een kaartje sturen voor 20 jaar Koen en Sander Show via de app van Joe. Kan dat. Morgen gaan we dat namelijk groots vieren vanaf 6 uur in de Koen en Sander Show natuurlijk. Doe dat even snel dat ze zo'n kaartje versturen. Want onder mensen die dat doen, verloot ik taarten deze middag. Hele grote taarten, geschikt voor 12 personen met een foto op van Koen en Sander. Dat is nog even een leuk detail om extra te weten natuurlijk. Het is echt zo'n fototaart, ja, met Koen en Sander erop. Kun je ze heerlijk opeten. Leuk, hè? Nou, morgenochtend hebben ze een feestshow, dus daar ga ik ze ook overvallen met die kaarten. Maar voor nu dus even belangrijk, ga naar de site of de app van Joe en vul even een gratis kaartje in. Dan ga ik zo even wat taarten weggeven naar Gary Rapp.

0: Party bij Joe en Baker Street in de middagshow. Een taart voor een kaart. Dat is het motto deze middag. Ja, een taart voor een kaart. Morgenochtend bestaat de Coen en Sander Show 20 jaar. Hiep en de piep!
1: Hoera!
0: Super, super. Ja.
1: Ja. Ook nog.
0: Applaus. Wacht, hier. Kun je het krijgen ook?
2: Potverdikkie.
0: Morgen ga ik ze overvallen met allemaal leuke kaarten. Die kun je gratis versturen via de site en app van Joe. En omdat we Nederlanders zijn en altijd een tegenprestatie willen hebben voor iets, verloot ik taarten onder iedereen die dat doet. En die taarten zijn van
3: toptaarten.nl.
0: Wauw. Nou, en het zijn toptaarten hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Er staat een foto op van Coen en Sander. Nou, wie wil het nou niet? Nicole, hallo.
4: Hallo.
0: Nou, jij wil het wel.
4: Ik wil hem wel, ja.
0: Ja, want je hebt een kaart ingestuurd. Wat kunnen we zoal vinden op de kaart? Wat heb je er zoal opgezet?
4: Nou, ik mag altijd thuis werken. Dus ik luister iedere ochtend heel gezellig naar Coen en Sander.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Dus eventjes een stukje beleving van hoe jij dan de show ervaart eigenlijk kunnen we vinden.
4: Ja, precies. Dus ja. Altijd lekker wakker worden.
0: En een taart voor 12 personen, kun je daar wat mee?
4: Zeker.
0: Nou, goed zo. Want je lust zelf ook wel lekker een stukje taart.
4: Ik mag geen lactose, dus ik zal hem niet eten, maar ik ga hem lekker verdelen.
0: Je gaat hem lekker verdelen. Nou, dan komt de kaart, taart. Ik ga geen kaarten terugsturen, taarten. Een taart voor 12 personen komt Jack al. Top.
4: Lekker, dankjewel.
0: Lekker, dankjewel. Hallo René.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Heb jij een kaart gestuurd omdat je het sowieso al wilde doen, of wil je eigenlijk liever een taart?
5: Ja, dan moet ik wel eerlijk zijn. Een beetje van beide natuurlijk op zich.
0: Een beetje van beide natuurlijk op zich. Ja, dat begrijp ik. En waarom wilde je zo graag een kaart sturen naast de taart die je ervoor krijgt?
5: Nou ja, dat is hartstikke leuk toch, 20 jaar. Ik heb ook in de app gezet op naar de volgende 20 jaar, maar dan met grijze haren.
0: Ja, met grijze. Want hoe lang, ik weet niet, heb je werk, René?
5: Ja, zeker. Ik luister elke ochtend in de auto op weg naar het werk, naar de Coen en Sander Show.
0: En hoe lang werk jij al voor je werkgever op dit moment?
5: 18 jaar.
0: 18 jaar? Nou, dan zit jij ook bijna aan de 20.
5: Ja, dat gaat goed.
0: En nog steeds leuk na 18 jaar.
5: Nog steeds hartstikke leuk.
0: Wat geweldig, absoluut. Zeg. Wat geweldig. Nou, René, ik ga een taart jouw kant opsturen. Gefeliciteerd. Hallo Marloes.
6: Ja. Hallo, goedemiddag.
0: Ja hoor. Hallo Marloes, dit was nog voor René. Marloes, leuk dat je er bent. Je wilt ook heel graag een taart voor 12 personen. Met wie ga je dit delen allemaal?
6: Nou, ik bel vanuit Frankrijk, dus ik woon zelf niet in Nederland.
0: Oké.
6: Okay. Dus het is een beetje moeilijk om de taart hier naartoe te sturen. Maar ik heb wel een hele lieve broer die heel veel collega's heeft. Dus
0: ik
6: zou het heel leuk vinden als hij de taart zou krijgen.
0: Aha, wat leuk. Dus jij geeft de taart weer door ook. Wat leuk.
6: Ik geef hem door.
0: En zit jouw broer te wachten?
6: Om de taart naar Frankrijk te sturen, dat is een beetje moeilijk, denk ik.
0: Nee, pas de probleem. Dat kan hoor, Marloes. Nee, dan gaat hij naar je broer. Zit hij te wachten op een taart voor 12 personen?
6: Nou, dat denk ik wel hoor.
0: Nou, dat denk ik ook. Want het is een toptaart.nl. Marloes, dankjewel voor je kaart. Ik ga hem overhandigen aan Coen en Sander morgenochtend. En nou ja, misschien komt je broer wel over met een stukje taart. Wie weet, we weten het niet.
6: Hartstikke leuk, wie weet. Dankjewel.
0: Nou, de blaren staan op onze handen van alle taarten die eruit gaan. Ik heb hier nog echt tientallen taarten liggen. Ik geef er straks nog wel wat weg. Dus stuur even een kaartje voor 20 jaar Coen en Sander Show via de speciale pagina op de site of in de app van Joe.

0: We hebben ook elke dag natuurlijk een onderzoek hier in de middagshow. Dat is een huistuin- en keukenonderzoek. Wat kan gaan over van alles en nog wat? Het geweten van de show, Jesse, jij hebt het onderzoek meegenomen. En luister even goed, want het is een lang en ingewikkeld onderzoek. Probeer het even te visualiseren.
1: Ja, hij is aan de lange kant. Komt-ie. Deze plek krijgt 3 keer zoveel klanten de dag nadat het plaatselijke sportteam een belangrijke wedstrijd verliest.
2: Heeft verloren.
1: Oh, sorry.
2: Maar misschien nog langer.
0: Weer een woord erbij. Hou het aan, hij zegt. Heeft verloren.
1: Nog een keer?
0: Ja. Heeft verloren. De Nederlandicus.
1: Ja, zit hij hoor. Grote dictee van Nederland.
2: Philip Frederiks. Ik weet het antwoord ook. Wil je het al weten?
0: Oh, nee. Dat is leuk. Ja, wat is jouw antwoord? Wat denk je dat het is?
2: Oh, ik weet, wat was de ding ook alweer?
0: Nee, hebben we geen tijd voor.
2: Ja, precies. Dit is de snackbar. Want de kater op de dag van verlies. Een dag later moet je vet eten. De snackbar.
0: Ja, de snackbar vind ik een goed antwoord.
2: Nou, bedankt.
1: Het is niet de snackbar.
0: Oh, dat is ook wel het dichtstbijzijnde plek.
2: En de gezelligste.
0: En gezond. Als het maar gezond is.
2: Heel belangrijk.
0: Dat is zo belangrijk. Nou, sorry hoor. Het gaat vandaag gewoon even helemaal nergens over. Dat is toch ook een keer leuk?
2: Ja, taart en snackbar. Heerlijk.
0: Nou goed, het antwoord om 6:10. En ook muziek van YouTube hoor je na het nieuws.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffie.

0: Deals Bijbel. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
2: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno. Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Til.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Muziek van YouTube na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. Justitieminister Van Wil heeft het helemaal gehad met onruststokers in voetbalstadions. Samen met politie, justitie en burgemeester kijkt hij nu naar maatregelen. Welke wil de minister nog niet zeggen? De laatste tijd waren er meerdere incidenten met supporters en vuurwerk in stadions. De FIOD doet onderzoek naar corruptie door cardiologen. Volgens de FIOD kregen cardiologen jarenlang geld van leveranciers van medische spullen. En in ruil daarvoor zouden zij die leveranciers hebben voorgetrokken bij ziekenhuizen bij de inkoop van hun producten. Er is nog niemand opgepakt. En leuk nieuws om mee af te sluiten voor voetbalfans die niet van tweede kerstdag houden. In de Engelse Premier League wordt op tweede kerstdag dit jaar weer meerdere wedstrijden gespeeld. Dat was jarenlang een traditie tot vorig jaar. Toen werd er opeens maar 1 wedstrijd gespeeld op tweede kerstdag. Dit jaar zijn het er 7, waaronder Hull City, Liverpool en Newcastle United, Manchester City. Happy Christmas alvast. Het kerstweer, nee, dat is niet waar. Het weer van dit moment, van buienradar. Vanavond koelt het af, naar een graad of 12. Morgen begint nat, later in het westen kans op wat zon. En het zijn geen kersttemperaturen, best wel warm, 20 graden.
12: Verre van kersttemperatuur inderdaad, ja, 20 graden. Ja. Morgenochtend is het hier feest, dus ik zou zeggen, ik nodig je bij deze van harte uit. Vier het mee.
13: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
14: En dat gaan we vieren.
13: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
12: Deze plek krijgt 3 keer zoveel klanten de dag nadat het plaatselijke sportteam een belangrijke wedstrijd verliest. Nou, kun je nog volgen? Antwoord over 6 minuten.
15: Goedemorgen, of goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen. Goedenavond is het eigenlijk al.

0: bij Joe hier in de middagshow Sunday Bloody Sunday. Je hoort over een paar minuten Janet Jackson met Together Again. Maar eerst even antwoord op het onderzoek van vandaag. Want er wordt een hele hoop onderzocht natuurlijk. Maar we hebben hier elke dag een onderzoek en dat is nog niet compleet. Geweten van de show. Jesse, jij neemt dat mee. En ja, wat is het antwoord? Wat is de uitkomst eigenlijk?
1: Ja, ik waarschuw vast, het is een lange vandaag. Dus ga er even voor zitten. Deze plek krijgt 3 keer zoveel klanten de dag nadat het plaatselijke sportteam een belangrijke wedstrijd verliest.
0: Ja, dus je zit te kijken. En je ploeg verliest. En dan wordt het ergens heel druk. Dat is het eigenlijk.
2: Een dag later.
0: Een dag later, ja. Ja. Een dag later wordt het dan heel druk. Ja. Maar wat gebeurt er dan in die nacht dat het een dag later druk wordt? Ja. Jij dacht, Jeroen, de snackbar.
2: Snackbar.
0: Voor de volgende dag even.
2: Goed vet.
0: Ja.
2: Ja, dus een kater. Ja.
0: Bleek niet goed te zijn. Ik denk de sportschool.
2: Oh, ja.
0: Misschien moet je de frustratie ook wel even kwijt. Dat je even wat gewichten gaat zeulen en trekken. Dat je even helemaal. Dan ben je weer helemaal eventjes op het nulpunt.
1: Nee.
2: Oh.
1: Is niet goed.
0: Nou, oké.
1: Nee, sorry.

0: ouders, Greetje nog?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet. De bouwmarkt, zegt Willem. In de bouwmarkt.
2: Verbouwen?
0: Ja,
2: stadion
0: verbouwen. Ja. Dat je de boel wil verbouwen. Ja, dat je zo kwaad bent.
2: Ja.
0: Ja, inderdaad. Oh, ja. Dat verstond niemand, maakt niet uit. Is het goed?
1: Nee, is niet goed. Nee.
0: Ja, we zaten even door elkaar. Maar ja, jongens. Wat is het antwoord wel?
1: Ja, de plek die drie keer zoveel klanten krijgt als de sportclub heeft verloren, dat is...
0: De volgende dag.
1: De volgende dag.
0: Ja, als je zo lang maakt. Dan wil het, ja.
1: De telefoonreparatiewinkel.
0: Zelfs het antwoord is heel lang.
1: Ja.
0: De telefoonreparatiewinkel.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar...
0: jongen. Wat een scrabblewoord heb je gebruikt in dit onderzoek. De telefoonreparatiewinkel. En waarom dan?
1: Nou, omdat gewoon heel veel mensen uit frustratie... hun telefoon kapot gooien of er iets mee doen. Die valt dan, telefoon gebarsten, moet gerepareerd worden.
0: Dankjewel. Nee. Ik denk dat ook de uitleg kort.

0: Ja, omdat ze dan helemaal met die telefoon gaan gooien, dat is het.
1: Ja.
0: Wat apart.
1: Ja, zou ik een hele korte doen voor maandag?
0: Ja, dat is wel leuk. Even het onderzoek voor komende maandag alvast.
1: Ja, ik heb echt een korte.
0: Ja?
1: 23% van de mensen vindt dit geluid irritant, maar anderen vinden het juist leuk. Punt.
0: Zo.
2: Ja, ik hield me er heel te in.
0: Gezondheid.
2: Ik hoef geen aandacht. Maar...
0: 23% van de mensen vindt dit irritant, anderen juist leuk. Is het iemand die kucht in de ruimte waar je zit?
1: Zeker niet.
0: Oh, dat... Oké. Okay. Antwoord maandagavond om 6:10. Is iemand die door je heen lacht?
1: Nee, ook niet goed.
0: Een hoester? Nou, ook niet. En je blijft er bezig.
2: Ja. Nou, het gaat wel weer.
0: Jij gaat dit weekend foto's laten maken, dat hoor ik wel.

Joe, One of These Nights. Je hoort hier de hele dag bij Joe het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Eagles hoort er natuurlijk absoluut bij, One of These Nights. Maar ook deze is één van die toppers. Michael Cimbello bij Joe.

0: Maniac. Het is bijna 6:30 en dan worden wij heerlijk bijgepraat over alles wat er gebeurt door Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, ik ga zo meteen onder andere vertellen iets over, het is geen sprookje, het is echt waar, iets over de renovatie van het Binnenhof, want dankzij die renovatie worden er allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan.
0: En Culture Club hoor je ook over een paar minuten.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
9: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddy. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: 6:30, je luistert Joe. Er is zon, wolken en af en toe een bui. Morgen begint dat, maar later wat zon bij zo'n 20 graden. En Culture Club hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen Latijnhouwers.
17: Goedenavond. Er is meer bekend over het grote datalek vorige maand bij de Bijenkorf. Daarbij werden online klantgegevens gestolen. Het is nu bekend om wat voor gegevens het gaat. Onder andere namen, adressen en telefoonnummers. Bankrekeningnummers en wachtwoorden zijn niet gestolen. Zometeen om 7:15, dan begint de PSV aan zijn eerste wedstrijd dit seizoen in de Champions League. PSV speelt thuis tegen Shakhtar. Sportverslaggever Riepke Bakker.
18: Al dagen gaat het over de beuk van Van Bommel. En daar is PSV-trainer Peter Bos helemaal klaar mee. Hij noemde alle ophef gisteren...
19: lachwekkend, belachelijk.
18: We spelen Champions League, daar moet het over gaan. En gelijk heeft Peter Bos, PSV moet winnen van Shakhtar. Dan zet ze een eerste stap naar de volgende ronde.
20: Mooi, een goede imitator is die ook, Riepke.
17: Dat hebben we ertussen geplakt.
20: Oh, dat hebben we ertussen geplakt. Oh, ik dacht dat doet hij heel goed, zo'n Peter Bos.
17: Ja, hij heeft wel een aardige Peter Bos. Tot slot, dankzij de renovatie van het Binnenhof worden er allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan. Zo blijkt de houten kap van het torentje van premier Jette nog helemaal origineel. En het blijkt 480 jaar oud te zijn. En het hout blijkt afkomstig van bomen uit Zuid-Zweden. En die blijken in de herfst van 1546 of de winter van 1546-1547 te zijn gekapt. En dat blijft allemaal behouden. Maar we zullen het nooit gaan zien. Want de werkkamer van premier Jette, daar komt het plafond in terug. Dus,
20: want er houdt er geen plafond op? Of?
17: Ze hebben het even het plafond weggehaald.
20: Oh, ze hebben het weggehaald en ze zetten het weer terug.
17: En dat zetten we terug.
20: Goh, ik vind het niet gek dat die verbouwing langer duurt als je dit allemaal gaat uitzoeken, jongens. Waar het hout, waar het hout vandaan komt. Een leuk feitje natuurlijk. 480 jaar oud. Ja,
17: ja.
20: Absoluut. Misschien heb je net je avondeten op. Ik heb nog wel even een geschikt toetje, denk ik.
21: Dit is Joe met Kai Merks.
20: Van over 6 minuten leg ik je uit hoe je een grote 12-persoons taart kan krijgen. Ja, echt.

0: morgenochtend moet je zeer zeker gaan luisteren naar de Koen en Sander Show. En dat doe je natuurlijk al elke ochtend tussen 6 en 10 hier bij Joe. Maar morgen moet je het zeker niet missen. Want er wordt feest gevierd. Omdat de Koen en Sander Show 20 jaar bestaat. Hiepie de piep.
1: Hoera!
0: En ik ga ze morgen verrassen met zoveel mogelijk leuke kaarten waar een boodschap op staat. Die kun je gratis doorgeven in de app van Joe of op de site. Ik heb geregeld dat je daar gratis een kaartje kan sturen. Doe dat zeker. Daar zie je een foto van Koen en Sander met confetti. En daar kun je dat allemaal doorgeven. Ik wil vooral zoveel mogelijk kaarten. En daarom stel ik daar zelfs iets tegenover. Want onder iedereen die een kaart verstuurt, verloot ik taarten vanmiddag. Ik heb gisteren bijvoorbeeld de hele prijzenkast van Koen en Sander geclowd. Of eergisteren was dat. Met allemaal prijzen daaruit gehaald om uit te delen. Of als je een kaart had gestuurd. Nu zijn dat taarten. Wel zo feestelijk ook natuurlijk. En wat leuk. Dus dan krijg je voor een taart een kaart. Nee, dan krijg je voor een kaart. Ja, een taart. Ja, als je een kaart stuurt krijg je het. Ik ga dit thuis even terugluisteren. Wat voor taart is dat, Jesse? Het geweten van de show.
2: Ja, het is echt een hele grote taart. Het is een taart van toptaarten.nl. Dus
0: zo,
2: dat is top.
0: Dat is top.
2: Maar het is echt zo'n fototaart met een grote foto van Koen en Sander erop. Het is een taart voor 12 personen.
0: Oh, waarom zo groot?
2: Dan kan je zoveel mogelijk mensen laten meefeesten in de vreugde.
0: En wat als ik nou maar 5 mensen ken?
2: Dan kan je allebei 2 stukjes nemen en er een aan de buren geven.
0: Ja, dat kan ook nog, ja. Op hoeveel kaarten zitten we eigenlijk? Gaat dat een beetje goed?
2: Ja, het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Ja, we zitten nu op 903. Dus we gaan richting de 1000. Het gaat richting de 1000.
0: Ja, dat begrijp ik. 903 gaat richting de 1000. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, je hebt nog een mogelijkheid om het te doen. Hè? Je moet het nu nog even doen. Ik ga ze morgenochtend overhandigen aan Koen en Sander. Dus stuur je kaartje in de app van Joe. Laten we op zijn minst voor de 1000 gaan en daar ver overheen gaan. En misschien wil je wel een grote taart. Ik ga er zo even een paar voor loten. Zullen we dat doen? Even een paar nog. Hoeveel?
2: 5.
0: 5 taarten gaan de deur uit over 5 minuten.

0: Red bij Joe en Stars. Peter Gabriel over een paar minuten, maar hier. Even een vooruitblik naar morgenochtend. Dan vieren we 20 jaar de Coen en Sander Show hier bij Joe. Vanaf 6 uur natuurlijk in de ochtend. Ik ga ze morgen ook verrassen met zoveel mogelijk leuke kaarten waar een boodschap op staat. Die kun je gratis doorgeven in de app van Joe of op de site. Daar zie je een foto van Coen en Sander met confetti en dan kun je dat doorgeven. Ik wil zoveel mogelijk kaarten geven. En daarom stel ik daar zelfs iets tegenover. Omdat iedereen, onder iedereen die een kaart verstuurt, verloot ik taarten. Ik heb er nog heel veel om te verdelen, dus doe het even snel via de site dus of de app van Joe, want dan krijg je een taart. Voor een kaart. Hallo René.
1: Hey, dag Kai. Goedenavond.
0: Hallo, hallo, hallo. Jij wil heel graag een taart of was je meer om de kaart te doen echt?
1: Nee, het is natuurlijk om de taart en de felicitaties met alle plezier.
0: Ja, maar het komt er meer bij, zeg maar, de felicitaties.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ja. Maar het is gewoon een leuke actie en gewoon doen. Leuke collega's.
0: Dus, ja, absoluut. Nou, dat is toch hartstikke leuk voor Coen en Sal als je dan 20 jaar duo-schap viert, dat het dan zo warm ontvangen wordt door iedereen, toch?
1: Ja, zeker. Het is een periode en zeker in medialand is dat toch wel heel bijzonder.
0: Nou, absoluut, absoluut. Ik zou de duo's, kun je denk ik op één hand tellen, die het ruim 20 jaar volhouden.
1: Ja, de meest prachtige duo's die gaan op een gegeven moment toch uit elkaar.
0: Ja, absoluut.
1: Dus ja, koester ieder jaar.
0: Zo is het. René, je krijgt een taart. Gefeliciteerd. Hallo Heidi.
2: Hallo.
0: Hi, hallo. Hi. Hoe lang luister jij al naar Coen en Sander?
2: Oeh ja, sinds op Joe zijn, denk ik.
0: Oh ja, nou leuk. En wat vind je ervan dan tot nu toe?
2: Ja, super gezellig. Ik heb ze vaak in mijn oortjes als ik er naar mijn werk fiets. Dus ja, dat vind ik gewoon leuk.
0: Nou, kijk eens. En je hebt een felicitatie gestuurd op een kaart. En dat levert je ook nog een taart op. Van harte gefeliciteerd. Juda, hallo.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Jij dacht, nou, ik hoor taart, dan moet ik me toch maar eens even een kaart gaan versturen.
3: Ja, zeker. Ik moet nog avond eten, dus mijn buik rommelt. Dus er kwam die taart uit.
0: Oh ja, het was ook honger, ja. Dus ja, je zat eigenlijk te luisteren naar iemand naar de radio, alsof iemand met honger naar een supermarkt gaat. Dat je denkt, ja, al het eten wat voorbij komt, dat pak ik aan. Oké. Okay. Nou ja, hartelijk dank voor je kaart. Ik bedoel, dat is de ruil. Dus er komt een taart jouw kant op.
3: Nou, superleuk. Dankjewel.
0: Jongen. Ja, ik ben back off. Het is een teringlange week deze week. Maar goed, maakt niet uit. Hallo Wim.
4: Dag Kai.
0: Hey Wim. Ontzettend bedankt voor je kaart.
4: Graag gedaan.
0: Ja, wat staat er op je kaart? Wat kunnen we verwachten?
4: Gefeliciteerd met het jubileum en op naar het volgende lustrum.
0: Ja, nou dat is
4: en ik luister altijd met veel genoegen op weg naar mijn werk in de auto naar Joe.
0: Nou, fantastisch.
4: Dus, vooral de Coen en Sander Show.
0: Je krijgt een taart voor 12 personen. Gefeliciteerd.
4: Super. Dankjewel.
0: Ja. Nou, nog eentje dan hoor. Hallo Jantien.
5: Ja, hallo.
0: Hallo. Hey, het komt jou geloof ik wel goed uit. Stel dat je een taart krijgt, want je wordt morgen 70.
5: Hey.
4: Ja, ik word morgen 70. Ja, ik ga jubileren.
0: Ja, je gaat ook jubileren. Van harte gefeliciteerd. Ja. Wat leuk zeg. Nou, dat is zelf leuk. Ja. Maar je luistert ook altijd naar Coen en Sanders.
5: Nou, ik heb gewoon als ik wakker word, gaat de radio aan en daar staat Joe op. En dan hoor ik hun of ik hoor jou of welke tijdstip ik dan ook aanwezig ben.
0: Ja.
5: En ik vind het altijd fijne muziek. En ik vind hun programma altijd heel bruisend, heel vrolijk. En ik geniet daarvan.
0: Nou, dat is toch leuk? Dat is toch leuk dat ook een keer gezegd wordt. Ik bedoel, ze al 20 jaar zijn ze er natuurlijk elke dag. En, nou, ja. en dan de felicitaties. Beste Jantine, ook vooral voor jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Dat gaan we morgen natuurlijk ook gewoon vieren. Een taart komt jouw kant op.
5: Nou, hartstikke leuk. Jullie veel succes.
0: Dankjewel, dankjewel. Hallo, Guido Kuyn.
6: Hey, Kai. Is er nog taart?
0: Heb jij een kaart gestuurd, of niet?
6: Ja, ik heb hem inmiddels gestuurd.
0: Dan komt er ook een taart jouw kant op.
6: Ja, lekker!
0: Fantastisch. En zometeen hoor je natuurlijk nog veel meer Guido Kuyn.
6: Ja, zeker.
0: Na het nieuws van 7 uur.
6: Ja, en ook Whitney Houston komt eraan. Heel leuk.
0: Oh, dat is gezellig. Whitney Houston. Over een paar minuten.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: Bukowski. Serious about fun.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Mama.
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop, klop, klop.
11: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
9: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: Met muziek van Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, naar nieuws van 7 uur door Jannet Adolfsen.
15: Goedenavond. Er komen strengere maatregelen tegen relschoppers in voetbalstadions. Justitieminister Van Wil praat erover met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie. Wat voor maatregelen het worden is nog niet bekend. De afgelopen tijd was er vaak gedoe in stadions. Vorige maand nog gooiden Feyenoord supporters vuurwerk op het veld tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. 7 Cambuur supporters raakten gewond. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen. Vandaag zijn 8 woningen en bedrijfspanden doorzocht. De opsporingsdienst denkt dat de cardiologen jarenlang zijn betaald door leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor kregen de producten van die leveranciers een voorkeursbehandeling. Het zal allemaal zijn gebeurd in 2 ziekenhuizen. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft een man van 61 uit Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in de jaren 90. De man kon worden aangehouden met behulp van DNA-onderzoek. Voor allebei de zaken is nooit eerder iemand aangehouden. De Ray-Ban camerabril van Meta moet verboden worden. Dat wil de Consumentenbond. De bril kan te makkelijk mensen filmen en dus is hij een gevaar voor de privacy, zegt de bond. Bovendien gaan alle filmpjes en foto's die de bril maakt rechtstreeks naar Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. De Consumentenbond hoopt dat er een Europees verbod komt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond meer bewolking, maar minder wind. Morgenochtend regen, maar in de middag is het voor een groot deel droog met af en toe een bui. Het wordt een graad of 20.
14: Dan nog het Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staan nog 11 files in het land. 2 ervan zijn langer dan een kwartier op de A4 Den Haag-Rotterdam. Dus het Gage Aquaduct en Schipluiden. Kapotte auto zorgt voor 17 minuten vertraging. En de A67 Turnhout Venlo tussen Leenderijden en Someren. De linker rijstrook is daar dicht door een ongeluk. Je vertraging is daar nu nog een half uur.
0: al 20 jaar. De Koen en Sander Show.
4: En dat gaan we vieren.
0: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
14: Ja, dat wordt een feestje morgenochtend. Maar zometeen ook even een feestje met Marianne Rosenbeek. Ik bin wie doe. Nou, Whitney Houston. Even lekker amazing met Aal.

Back. Ich bin wie du, oftewel, ik ben zoals jij. Ja, is dat ook echt een beetje zo bij jou thuis? Lijk jij een beetje op je partner? Tenminste, niet per se qua uiterlijk, maar vooral qua innerlijk. En dat is niet omdat je meer op hem of haar gaat lijken gedurende de tijd. Nee, onderzoek toont aan dat je partner eigenlijk al vanaf het begin een beetje op jou leek. Dus qua leeftijd, opleiding, lengte, gewicht en ook qua intelligentie. Dus jullie IQ zou ongeveer gelijk moeten zijn. Dan zal je daar vaak thuis wel discussie over hebben. Zo meteen met Joe, George Harrison, naar Alena Miles.

Everything by Joe. Ik zat laatst weer even wat afleveringen van Friends te kijken. Een tijd geleden. En ja, het hoort natuurlijk bij een serie uit de 90s. De lachband. Kan natuurlijk heel irritant zijn, maar ik denk echt dat zo'n lachband een serie grappiger kan maken. Dat ga ik nu aantonen door jou twee keer dezelfde grap te vertellen. Eén keer met en één keer zonder lachband. Komt die zonder? Staat een man met zijn kind de auto te wassen. Zegt de buurman: kan je niet beter een spons gebruiken? Ja, kom niet over, hè? Ik ga hem nog een keer doen. Staat een man met zijn kind de auto te wassen? Zegt de buurman: kan je niet beter een spons gebruiken? Ja, je lacht toch een beetje mee, hè? Toch het geheim van de lachband. Nu, de intro tune voor Friends. The Rembrandts and I'll Be There For You. Bij Joe.

0: I'll be there for you bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met zo'n Blondie, Heart of Glass en ook Matthew Wilder, Break My Stride. En je maakt zo nog kans op het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. Als je dat wil winnen, doe zo meteen mee met Minute to Win It. Ik raad je aan om nu de app van Joe bij te pakken, want ik ga een begrip aan je omschrijven. En als het jou lukt om dat begrip te raden, gaan we zo meteen samen proberen om er 5 binnen 1 minuut te doen. Want dan tik je die prijzen binnen. Oké, dit is een heel klein koninkrijk. Het is niet Vaticaanstad. Het ligt een beetje in de buurt van het zuiden van Frankrijk. Er wordt de Formule 1 gereden en heel veel Formule 1-coureurs wonen er ook. Max Verstappen woont er, Charles Leclerc woont er. En ik denk dat je nu al weet welk begrip ik zoek. Het is een land. Stuur dat land in via een berichtje in de app van Joe. Heb je het goed? Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Zijn we klaar?
1: QuickFit en weer verder.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
13: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
14: Müllermilk, the moo you can't resist.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
20: NHA.

0: anders doe.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Een hele goede avond. Zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Stevie Wonder, Blondie. En dit is Matthew Wilder.

0: Joe met Blondie. En Heart of Glass, je hoort hier het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Dr. Alban en Stevie Wonder.
1: Minute to Win It.
0: Na een nieuwe ronde van Minute to Win It. Corné, goedenavond.
2: Goedenavond, Guido.
0: Goedenavond. Jij bent examinator bij het CBR.
2: Ja, dat klopt. Wat leuk. Dat klopt.
0: Voor welke rijbewijs allemaal?
2: Tot nu toe alleen de B. Maar ik zit er nu een jaartje of drie, dus ik wil nog wel gaan specialiseren.
0: Ja, leuk. Dus nu alleen voor de normale personenauto. Ja. En wat zie je nou het vaakst misgaan bij studenten die zakken?
2: Wat zie ik het vaakst misgaan? Toch wel een beetje het verkeersinzicht, hè? Dus het niet tijdig herkennen van de gevaren.
0: Oh, ja, dus dat ze te laat remmen of...
2: Te hard op dingen af komen rijden en zo. Oh, ja. En dan niet meer kunnen reageren.
0: Nee, en dan heb jij natuurlijk al lang gezien. En dan trap jij op een gegeven moment op de rem. En dan weet zo'n iemand die je examineert, het is afgelopen.
2: Ja, dat beseffen ze dan vaak wel, inderdaad.
0: Maar
2: goed, dat kan gebeuren. Hè?
0: Ja, zo is het. De zenuwen kunnen natuurlijk ook meespelen. Is bij Minute to Win It ook wel een beetje het geval, Corné? Ben je nerveus of valt het mee?
2: Nou, het begint een beetje te komen.
0: Oké. Nou, weet je ook eens hoe het voelt, wil ik bijna zeggen.
2: Ja, zeker. Het was heel menselijk, hè? Dus,
0: ja. Ja, dat zeg je mooi. Corné, wij gaan proberen samen dat Joe prijspakket binnen te slepen. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dat win je allemaal als je binnen 1 minuut 5 begrippen raadt... die ik ga je voor omschrijven onder toeziend oog van een strenge jury. Doe ik iets verkeerd, rijmen, vertalen, nou, dat soort dingen, halve dingen voorzeggen... dan hoor je het volgende. En dat betekent dat we een ander begrip, een extra begrip moeten doen... want je moet er echt 5 binnen de minuut.
2: Oké.
0: Ben je er klaar voor, Corné?
2: Ja, het zal moeten gebeuren, hè?
0: Het zal moeten gebeuren. Nou, laten we dat maar gaan doen. Dan gaan we in 3, 2, 1. Dit zit in spuitbussen. En dit wordt dan gespoten door vaak jongeren of zo. En die zetten dan een ding op een muur. Wat helemaal niet mag.
2: Graffiti.
0: Ja, heel goed. De volgende is een man. Dat is de oprichter van de Verenigde Staten. Waar het Witte Huis staat, die stad, die is ook naar hem vernoemd.
2: Washington.
0: Ja, wat is zijn voornaam?
2: Denzel.
0: Oh, nee.
2: Nee.
0: Nee, dat is die acteur. Nee, die andere.
2: Nee, dus... Jee.
0: Oké, denk er verder over na. Dit dier woont op Antarctica... en het lijkt wel alsof hij altijd een pak aan heeft.
2: Een pinguïn.
0: Ja. Dit is een soort sport. Dat kan je doen in de halfpipe. Tony Hawk deed het.
2: Skaten?
0: Ja, bijna. En dan is het op zo'n plat ding.
2: Skateboarden.
0: Ja. En dit, hier heb je de Engelse variant van. Het is een soort snoep.
2: Engelse drop?
0: Ja, drop. En nu die laatste. Die man, die van de...
2: George Washington.
0: Ja!
2: Yes!
0: Ja! Oh, Corné, met 1 seconde op de klok tik je nog even binnen.
2: Nou, dat is net genoeg, hè?
0: Oh, dat is inderdaad net genoeg.
2: Ja, die Denzel die zat natuurlijk meer in films, hè?
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is niet de oprichter van Amerika, kan ik je vertellen.
2: Nee.
0: Het voelde een beetje alsof we door Oranje reden bij jouw verkeersexamen.
2: Ja, maar als je te dichtbij bent, dan mag het nog, hè?
0: Zo is het. Zo vind ik het ook. Gefeliciteerd, Corné. Je wint het Joe Prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kan je bijvoorbeeld naar de Apel, Naturalis of Pretpark Julianatoren. Dus heel veel plezier daarmee alvast.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel, Guido.
0: Dag Corné. Maandag een nieuwe ronde van Minute to Win It. Maak je weer kans op die mooie prijzen. Zorg dat je iets vooral vast bij Joe bent. Want dan omschrijf ik het begrip van de dag. Zometeen Dr. Alban naar Stevie Wonder.

0: verjaardagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.
1: 70s, 80s, 90s. Dit is Joe.

0: Phil Collins. Against All Odds bij Joe. Altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Billy Joel en ook Kim Carnes. En jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1998. Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Dat je met de meeste stemmen hoor je straks. En het nieuws krijg je zo van Jan Ad. Goedenavond.
1: Goedenavond. En in dat nieuws, er is weer eens Prinsjesdagnieuws uitgelekt. De zorgpremie gaat volgend jaar 10 euro omhoog.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Krijg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
13: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
13: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
18: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
19: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat, wat, wat.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
6: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big the Buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Met muziek van Billy Joel, Uptown Girl, naar het nieuws van 8 uur door Jannot Adolfsen.
13: Goedenavond. De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagcijfers, meldt de Telegraaf. De premie wordt zeker €10 per maand duurder. Dat betekent dat de gemiddelde maandpremie uitkomt op €169. Het is niet zeker hoeveel meer iedereen gaat betalen. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hoe hoog hun premie wordt. De relatie tussen scholen en ouders gaat achteruit, zegt de onderwijsraad. Er zijn bijvoorbeeld regelmatig ruzies over het schooladvies. Steeds vaker komen de partijen er niet uit met elkaar en wordt er een geschillencommissie ingeschakeld. Voor leraren wordt het werk daardoor extra stressvol. De Amerikaanse regering wil burgers geld teruggeven dat ze te veel zouden hebben betaald voor hun zorgverzekering, de zogenaamde Obamacare. Het gaat om bijna 1 miljoen mensen. Ze krijgen per persoon $500 terug, zo'n €430. Trump is lekker met geld aan het smijten. Eerder beloofde hij alle volwassen Amerikanen $5.000... als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Als het aan hen ligt, wordt Infantino niet herkozen als voorzitter. Allemaal vanwege zijn plan om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat de waarde van het voetbal onderuit haalt. Het weer van Buienradar, vanavond en vannacht bewolkt. Tegen de ochtend gaat het regenen. Morgenmiddag is er ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
14: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
15: En dat gaan we vieren.
14: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuijn.
12: En ook jouw favoriete liedje 1998. Stem op jouw favoriet, doe je nu in de app van Joe. Zometeen ook Rod Stewart en Kim Carnes. Eerst Billy Joel.

0: Kim Carnes. Better Davis Eyes bij Joe. Zometeen nog Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Het is 10 september 2026. En ja, je mag er eigenlijk altijd van uitgaan. Als er in september een nieuwe iPhone uitkomt, worden de oudere modellen goedkoper. Daarom raad ik zelfs ook sommige vrienden, vriendinnen van me aan van, joh, wacht nou even tot september, koop dan de iPhone van vorig jaar. Dan is hij goedkoper, want ja, er is een nieuwe. Maar nee, gisteren werd de nieuwe iPhone onthuld, maar tegelijkertijd werden de prijzen van bestaande modellen juist verhoogd. En niet met een tientje, nee, gewoon met 100 tot 350 euro. Het budgetmodel kost nu 850 euro voor een telefoon. Ja, in wat voor tijden leven we? Ik vind het bizar. Maar goed. En het is blijkbaar een blinde vlek. De dode hoek. Ja, we weten allemaal wat het is. Maar uit onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van ons ook weet hoe je ernaar moet handelen. In een onderzoek zat een praktijksituatie waarbij een vrachtwagen stilstond voor een stoplicht en mensen moesten dan de veilige positie bij die vrachtwagen kiezen om goed zichtbaar te blijven. Maar dit lukte slechts 1 van de 3 mensen. Dus nou, nu dan voor eens en voor altijd. De gouden regel bij de dode hoek is: blijf rechts en ruim achter een grote vrachtwagen en dan minstens 3 meter afstand. Veel veilige kilometers gewenst.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En als je niet aan het rijden bent, toch even iets leuks om te doen zo vanavond. Ik heb iedere dag de keuze uit 2 liedjes die wel ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 10 september, maar dan in 1998. Ik heb er 2 liedjes uit uitgezocht en in jou de vraag: welke wil je liever horen? Stem in de app van Joe op jouw favoriet. En dat kan Leanne Rimes zijn met How Do I Live?

Of zeg je nee, ik ga voor the cause en Stand By Me. In welk van deze twee heb je meer zin vanavond? Leanne Rimes, How Do I Live of For The Cause en Stand By Me. Stem nu op jouw favoriet in de app van Joe. Liedje met de meeste stem over 8 minuten. Een sniffende tears en dit is Rod Stewart.

0: driver's seat bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1998. Het jaar van een WK voetbal en toen gebeurde dit.
3: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp!
4: Dennis Bergkamp! Ja, Dennis. Dennis Bergkamp! Ja. Dennis Bergkamp!
0: Hoe heet hij?
4: Dennis Bergkamp! Ja.
0: Ongelooflijk, hè, die Jack van Gelder. Ik denk dat hij nog steeds geen stem heeft. In de kwartfinale Nederland-Argentinië werd het 2-1... en won Nederland de wedstrijd van Argentinië... waar helaas eindigde de droom in de halve finale tegen Brazilië... door penalties. In de top 40 vandaag, 10 september, maar dan in 1998... stonden deze twee liedjes, Leanne Rimes en How Do I Live... En ook voor de cast en Stand By Me.

0: En de vraag aan jou was, welke van deze twee liedjes wil je helemaal horen op Joe vanavond? Leanne Rimes, How Do I Live, of For The Cause and Stand By Me. De winnaar van vanavond heeft 66% van de stemmen. En ik ga niet zo schreeuwen als Jack van Gelder. Ik ga het rustig vertellen. De winnaar van vanavond is Leanne Rimes, Leanne Rimes, Leanne Rimes, Leanne Rimes!
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De winnares van Oh Ja, die show van vandaag. Leanne Rimes en How Do I Live bij Joe. Maandag weer de keuze uit twee liedjes uit een eerdere top 40. Dan de keuze uit twee liedjes uit 1979. En zometeen bij Joe, Joan Osborne, One of Us en ook Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld!
9: 18.000,
7: potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in

0: Dutch Business.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïne-shakes.
20: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
19: Milner.
22: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker bezig.
24: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
25: Dit is Joe met Guido Kuhn.
26: Op je donderdagavond, en het is een lekkere avond, met de muziek van Aretha Franklin. Ook Joan Osborne komt eraan naar Katrina and the Way.

en One of Us bij Joe. Op de donderdagavond. De avond van de voorpret. Nog één dagje werken en dan rollen we zo weer lekker dat weekend in. Ik ga met je mee. Met Michael Jackson zo naar Aretha Franklin.

Michael Jackson, Dirty Diana bij Joe. Terwijl het aftellen is begonnen naar de grote feestdag morgen. Want Koen en Sander van de ochtendshow hier op Joe werken morgen 20 jaar samen. 20 jaar samen op de radio in de Koen en Sander show. En dat gaat groots gevierd worden, kan ik je vertellen. Morgenochtend om 6 uur is de eerste feesttoeter al te horen. En daarna wordt het één groot feest. Heb je trouwens al een kaartje naar ze gestuurd? Kan gratis via de app van Joe. Morgen gaan we ze helemaal bedelven onder al die kaartjes. Ik heb de postzak al gezien, maar er kan nog veel meer bij. Doe het nu via de app van Joe.

0: Al Stewart, Year of the Cat, bij Joe. Met straks nog Fornam Blanc, What's Up. Ook Roger Glover met Love Is All. Net als Lionel Richie en All Night Long. En het nieuws krijg je zo van Jan Ad. Goedenavond.
1: Goedenavond. Weer een grote staking morgen. Niet in het OV deze keer. Zometeen hoor je meer.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Trappen, ja, daar ga je.
9: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
14: Langer mee doen is goedkoper.
13: Zeker, kwaliteit rendeert.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
16: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
17: Lekkere van
18: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
22: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
2: Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Vreo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Met Lionel Richie en All Night Long. De nieuws van 9 uur door Jan Alt-Adolfsen. Goedenavond. Opnieuw stakingen morgen. Deze keer in de bouw en de metaal. Duizenden werknemers leggen het werk neer. Ze protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid, zegt vakbond FNV. Wat de impact van de staking is, blijft afwachten. Werknemers die gaan staken zijn niet verplicht om dat vooraf te melden. Voor de stakers worden bijeenkomsten georganiseerd. Bij een grote brand in een stad in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 26 schoolkinderen omgekomen. Bijna 30 scholieren raakten gewond. Door de brand werden 2 scholen en zo'n 300 huizen in de as gelegd. Het vuur is intussen geblust. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Gianni Infantino kan rekenen op genoeg stemmen om voorzitter van de FIFA te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Veel landen, waaronder Nederland, hebben geen vertrouwen meer in Infantino en willen dat hij opstapt. Dat komt vooral door zijn plannen om het voetbal commerciëler te maken. Die landen gaan nu kijken of ze hem op een andere manier weg kunnen krijgen. De voorzittersverkiezingen zijn op 18 maart. Er is nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Meer voetbalnieuws. PSV speelde vanavond de eerste wedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, 1-1. Sergino Dest scoorde voor PSV. De Eindhovenaren waren sterker in de tweede helft, maar wisten toch niet nog een keer te scoren. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond meer bewolking en vannacht gaat het regenen. Morgenmiddag is het een hele tijd droog. Af en toe valt er nog een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
5: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
6: En dat gaan we vieren.
5: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
4: En het wordt een feest, hoor, dus zorg dat je erbij bent morgenochtend vanaf 6 uur. En blijf nu bij Joe voor Fornam Blunt, WhatsApp, ook Roger Glover en Friends. Love is all, komt eraan. Eerst Lionel Richie.

0: Astin Gimme Gimme Gimme en ook de Phone on Blance. Marjan Ad.
1: Ja, er komt net een heftig bericht binnen. Een ernstig ongeluk in Zwitserland met een bus van reisorganisatie OWAT met 48 Nederlanders aan boord. Reiskoepel ANVR meldt dat. Volgens de Zwitserse politie zijn er bij het ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Het is allemaal nog niet bekend, maar ik hoop straks met meer nieuws te komen.
0: Bijzonder heftig nieuws. Rond een uur of 10 heb jij wel meer hierover, hè?
1: Ik hoop het wel.
0: Ja. Ja. Dan gaan we je allemaal bijpraten over dit nieuws. In de tussentijd het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met nu Phone on Blance en WhatsApp.

0: Nieuwtjes Hansen. En Bap bij Joe. Zometeen over de Rolling Stones. En ook Miami Sound Machine komt eraan met Conga. En je maakt zo nog kans op 100 euro. En wel in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je meespelen met de 10 voor 10? Pak de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke stad staat bekend om de Sagrada Familia? Dus de Sagrada Familia, in welke stad staat die? Stuur het in via een berichtje in de app van Joe. Maak je meteen kans op 100 euro.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus
11: Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Hands van Voordeel.
11: Aldi.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nog 309.000.
24: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Goedenavond, Guido hier bij Joe. Ik heb zometeen 100 euro voor je klaar liggen in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je meespelen? Pak de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag.
28: Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Welke stad staat bekend om de Sagrada Familia? Welke stad is dat? Stuur dat in, maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. En dit is Miami Sound Machine.

0: Rolling Stones, Angie bij Joe. Met zo nog als wat, Don't Turn Around.
1: De 10 voor 10.
0: En we spelen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En wel voor Kobe. Hallo Kobe.
2: Hallo Guido, goedenavond. Hallo.
0: Hoe vaak eet jij op je werk?
2: Hoe vaak eet ik op mijn werk? Ja. Elke dag.
0: Elke dag, maar ook het eten wat jullie serveren daar.
2: Nee. Oh. Ik maak wel eten thuis klaar. Als ik vrij ben, dan neem ik wel 1 of 2 dagen later, dan eet ik gewoon hetzelfde.
0: Oh ja, ja, dat lijkt me wel verstandig. Want jij werkt in een pannenkoekenhuis, hè?
2: Ja, anders moet ik elke dag pannenkoeken uitsmijten, dan weet ik van wat eten. Nou, dan komt je neus op een gegeven moment ook wel uit.
0: Ja, dat geloof ik, ja. En je dijt er ook heel snel van uit, lijkt me zo.
2: Nou, ik loop heel de dag, dus dat maakt op zich niet veel uit.
0: Nee, dat compenseert wel lekker, ja.
2: Ja, daarom. Dus mijn mondje staat niet stil, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, heel goed, heel goed. Heb je zelf ook een favoriete pannenkoek?
2: Ja, ik vind onze truus wel lekker en het zusje vind ik wel lekker. Dus,
0: wie?
2: Onze truus, dat is met ijs, met slagroom, karamelsaus en stroopwafelstukjes.
0: Jeetje, maar dat is gewoon een toetje op een pannenkoek.
2: Ja, zeker.
0: Ik vind dat sowieso bijzonder in pannenkoekenrestaurants. Ik kom er niet vaak, maar als ik er kom, dan kijk ik weer mijn ogen uit. Dan zie ik gewoon gerechten. Bijvoorbeeld, ik hou heel erg van de saté. Gewoon heerlijk saté. Mm-hmm. En dan is het gewoon saté met kip en de hele shebang op een pannenkoek.
2: Nou, die hebben wij dus niet. Maar je hebt inderdaad andere dingen. Maar ik krijg inderdaad, als we mezelf samen kunnen stellen, krijg ik af en toe ook wel combinaties dat ik denk van, oké, ik moet het zelf opeten, ik hoef het niet op te eten.
0: Dan krijg je het verzonnen.
2: Ja, nou goed.
0: Tot zover het pannenkoekenmysterie. Maar ik ben benieuwd, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Wat ga je ermee doen als je wat geld vindt?
2: Oh, ik ga tegen die al. Over 2 weken ga ik met mijn nicht lekker een lang weekend naar Istanbul. Dus daar kan het inderdaad wel gebruikt worden.
0: Wat leuk, maar in Istanbul hebben ze geen pannenkoeken, toch?
2: Nee, maar andere lekkere dingen, hè? Ja,
0: zo is het ook, zo is het ook. Kan je daar lekker de cultuur gaan ontdekken met 100 euro extra op zak?
2: Zeker, dat was de bedoeling inderdaad.
0: Heel goed. We spreken elkaar zo, spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Tot zo!

0: George Michael. Somebody to love. Bij Joe, met zo nog Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.
1: De 10 voor 10.
0: Na de nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Kobi. Gaat binnenkort lekker een weekendje op vakantie met haar nicht naar Istanbul. Dus de kans van €100 prima gebruiken. Nogmaals, goedenavond Kobi.
2: Goedenavond Guido.
0: Eens even kijken wat je gaat winnen in de 10 voor 10. Je krijgt erin 10 vragen. Per goed antwoord krijg je €10. Dus zo maximaal €100 binnen te tikken. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een stad, noem ik echt een stad. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Heel mooi. Dan kunnen we gaan beginnen met vraag 1. Kobi, in welke stad staat bekend om de Sagrada Familia?
2: Barcelona.
0: Ja, dat is goed voor een tientje. Kruip goed dicht bij de telefoon. Je bent in één keer heel moeilijk te verstaan.
2: Nou, hij zit echt aan mijn oor.
0: Oh ja, oké, helemaal goed. Goed duidelijk praten. Vraag 2. Wat betekent DM op sociale media?
2: Persoonlijk bericht.
0: Dat is nog net binnen de tijd. Heb je geluk bij. Wel fout. Direct message betekent het.
2: Ja, ja.
0: Je blijft staan op €10. We gaan naar vraag 3. Maak af. Beter 1 vogel in de hand dan...
2: 10 in de lucht.
0: Ja, €20. Vraag 4. Hoe heet de zee die ligt tussen Nederland en Engeland?
2: De Noordzee.
0: €30. Vraag 5. Welke voetballer maakte de beroemde hand van God goal?
2: Dennis Bergkamp.
0: Nee, het was Diego Maradona.
2: Oh, die ken ik niet. Oh. Ja, die ken ik wel, maar...
0: Ja, de goal niet. Nee, stop ik helemaal. Jo, daar staan we op €30. We gaan naar vraag 6. Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer?
2: Oeh, 12? Ik heb geen idee.
0: Nee, geen 12, het zijn er 75.
2: Oh, iets meer.
0: De Tweede Kamer heeft er 150 en de Eerste 75. Okay. En jij blijft staan op €30. Vraag 7. Hoe heet een jonge kat?
2: Een kitten.
0: De kitten. Ja, dat is goed. €40. Vraag 8. Welke artieste is bekend van haar Joe Hit Girls Just Wanna Have Fun?
2: Cyndi Lauper.
0: Ja, Cyndi Lauper. En die hoor je zo meteen. Vraag 9. Wat is 14 keer 5?
2: 70.
0: Ja, net binnen de tijd en ook goed. En jij staat op €60. Laatste vraag, Kobi. Welke sport gebruikt een scrum?
2: Hockey?
0: Nee!
2: Geen idee.
0: Geen hockey, maar rugby.
2: Oké, nee, ik heb geen idee.
0: Dan gaan ze zo allemaal in elkaar haken en zo tegen elkaar aanduwen. Dat is wat zo'n scrum is bij hockey. Maar goed, kan jou niet interesseren. Jij hebt gewoon €60 gewonnen in de 10 voor 10.
2: Kijk, die heb ik mooi in de pocket.
0: Zo, hoppakee. Kan jij die lekker meenemen naar Istanbul? Heel veel plezier daar alvast.
2: Dankjewel, Guido.
0: Dag, Kobi.
2: Fijne avond nog. Goede uitzending.
0: Dank je. Maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op €100. En nu Cyndi Lauper bij Joe. Girls just wanna have fun.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun bij Joe. Straks nog even lekker het zomerse gevoel met Tony Esposito. Papa Chico komt eraan, net als Tina Turner en Private Dancer. En zometeen krijg je ook het nieuws van Jan Alt. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, helaas nog geen details bekend over aantal doden en gewonden bij het ernstige ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland. De

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Hey Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: 7777.
11: Oh, wat een geld.
12: 50.000,
8: potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Smin.
17: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
17: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
16: Nu bij Dirk. Chicken tonight. €1,99. Dat is lekker voordeel.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Reisorganisatie OWAT is ontzettend aangedaan door het ongeluk in Zwitserland met een van hun bussen. Dat zegt reisorganisatie ANVR. Er waren 48 Nederlanders aan boord die zouden op een excursiereis zijn. Volgens de Zwitserse politie zijn er bij het ongeluk in de buurt van de grens met Oostenrijk en Italië meerdere doden en gewonden gevallen. De politie is met een aantal reddingsploegen uitgerukt. Meer details zijn nog niet bekend. Justitieminister Van Weel wilde alles aan doen om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Gisteravond gaf hij een interview op de Sierra Leoneanse TV om druk te zetten op de regering van het Afrikaanse land. Het is zo goed als zeker dat de drugscrimineel in Sierra Leone zit. De premier van Sierra Leone beschuldigde Van Weel van neocolonialisme. Onder meer omdat hij de Europese geldkraan voor het land wil dichtdraaien als Bolle Jos niet wordt uitgeleverd. Een tegenvaller voor president Trump. Hij wilde proberen het stemmen per post te beperken, maar het Amerikaanse Hof van Beroep steekt daar voorlopig een stokje voor. Een lagere rechter deed eerder al hetzelfde. Trump wilde de maatregel doorvoeren voor de tussentijdse verkiezingen in november. Vooral democraten stemmen namelijk per post. Gianni Infantino kan rekenen op genoeg stemmen om voorzitter van de FIFA te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Veel landen, waaronder Nederland, hebben geen vertrouwen meer in Infantino en willen dat hij opstapt. Dat komt vooral door zijn plannen om het voetbal commerciëler te maken. Die landen gaan nu kijken of ze hem op een andere manier weg kunnen krijgen. De voorzittersverkiezingen zijn op 18 maart. Er is nog geen tegenkandidaat voor Infantino. Het weer van Buienradar. Vannacht regen, maar niet al te veel. Morgenmiddag wordt het droog. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Maar er kan ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 à 20 graden.
2: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
4: En dat gaan we vieren.
2: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
11: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: veel kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto.

grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Vliegtuig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Quebec Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Het nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond. Bij alarmcentrale Eurocross in Leiden zijn vanavond extra hulpverleners aan het werk na het ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland. Eurocross coördineert de hulpverlening namens de Nederlandse alarmcentrales. In de bus zaten 48 Nederlanders. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel is nog steeds niet bekend. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. De politie heeft vorige week een man in Dordrecht aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde in te voeren. Dat was vanavond bekendgemaakt. De drugs met een waarde van 225 miljoen euro werden gevonden in containers in Noord-Frankrijk. Volgens de Telegraaf is er een link met de organisatie van drugscrimineel Bolle Jos. Het OM kan dat niet bevestigen. De Nederlander is vandaag voorgeleid. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben verwoest in het zuiden van Libanon. Volgens premier Netanyahu was er de afgelopen 20 jaar gewerkt aan de tunnels. Het Israëlische leger heeft een groot deel van het zuiden van Libanon bezet. Hele dorpen zijn tegen een vlakte gegaan. Volgens Israël is de bufferzone nodig om zich te verdedigen tegen Hezbollah. Snoop Dogg presenteert dit jaar de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Weer een rapper als presentator dus. Eerder werd het evenement al gepresenteerd door onder andere LL Cool J en Nicki Minaj. De uitreiking van de awards is op 27 september in Los Angeles. Madonna is de grootste kanshebber met 11 nominaties. En dan nog het weer van Buienradar. Vannacht trekt er vanuit het westen regen over. Ook morgenochtend regen, maar 's middags breekt de zon steeds vaker door. Toch kan er ook dan nog af en toe een pittig buitje vallen. Het wordt een graad of 20.
16: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
18: En dat gaan we vieren.
16: Luister morgenochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe.

0: van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
4: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
7: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
11: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

draai van de middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: school.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks €400 tot €600 meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt de reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.